0: De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de best.

0: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Minskip zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Minskip. Geweldig.

0: allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Knowing. Omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

naar Drenthe. Daar hadden ze een karavaansje gehuurd. Maar papa zei al gauw, het is zonde van een cent. Die vakantie heeft me nou wel lang genoeg duurd. Pak alles maar weer in, ik krijg zo'n mensen. We gaan weer naar huis, ik voel me hier niet thuis. Ik mis mijn stadje en

krijgt met mij een hoop gedonder. Mijn opa is zijn hele leven bleven in de stad dat hij ook geboren is. En toen hij wist, er is mij niet veel tijd meer geven, was hij van één ding heel goed wist. Hij zei, neem je met je met, ik leg me wat op bed. Voordat ik voorgoed ga, moet ik hem nog één keer scheef zien staan. Mijn kuierke, door de stad is, wat ik mis.

Deze stad is bouwd op drie terpen. Aan drie stroomkes bij de Middelzee. En je kan er veel bedenken en ontwerpen. Maar van de Aldehoven vind je het geen twee. Deze toren scheef en krom, ach die valt echt nooit meer om. Hij is wel oud en briek, maar daardoor ook uniek. En veel mooier als de piramides van Gizeh.

waar de oude ogen zien. Hij droomt ervan, elke dag, alle nachten. De oude ogen geeft hem speciale krachten en liefst altijd in zijn gedachten. Een echte leeuwadder

0: Smijn in Bureau de Vries.
1: Wat er allemaal gebeurt in de wereld, dat is op het ogenblik niet zo mooi.
2: Wat houdt jou uit de sliep? Die vraag stelde het bureau in Haas, Harig en Harkema.
3: Klimaat, het milieu, oorlog.
4: Ik lees voor het werken van de band. Pesterij en zo.
5: Nederland is straks ons Nederland niet meer, vind ik.
6: Ik sliep naast als een baren, dus ja, ik heb waren knap.
0: Smijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.

0: bist er weer. En nou?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment waar Onderwijs. Van drop naar eerst, van dij naar jong. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
2: Zullen we een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs. Alle werkdagen van 4 uur tot 6 uur.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Turkdagen tussen Tolve en Ienoure.
1: Oh ja, in ieder geval welkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolle voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar het erom komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoeieren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

X9 4 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van der Ploeg en Friends, in de Harmonie. Na een verbouwing van 5 maanden in het theater in de oude Tarier. Siep van der Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder andere De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. X9 4 oktober, bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier oer 8 na.

0: bist er weer. En nu?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment waar Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar jong. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
2: Zibbele waaier, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs, alle werkdagen van 4 uur tot 6.
4: Yeah!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert giert.

0: In de toekomst van de jarenbare pleats, hoe komt het met Leonne en Gjald?
1: Uiteindelijk, ik met mijn eigen rouwproces of berouwing onder eigen zin. En dat is een hele nauwe poort. Om trolly dat nauwe stik weer naar in de route te komen.
0: Hey Joka, deel 3. Dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

En Obediek van Veen die hier een prachtig plan. Van Krevelen die wie al gauw zien man. De gemeente Rie die dig en kar. En nog hebben we een centrale ohne burger, maar wij baan.

Ek vrij wat leiden, visken drouwen er maar wat bij. Een viskerman is samar kleer, want vangt er een vis, dan is er al geer. Wij balen van die centrale. Nou is wat door, is helemaal bedoen. En vriest het winters, o sa fel, worst op redens, de mar is daar.

come true for life. And all that you wait for be true.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.
4: Geweldig.

0: Daar bist je weer. En nou?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment van Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog aankomt.
2: Zullen we een hele goede middag?
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs. Alle werkdagen van 4 tot 6.

0: Vannacht is de weg.
1: Friesland non-stop.
0: Nou dadelijk hier.
1: Prelude. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Friesland. Omroep Friesland. Prelude. My Maaike van Dijk.
3: Omroep Friesland. Een hele goeie morgen. Dit is snijnte morgen, 27 september. Welkom bij Prelude. De wien werd een heel soort fysiekjes, maar aanvragen voor mooie lieten. En de uitdenking die komt uit van dominee Tije Ozinga uit Frenscher. We beginnen in Minnetskeer. Daar is Wally Hoekstra Westerhuis Arone Vreed 88 hier worden. De lokwensken komen van Hielke en de Bijen. In Sint-Nik wordt Femi Landman lokwenske, maar de 85ste jiddie van 19 september. Troch haar broer, squansusters en zweger. En 85 jaar of net, maar Femi is nog altijd actief als vrijwilligster in Doniaheim. Wouter Piersma van Stiens wordt morgen 98 jaar. De lokwensken komen van Willy en Siets en Dirk en Rine. Aise Stoker van Waskemar wordt lokwenske, maar de jiddie troch Lieneke van der Wal uit Drachten. Suus Dukker van Kalm had een lied omvregen voor haar bijen en de beppensezers, als dank voor dat ze haar zo trouw opziekje. En die bijen binnen Sjoerd, Anne Rut en Erik en de beppensezers, en ze wen je ik net echt in de buurt, maar in Amerika, Italië, Ede, Amsterdam en Oudeauer. In Abbegeesterketting is Trudy Otter op 22 september 24 hier worden. En daar wil Oets Broersma van Witmassem haar van het mooi lokwensje. In Beetse Zweeg werd Ali Dijkstra van Dijk lokwenske, maar de 80ste jiddie van morgen, troch de familie uit Ljouwert, Burgum en de Lemmer. Dit vregen om een lied van een mannenkoor uit Urk. En juist is dat het Urker mannenensemble en zijn jongen samen te dienen.

Ulkje de Boer Fekkes uit Gaast, Lokwijnsket Sitske Fekkes Wiensma uit Burgum, maar die jullie van 14 september. En Rulie de Boer Atema van Gaast, maar die jullie op 25 september. Alle goeds te wensken. De Lokwijnsken van Rulie komen ook van Matten en Sjoertje van Kalsbeek uit Gaast. En Sitske wordt ook Lokwijnsken terug Ali en Reinder van der Veen uit Snits. In Wommels wordt Popko Winja mij een lied bemoedigen door de leden van de Klaver Jazzclub, zoals schreeuwt Leeuwe Loonstra uit Hurdegriep. Hiltje Abma van de Lagerweg uit Lippenhuizen wordt lokwensken met de 84ste Jiddy van Moon door haar man Johan en de Wijn. Op 21 september biedt de Jiddy van Jeltje van der Meer Bruning en Anneke Alma Bruning uit Boetenpost. Ze binnen 88 en 75 hier worden. Beide lokwensken terug Rommy en Philippus, Tabe en Ali, Sjoukje en Dirk Cornelis. Onvregen wat een lied van Jim Reeves. We jaren van hem, He Will Be.

Jan en Djoeke Nauta de Boer uit Twellegeë vierden op 20 september dat ze 60 jaar trouwd binnen. En beide nog goed actief. De lokwensken komen van Jansje Jonsma de Boer en van Ali en Hilly Ipma de Boer. En Joert wordt het viert en dan vieren ze ook de 85ste jiddy van Djoeke. Annie Cuperus de Vries uit Drachten is juist 86 jaar geworden. En daar willen vrouwtje en alle Jan Cuperus haar van het en mijn lokwensje. Op een gediek wordt Brechtje Veenstra lokwenske met de 69ste jiddy, troch Jelte en Ulkje Eppinga uit Zondel. Romy Lemstra wordt lokwenske met de jiddy van Juster, troch de zusters en broers Saskroot, Akke, Sipeda van Wommels. Uit EO Nederland zingt Jerwe op Bergen en in Daal.

In Haas werd Reino de Groot Knol lokwijske maar de 84ste jaar van Joet troch de familie Knol. En Joet binnen Arje van der Veen en Vetsje Veenstra uit het Gelderske Etten 50 jaar trouwd. Een feestelijke, muzikale groet en de lokwijsken komen van Wobbe Veenstra, Tini en Chris Bronsma, Annie en Roy Marines, Albert en Olga Veenstra, Sipke en Nienke Veenstra en Sanny Veenstra mei de bijen. Harm en Boukje Hallema uit Wurden worden lokwijsken met het huwelijksjubileum. Ze binnen 65 jaar trouwd. De lokwijsken komen van de familie Hallema. Janke Bron Westre van de Gediek wordt morgen 75 jaar. En daar wil haar man minnen haar van het mooie lokwijskje. In Balzut wordt Foekje de Boer Winja lokwijsken, maar die jullie van 30 september. Troch Djoerd en Janni, Chris en Grita en Sjoerd en Rennie. En onvregen waard het lied, de steppen zal bloeien. We jaren het van Lenny Koer.

In Sijsbjerm wordt Hein Posma lokweenske maar de 87e jiddy van 1 oktober. Troch Pietie en Faike, Sitske en Piet en Geertje en Anne-Jan. De paken en de oerpaken steeds. De zon wordt wel wat minder, maar Hein is altijd lieke fleurig. De lokweenske van Emmy Jonker binnen Joert van Henk Lageveen uit Nieuw-Weerdingen van zijn 60e jiddy van 25 september. En voor Janneke Deelster-Lageveen uit de Pijn voor de 66e jiddy van Moorn. Op 24 september wien Riemer en Freertje Witveen uit Jistrum 50 jaar trouwd. Zij worden lokweenske troch de freunen Pietje en Hans Pomper uit Snits. Hanny van der Kooi uit Driels werd van het lokweenske maar de jiddy van 29 september troch Tjepke, Geeske, Wiebe en Miki. En nog een jubilerend bruidspeer, want op 29 september binnen Wiebe en El Salve de Oudshoorn uit Nunspeet 60 jaar trouwd. Ze werden lokweenske troch Atti Salveda, Adi van der Vliet, Jansje en Frits Pasveer en Johan en Lieske Salveda. En het lied dat je voor onvregen waard is, liefde eenmaal uitgesproken.

In Kalm wordt Aki Barkmeijer Bouma lokmeeske met de jiddie van 24 september terug Jelle en Janni Eelkema Brouwer. Harm en Ietsje Speerstra uit Burgwet binnen op 1 oktober 50 jaar trouwd. Harm jedere boervrouw Jetske Dijkstra Reitsma uit Snits lokmeeske ze der van het amai. Jopie Atsma uit Snits wordt lokmeeske met de jiddie van Juster terug haar man Dirk, de Ben en de Jochen Beppesezes. Aukje Spoelstra en Jorrit en Jelle de Jong uit Hurdegeriep lokweensje Boukje van der Skaar uit Witmassum met de 82e jiddie van 25 september. En Geert Bouma uit Drachten met de 85e jiddie op diezelfde dag. In Surhusterveen wordt Toos Hoekstra lokweensje met de jiddie van 25 september terug Jan en Atje Terveld uit Winjewaarde. Op 2 oktober wordt Annie Hoekstra Hovenda uit Bedaard 87 jaar. De Ben en de Beppesezes lokweensje Hader van het amai. En in de Pijn wordt Berend Bosma lokweensje met de 85e jiddie terug Jekkie. We hebben het koor IMD van Drachten met sopraan Marleen van Dijk met Abba Vader.

Pieter Minema Uitburgum wordt op 30 september 29 hier. Hij wordt Lokweenske terug haaien en Tine, Tjeerd en Jekke en Rennie en Els. Berend Fuiten van Gesleert wordt Lokweenske maar de 29ste hier die van 28 september terug de Bijen en de Pakenseizes. In Jestermar wordt Jelly Hospers Lokweenske maar de 29ste hier die van 30 september terug Agen en Corrie, Grietje, Jetske, Matten en Liekele. In Semarenheide wordt vrouwtje Veenster Tabak Lokweenske met de 68ste jiddy op 30 september. Troch Griet en Orne Veenster uit Boetenpost en Griet en vrouwtje binnen al 62 jaar vriendin. Richtje Brinksma uit Dronten wordt Lokweenske met de jiddy van 24 september en Maaike Brinksma uit Biddinghuizen met de jiddy van 29 september. De Lokweenske van beide komen van de familie Brinksma. Johannes en Tine Dijkstra van Nijloon lokweenskje Lielke Ruter uit Hidaat, maar de 80ste jiddy van Juster. En Jan Jansen uit Snits, maar de 88ste jiddy van Joert. Zoenen staweenske voor het komende jaar. De lokweenske van Lielke komen ook van haar man Sjoerd, de Bijen en de Beppesezes. Dit Joert komen om het te vieren. En Sjoerd en Lielke lokweenske Thierre weer Jan Jansen, maar de 88ste jiddy van Joert. Tine Hoekstra-Dortinga uit Sint-Anne wordt lokweenske met de 28ste jiddy troch haar man Minne. We jaren het lied Heer, uw licht en liefde schijnen. Het wordt zongen troch de messengers van Hovert.

Leeuwe Loonstra uit Hurdegeriep wordt lokweesken met de jerry van 22 september terug de bijen met de ontrouwden. En ik terug Jelle en Klaske Postma Gods zijn voor het nieuwe levensjaar te wensken. En de lokweesken komen ik van Age Eisema van Burgum. In Nijegeer krijgen Reinder en City Noordenbos een lied als muzikaal bedankje voor 50 jaar vriendschap van Sietse en Joukje Zijnstra van het Jereveen. Jan en Fouke Toren uit Hantum vieren jaar dat ze 65 jaar trouwd binnen. De bijen, bijensbijen en oerpaken en beppensezes lokwensken ze maar een lied in prelude. En in Waterswaard wordt Ieme van der Valk lokwensken, maar de 21ste jiddy van 30 september terug zijn huid Hendrik uit Driesem, dit 100 jaar is. Van het koor Laus Deo van Sesbjerrem bjerren we, vol verwachting blijf ik uitzien.

0: Grietje de Vries van Heeg en haar man Jan Boersma werden lokmeisje met de jiddy troch Sint de Vries van Middenmeer. Hanny van de ploeg Udrachten werd op 29 september 85 jaar. De familie van de ploeg lokmeisje haar van hette met een lied in prelude. In Ljouwert werd Jet Veldhuis lokmeisje met de 85ste jiddy van 22 september. Troch Sietske Holtrop en Volkert uit Emmeloord. Dan jaren we nu de oetinking van Dominee Tije Oorsinga en ontsluitend het lied Veilig in uw nabijheid. Onvregen troch Grietse Fokkens uit Surhisterveen voor de jiddies van Jelke Skippers, Lutske Hofstede Tuinstra, Lammy van der Wal Hiemstra en Sjoukje van der Zwaag de Jong. Maar nou eerst de oetinking.
1: Omroep Friesland, prelude.
2: Achterharker, hou jou dat nou ek? Dat als jou een nieuw boek in handen ha, jou eerst weten wollen hoe het verhaal daarin aanrint. Als het om een roman gaat, zie ik vaak eerst de laatste zieden op om al vers te weten of bij geliekst de haatpersoon elkaar ek krijgen. Bij een wetenschappelijke verhandeling begin ik meestentijds met het laatste haatstik dat gauwers de uitkomsten van het beschreune onderzoek te lezen binnen. Zulke laatste zieden of haatstikken binnen gauwers het wichtigst. In al het oren dat on dat laatste vooral geeft vind je de persoonlijke omballingen of het denkproces van de onderzieker. Maar onder een wordt beschreven werd die omballingen taleerde of werd het denkproces op Utrecht. Zo geeft het zuiver ek in alle vier evangeliën maar Jezus van Nazareth als haatpersoon. Van hem werd troch de evangelisten verteld van zijn gingen en steen in het Israël van doede tijds. Maar meer nog geeft het oer zijn sissen en zijn dwaan. En krijgt dat laatste, dat sissen en dat dwaan troch Jezus, roept bij de religieuze leiders van het volk Israël een protte argewaasje op. Ze krijgen namelijk stadig gewoon het idee dat het volk ljouwer jijt naar Jezus dan ooit wat zij vanuit de godsdienstige traditie op het aljement brengen. Uiteindelijk wordt de trotte evangelisten meer als één keer van die godsdienstige leiders kreunt dat ze wegen ziekje om Jezus uit de wei te romjen. En dat slag ik, met de help van de Romeinse prefect Pontius Pilatus. Die snapte misschien wel niks van de strijd tussen de Israëlse religieuze leiders en Jezus, maar wat Pilatus wil rekken, wie het sissen van Jezus, dat hij koning van de Joden wie. Dat rekken ons in leiderschap en daarmee ons in macht, en zodwaande waard Jezus troch hem veroordelen dat de dee on het kruis. Maar wat bleek? Die idee wie Jezus ooit net. Als dat zo west hier, wie Jezus mens, liek als alle oren mensken. Want, liek als de praktijk van het leven uitweest had, elk mensje dat eer bennen wordt, zal ieres extieren. Maar zo gie dat liekwols net maar Jezus. Jazeker, hij stoor liek als alle mensken de dee. Maar het wie is in ooit net. Zo vertellen uw zuiver haast alle laatste haatstikken van de evangeliën. Wat jou en mij verteld wordt is dit. Het waat de tredde dooi, het waat peeske. En sjoch, het graf waarin het lichaam van Jezus lang weer leeg. Hij is verriest, zo wordt u troch de evangelist Marcus verteld. Jezus de kruisige blikt de verriezene te wijzen. Een lezer van bijgelijks het Marcus-evangelie

kwaal libje. En al die meesken jouwt hij in Gods namen het libben weer om. In Gods namen, zeg ik. Want het is liek als God die on hem, Jezus, dat God on hem op het redde dag het libben weer omjoeg. Een libben dat deze God ek jou en mij skonken had. Ja, heel het mensdom. Dat wij alleen nog al daarom elkoor het libben gunnen maaien.

Hubel Oostra, Utse Zusterveen, is op 22 september 88 hier geworden. Hij werd lokwezen getrokken zijn vrouw Treini, zus Antje en broer Willem. Jan Koopmans uit Appelskeer had op 20 september de jedi viert. Joert werd hij in prelude lokwezen troch Jan en Anneke Stoker. Op een jouwer is Hanneke Veenstra juist de 87 hier geworden. Ze werd lokwezen troch Pieter en Vrouwtje en Marines en Uki. Johannes en Yveske Buma Kramer uit Terzool wien op 23 september 50 jaar trouwd. Tante Ruurtje en de neven en nichten wensken ze nog zonne jerenta met de bijen en de paken en beppenseizes. En de lokwensken komen ek van de broren en zusters Buma. En zij lokwensken ek Nolle Boukes uit Koorts te tillen met de 91ste jiri van 29 september. Akke de Jong van der Molen uit Harig met lokwensken met de jiri van Joert, troch de bijen, beppen en oerbeppenseizes. Janke Boersma de Boer uit Aregeer Zuidwest wordt lokwensken met de 83ste jiri van 24 september troch haar zus Antje de Boer uit Warkum. En ek troch de Boersma kant, Loke, Klaske, Janke, Geertje, Douwe en Betty, Ilkje en Gerrit en Sita. Van het Fries mannenensemble jaren we, Heer mijn God, ik prijs je jou.

In Haarlem wordt Itsje Heemstra wip op 1 oktober 88 jaar. Ze wordt lokwenske troch Griet Jongensma uit Dokkum en Geb en Maaike Snieder uit Haarlem. Joet viert Henderine van der Leeuw Ipma uit der Zool de 83ste jaar. De lokwenske komen van Albertje, Klaas en Jannie, Tjitske en Sipke en Otje en ik van de hele familie van der Leeuw. Dit haar gods zijne ta wenskje. In Nije Madden wordt Vetje Eppinga lokwenske met de 88ste jedi van 25 september, troch Dieter Runea uit Balk. Hanni Albade uit Burgum wordt lokwenske met de jedi van 30 september, troch Tineke Rozema, Mies Verkerk en Ger Klopstra. In Helaat wordt koster Jelle van Geunst en zijn broer Klaas lokwenske met de jedi van 24 september, troch de leden van de PKN-tjerke van Helaat. Een lied als bemoediging is omvregen van Minder te Vries uit Marm en Piet Tilme uit Little Geest, troch Geertje Papma Fortuin uit Emmeloord. Het lied dat ze omvregen is uw paspoort getekend. Het wordt zongen troch Linda Roosendaal.

Broer Pieter Postma uit Gaast wil geluk wensen met de 68e jaren op 1 oktober door zijn zusters en zwager. Op 24 september is vrouwtje Terpstra uit Eelsum 91 jaar geworden. De bijen, Beppe en oorbeppe zeiders geluk wensen haar mooi en lied. Maria Elzinga uit Donkerbroek wil geluk wensen met de jaren door de Squant familie Elzinga. En in Appelskeer werd Henk de Boer lokwenske, maar de 62e jiddy van 20 september, terug Hans en Pietje Pomper uit Snits. Pieter en Ulkje Brinksma uit Langwar binnen Joert 58 jaar trouwd. En ze werden lokwenske maar de jiddies van 22 augustus en 7 oktober, terug Sjoukje Kraak, die ze maar een lied ek bemoedigje wil. En dat lied is Ga met God en Hij zal met je zijn.

En een uur is ik samen waarom, want we zijn alweer aan de aankomen van deze uitsturing van Prelude. Maar vanzelfs is de nieuwe week weer een Prelude en je verzoekjes blijven welkom. Aanvraag je kind via het formulier op de website, maar een mailtje of maar een kaartje over de post. Zet er altijd bij voor wat het is, wat het aanvraagt en vergeet net je telefoonnummer erbij te zetten. Geven we nou op naar het NOS-nieuws van 9 uur en het Friske Waberjocht. En daarna vanzelfs weer mooie muziek in Maidouwen. Om 10 uur is er weer een tjerkentjenst op televisie en deze maand komen die tjensten vanuit de Gertrudeskerk van Warkum. De uitdenking kwam van Dominee Thijs Oorsinga, de techniek weer in hand van Bonte de Bruin en mijn naam is Maaike van Dijk. Wij wensen je weer een mooie snijnta en graag ont nieuwe weken. Het laatste fysiekje van Joet is voor Sietske Agema en Harm Kooi uit Burgum. Ze hebben op 24 september beide de jaren gevierd en ze willen lokwensen terug Annie Snieder en de bijen uit Twiesel. We jaren Gabriella Song in de uitviering van Korps Eendracht maakt macht van Arge Zuidwest.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken en waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna is de oliepijpleiding dus heropend. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen en welkom bij de programma's van Omroep Friesland. Het is 9, 20 september 2026. Dadelijk eerst het waarbericht en dan draait Douwe Heringa mooie muziek uit alle wienstreken en van alle tien. Om al voeren ken je Harkie naar Bureau de Vries. Daarin verhaal niet Blauw Hoes, Haas, Harig en de Harkema. Om in je oor is het dan tijd voor Snijn in Friesland, maar muziek en ijs uit een kroon hier, dat elk oor centraal staat. Het waarbericht.
4: Mai Jan Jonkman.
5: Ja, een goeie morgen. Nou, we hebben dat een mooie heldere nacht met een prachtige volle mannen erbij. Het was er natuurlijk net pikken donker, maar het was wel fris vannacht. Want de minimumtemperatuur die 9 riep je lijn op een 8,5 graad. Dan wordt ding er ik aan mij, bakken veen ik. De point zit op 9,5 graad. Akkerem ik op 9,5 graad. Laaksem op zo'n 10 graden. En gisteren, dat stuit al 11 graden. Nou, vannacht is er wat diegen ontstaan en dat joeg van de morgen al hier. Dat werd een prachtige sinds op. Komt. We hebben jood aan wetten krijgen met een mooie droge dag, met een afwisseling van geregeld zinnen, wat wolken, wat verzilver wat hege wolken wijzen en wat wolkenvelden. De zinnen die maken het jood weer oeroeren, maar zijn 8 tot 9 oeren. We kunnen voorstellen dat we een kreers, dat we jood weer kreers nice water pakken hebben. Zeker als je de temperaturen direct nog even bij wil hoeken. 19 graden op het waterland, dat zijn 1, 22 graden in het eerste en het zuideesten. Maar een matige betekent wind die staat gewoon het zuiden wat opzekert. Jong wil een toenemende bewolking maar een kans op een spotje ruimveiker vannacht. En dat er ook kwalen dat ik net al onder die bewolking tot zo'n 15 tot 16 graden. Als we dan een morgen zoeken, dan hebben we in de maand die al te krijgen maar een steuring die luidt voor de westkust. Ja, en dat jouwt morgen een soort bewolking. Misschien in de maand dit nog even een glimpje zinnen. Een hege drukgebied, dat jouwt wel wat zin, dat luidt ten eerste van ons. Maar dat zo in het noordwestelijk kustgebied, vooral in de maand dit, dan was even een spotje ruim vallen kennen. De rest van de provincie houdt het zo goed als droog. Ja, en er staat eerst een zwakke zuidwestenwind. En daardoor is de temperatuur morgen om de 20 graden heen. In de midden gaat de wind met meer omnooit naar het westen toe. En dan hebben we vanuit het noordwesten weer komers op een lichte bui. In de jong hebben we zeker meer plakken komers op een bui. In de nacht wordt het weer droog, het klettert dan op. En dan hebben we maar een oostenwind dat zo 15, 16 graden. Over dan naar de vooruitzichten, denk, ja, nou, tijdje en wensje zitten we in een warme zuidoostelijke streming. Maar dank aan een lege drukke gebied westelijk van Engeland en een hege drukke gebied centraal, boven Centraal Europa. En dan komt die echt die warme, droge lucht die kant op. Nou, dat vernemen we ook aan de temperaturen. Ja, tijdje en wensje wordt het simmerskeer in de provincie. 24 tot 25 graden. Echt, ook in de nacht dan hebben we hege temperaturen, maar zo'n 16 tot 17 graden. Zullen we dan in de nacht van wensje op tongetje, dan hebben we kans op een tal buien. Nou, en dat is het geval van tongetje. Dan heb ik weer een steuring met een tal buien. Het is dan een bos van 20 tot 21 graden. Nou ja, sageervetjend, uit en terug glipt er een steuring bij terug. Maar ja, een hinder op vier voeten stroffelt ik wel eens.
0: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
7: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
8: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
9: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
10: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
9: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
10: Sjonge jo ik mij.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
15: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
15: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
17: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
18: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
19: Honda, the power of dreams.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Omroep Friesland. Mai Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

komt uit de musical Pari en Bess natuurlijk. Hè? Love Your Pari van Nina Simone. Een hele goede morgen. Welkom hier bij de muziek op de Snijter morgen. We draaien straks Smetana, de Moldau of Maflast, Milon van Smetana, dat zei ik al. Toch het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Bernard Haitink. En er komt nog volle meer moois natuurlijk. Maar hier is eerst Barbara in duet met Georges Moustaki, La Ligne 80.

De bandoneon van Karel Kraaienhof. De stem van Dulce Pontes en Antiga Palavra van Ennio Morricone. Dat Jerry hem nog krijgt. En dit is een Gymnopédie Long et Grave van Satie. En de trompetiste Alison Balsam speelt dit mooi, Guy Parker.

Nou, een gedicht van William Butler Yeats. En die is dichter. Wie dit Down by the Sally Gardens en zong hem terug. Andrea Scholl. Het is een van de allerbekendste gedichten in Ierland. En het werd op een heel soort orenwiezers ik zongen. Ja, dan Maflast, oftewel Mien Huiterloon, De Moldau. Het is eigenlijk een cyclus van saai symfonische gedichten. En skreun in de njontjende eeuw, vierhonderd achtenzondig njontjende eeuw, terug, Tsjechische componist Bedřich Smetana. En het is een symfonische gedicht. En het wordt eigenlijk, nou, eigenlijk wordt het net meer uitvierd. De Moldau natuurlijk wel. Maar net al die saai symfonische gedichten achter elkaar. Dat is een heel, heel lang stuk. Wat wel bijzonder wie dat toen de communisten in Praag naar de fluwelen revolutie net meer onder macht wien, kwam dirigent Rafael Kubeling, een Tsjech, die hier heel lang moet een Tsjechje ben die matten, op uitnodiging van Vlatschat Havel. Waarom? En in 1990, toen een concert weer festival Praagse Lente, toen is hij begonnen mooi Maflast van Smetana natuurlijk. Het is een nationalistische symfonie eigenlijk, maar prachtige muziek. Hier het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink.

De cyclus van saaie symfonische gedichten, wie dit het twadde. En het bekendste, van met de naam Vlasteming Hartloon, de Moldau. Het Koninklijk Concertgebouworkest, onder leiding van Bernard Haitink. Hier binnen gebroeders Jussen, Arthur en Lucas in Ma Merloy van Ravel en het stuk Le Jardin Féerique.

0: Ja, allerliefste weer dit mooie Jacques Poels in Vogelvrij en Les Oiseaux. Wie een benneserie hier in de 60? Nou, misschien dat je het nog wel weet. Dat er weer een heel bekend melodietje weet het. La Rose et la Mure van Antoine Elie. Die draai ik nog van je en dadelijk in 12 uur Biver de Ver. Mooi, meer mooie muziek. Ondadelijk.
1: Suivant la longue métamorphose qui m'éloigne de mon passé,

0: 9 oktober. Live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends. In harmonie. Na een verbouwing van 5 mannen in de theater in de oude tarieven. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9 oktober. Bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij 2 verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim €700 miljoen beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
15: Werkcentrum Friesloon is de voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
16: Hoe kom ik je waai?
15: Of in die tij wekker had.
17: Hoe kom ik aan het werk?
15: Vragen die toe in toekomst keer.
18: Waar kan ik veel werk leren?
15: Vragen die praktisch binnen.
19: Hoe vind ik personeel?
15: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
20: Hoor blauw ik zo in mijn werk?
15: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
21: Thuiskomen is in een binnenkomen en voor dadelijk weten, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen de vadij. Denk een mij en zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
22: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
23: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, eet smakelijk voor straks.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
27: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
28: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
29: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
28: En bedankt, hè?
30: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
27: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
31: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
32: Omroep Friesland. Mike Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Skyfall van Adele. En uit 2012 is een James Bond film, de release. En hier is ik wel een aardige hit, mooi trouwens. Erg mooi. Goedemorgen, welkom hier bij de muziek op de Snijdermorgen. Dan krijg je nog een lekker roerde muziek. Onder oren, Carly Simon komt voorbij, Christine and the Queens, Frans Halsema. En ik zet zin op deze lijst. Wat er nog meer? Colby Kayat. Nou, heel zore dingen. Hier is eerst Amy Winehouse. Our Day Will Come.

De zang van de krekels. Van de cicade eigenlijk. De cigarra. Como la cigarra. En dit wie zongen. Dit waren zongen terug. Diego Moreno. Ik ken trouwens ook wel een hele mooie opname van Mercedes Sosa. Ooit een keer weer. Dit is Colby Cayet. The Other Side.

Maria van de Barbara Fortuna, een Corsicaanse groep, in gewerking met Christina Plouard en La Perciata.

Dit is de uitviering van Carly Simon, Blackbird. Ze heet eigenlijk Chris, zei ze volgens, Redcar. Maar ze heet eigenlijk Eloise Adelaide Letitier. En ze komt uit Nantes. Haar hartwie heeg leraar in literatuur, Engelse literatuur. Vooral uit de Victoriaanse tijd. En ze had zelf ik studeerde in Londen. En daar begon ze ik onder carrière als jongeres. Maar wij kennen haar beter als Christina. Christina en de Queens.

0: Chris of Christine en Christine and the Queens, wie dit? Ze is een non-binaire genres uit Frankrijk. Hoe zeggen ze dat eigenlijk in het Frans? En dat ze is de Elui. Dat is een non-binaire persoon in Frankrijk. Ja, je hebt het net heel vaak meer, maar Frans Halsema die heeft zulke prachtige versgesmakken. Dit is een van zijn allerbekendsten voor haar. De Noyerie Daniel Lohus. En dan nog Britta Maria.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Britta, Maria en Maurits Fonsen houdt moed. Ik had hier een draait, of hier, nou, in de tijd van corona. Alles nou en dan sluit ik de mooi. Au. Het is een beetje mijn lijflied. Altijd even net dit, dan zet ik het op en houd moed. Werk het echt. Echt weer. Ja, dus die is het dan. Op de Eiffeltoren. En heel Parijs in de schroeven. En het weer echt fantastisch worden. Olympische Spelen. Hier is Céline Dion.

Marco Beasley in Silenzio d'Amori. Uit een film. En Silenzio d'Amori is vertaald van het Italiaans. De stilte van de liefde. Of de stille liefde. Wel heel romantisch om je mooi te besluiten. Maar we hadden nog één. Ik een liefdesverhaal, maar dat rint wat minder goed aan. Boente de Bruin, die de techniek minder is, Douwe Heringa. Noffelijke snij. Maar het is er een mooie dag van.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Wat er allemaal gebeurt in de wereld, dat is op het ogenblik niet zo mooi.
2: Wat houdt jou uit de sliep? Die vraag stelde het bureau in Haas, Harig en Harkema.
3: Klimaat, het milieu, oorlog.
4: Ik lees voor het werken van de band. Best draaien, zag.
5: Nederland is straks ons Nederland niet meer, vind ik.
6: Ik sliep naast als een baren, dus ja, nee, dat is knap.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.
7: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
13: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
14: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
15: Honda, the power of dreams.
16: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
17: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
18: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
17: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
19: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten.
19: €9,95 op vitepro.nl.
20: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
21: Voor een nice Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
22: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
23: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen.
1: Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen, en in Eersel werden 2 voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van €5.000. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: En daarmee is het nou 2 minuten over half. En dadelijk tijd voor 2 uur in Bureau de Vries. Maar eerst van 12 tot 1 in het Nijsforum. Jullie bij Glicks Wolf geen versoepeling van de regels van windturbines. En de 3 ging van Rusland. En tussen Alver en 12 is kerige verhaal en reportages. Zoals het libbesverhaal van Jeense van der Heijden.
1: Het was een echte vrijboetser, wat ik hier in eigen gang. Hij heeft geen baan. Hij heeft gewoon, hij handelt altijd. Hij wende, zat hij zelf gewenen voor. Hij heeft gewoon zijn eigen leven.
0: En René Koster steekt dadelijk de thermometer in de meerskip van Haas, Harig en de Harkema.
2: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
3: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
2: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
0: Het is nu 4 minuten naar half. Goedemorgen. Welkom bij Bureau de Vries op deze snijnte morgen. Maar deze keer de thermometer in de meerskip van Haas, Harig en de Harkema.
5: Wakker liggen? Nou, van de toestand in de wereld. Het kabinet wat maar niet tot een besluit komt. Niet dat ik daar nou alle nachten wakker van lig, maar ik vind het wel een probleem worden. En de mentaliteit verandert in Nederland. En ja... Nederland is straks ons Nederland niet meer, vind ik.
0: Jan Schet de Vries die schreef een boek over Jeense van der Heijden van Moenijn. Een vrijboetser, maar een gouden het.
1: Hij wende, zat hij zelf gewenen voor. Het dak van zijn huis weer lek. En Jeense lag onder de tafel te slepen. Dan lag het de meeste erop.
0: En likers alle weken hebben een verhaal uit Blauw Hoes. Joert komt Lucas Foukema aan het woord.
14: Dat feestelijke van het leven, dat mat ze nou en dan echt eventjes gestalte krijgen. En misschien is dat ik wel katholiek, denk ik.
0: En naast nek een nieuwe aflevering van Hielendal Heijn over de nijlittenskip van Jelte.
15: En zo ben we alweer 5 weken na de vakantie. En het leven krijgt weer richting en vorm. De meisjes hebben weer structuur. Veerle gaat naar de voetbaltraining en Linde naar turnen. En in het weekend een wedstrijd. Elke zondag musicalles in Groningen en om de week ga ik met onze oudste dochter naar Cambuur. Net zoals ik dat vroeger met mijn vader deed.
0: En naast Nijthoven, in de 2e uur van Bureau de Vries, het Nijsforum. Deze keer over de dreigende droneaanval van Rusland op de NAVO. Het advies van de SER om asielzoekers verder aan het werk te helpen. En komt er nou lang omlet meer rond de windturbines op loon, in de street, zijn het stroomtekort.
16: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
0: Mooi dat Harkes bij Bureau de Vries. Als eerste, wat houdt die u te sliep? Maar die vraag geven we vanuit het bureau Sanonan de provincie terug. Dan komen er geen politici, bestuurders of orenpommeranten onder het woord. Maar gewone Vriezen die het misschien wel jonker jou, Wennie. René Koster stuts van de week de thermometer in de meerskip van Haas, Harig en Harkema.
17: Heb ik wekker van lees? Nou, van de politiek.
18: En dan in het bijzonder?
17: Nou, wat er met Loon al een keer gebeurt. Het is het klimaat, het milieu, defensie, oorlog. Ja, steeds het maar. Ja, wat kunnen we er ontwaan? Ja, maar zijn andere missie om te denken, denk ik.
18: Ja, je neemt zelf de politiek. De antwoorden moeten van de politiek komen?
17: Nou ja, daar stemmen we voor. Maar ja... Als het zijn werk net maar eens werk in en dan wordt het heel moeilijk. Ja, ik denk dat we wel naar de stembus moeten.
18: Nee, wel?
17: Ik denk het wel.
18: Ja, maar dat zeiden we naar het vorige kabinet dat misleerde wie je zijn. We moeten naar de stembus en ja, dan komt het goed. En oh ja, vol goede moed.
17: Maar zo dat ik dan komen omdat we te volle partijen hebben. Hadden we nou eens drie partijen in Nederland, in wat met drie komt nu te kiezen. Nou hebben we er 26.
19: Als je nuchter alles bezorgt, dan valt het allemaal wat aan. Ik heb er nooit zo goed aan. Dan vroeger. Vroeger moest je arbeidje en dan ben je blij op je opslag krijgen. Maar vandaag en dag maakt het niet meer uit. Je krijgt het verzeld. De regering die zwaar het wel goed voor is.
20: Ja, je kunt je overal druk om maken, maar waar je geen invloed op hebt, dat heeft niet zo heel veel zin. Tenminste, ik probeer dat zo min mogelijk te doen.
18: Ja, je hoeft de krant maar op te slaan of de televisie aan te doen. En oorlog en geweld en ellende, het stroomt je tegemoet.
20: Ja, zeker. Ja, het is zoals het is.
18: Of negeert u dat?
20: Ja, misschien ook wel. Als je er toch niet zoveel invloed op hebt, dan kun je er wel heel druk om gaan maken. Maar heeft dat nog zin, hè?
18: Was het 25 jaar geleden beter?
21: Ja, vind ik wel. Ja, toen waren we nog eerlijk tegen elkaar. En we zijn niet meer eerlijk tegen elkaar. Omdat we bang zijn voor de gevolgen.
18: En wat is uw verwachting van hoe het over 25 jaar zal zijn?
21: Ik ben bang dat Nederland er dan heel anders voor staat. Dat wij Nederlanders in de minderheid zijn. Dat er een heel ander regime heerst in Nederland. Nou ja, ga zo maar door.
18: Dat is niet iets waar u naar uitkijkt?
21: Nee. Ik niet voor mijn kinderen niet, mijn kleinkinderen niet. Nee, echt niet. Nee.
18: Dat klinkt somber.
21: Ja, in die zin is dat somber. Maar ik ben wel bang dat we die kant op gaan.
22: Zie, mijn vrouw wordt wat minder, daar lees ik wel het werken van. Maar verder, wij klagen net.
18: De persoonlijke dingen, die rijdt je jou. Maar dat de wereld in de branche zit. En dat ze geen meerderheid voor de politiek krijgen.
22: Ja, daar in de Oekraïne. En dat houdt mij wel weg. Ja, dat heel ik. Ja, daar ben ik heel soort mee bezig. Zo gaat het op internet. Ja, Belinda, dat vind ik vreselijk. Ja. En dus Trump natuurlijk. Dat is ook verschrikkelijk. Ik zei dat al. Trump en Poetin in dezelfde klas zitten ook. Zo het net zo weer.
18: Ja.
22: Maar ja, wij kennen er niks van waar weer.
18: Maar ja, dat is nou even de vraag. Kennen we er niks van dan?
22: Nou, op goede partijen stemmen. En achter goede dingen stemmen. Dat ben ik wel. Maar ja, van jou is die partij goed en van mij is die partij goed. Daar kom ik net om. Ik ben eigenlijk wat een CDA-mandje. Maar ik weet net meer waar ik op stemmen moet. Ik ben de poel mee, jongen.
18: Nee, wel. Ja, ik ben de bal doet het al goed.
22: Ja, doet het goed, maar dan moet meer hier op het Tosken beleksem. Dan moet meer van u gaan. Vind ik. Daar gaat de vierste mee vanuit.
18: Ja, maar CDA-politici ben toch ik meestal van de consensus. Ja. Van het oerlees en van de meerderheden.
22: Ja, dat moeten ze mee ophouden. Dat moeten ze mee ophouden. Ze moeten wat meer hier op het tasje zetten.
23: Het is een rare toestand. Ik zie de toekomst niet zo heel erg licht in. Maar ik denk er niet te veel over na.
18: En waar maakt u zich dan vooral zorgen om?
23: Nou, toestand in de wereld, hè. In het oosten. En ook Oekraïne, Rusland. Dat zijn dingen die me interesseren en daar ben ik een beetje bang voor. Maar ik zelf niet meer, want ik ben 92. Dus ik zal mijn tijd wel duren, denk ik dan.
18: Want dan heb je ook veel meegemaakt. Tijden van armoede, tijden van oorlogen.
23: Ja, ik ben van 34, dus ik heb alles wel een beetje meegemaakt. De oorlog en die tijd daarna. Het ging prima allemaal. Maar het was ook veel beter dan nu, rustiger.
2: Nou, er verandert gewoon helemaal niks. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit waar je op stemt. Heb ik het gevoel. Want het zou eigenlijk aardig omslaan met Wilders. Maar je ziet eigenlijk dat het allemaal gewoon die hanengevechtjes maar blijft. Ja. Ik vind dat de overheid ook niet doet wat ze moet doen. Ze moeten zorgen voor de infrastructuur, dat de wegen. Ze moeten niet zich gaan moeien met mijn beukje en allemaal dat soort dingen. De betutteling alom.
18: Leven en laten leven.
2: Dat is wel mijn... En dat kan hier in Harlingen wel goed, hoor. Ja.
3: Waar ik dan wakker van lig tegenwoordig... en ik probeer er niet van wakker te liggen... maar ik probeer niet in die angst te gaan schieten... is dat ik behoor ook tot een minderheid... vanwege mijn seksuele geaardheid. En ik merk dat daarin ook een hele nare verandering bezig is. En dat het mij soms ook bang maakt... En dat ik ook merk in mijn omgeving dat je daarom ook wordt genegeerd. En aardig zijn voor elkaar is eigenlijk heel klein. Dat begint gewoon door het groeten met elkaar of iets kleins zeggen. En van daaruit kun je dan wel samenkomen in. Ja, het is een wereld die helemaal op hol is geslagen nu.
18: Er is vandaag ook een rapport gepubliceerd waaruit ook blijkt dat homo-acceptatie bijvoorbeeld enorm gedaald is onder jongeren de afgelopen jaren.
3: Ja.
18: Waar schrijft u dat aan toe?
3: Ik denk als gevolg van wat er op internet gebeurt. Ik denk ook met alles wat we moeten in het leven. Dat we aan zoveel dingen voorbij lopen, juist die hele kleine dingen, omdat we zo druk zijn met van alles wat moet. En je loopt jezelf voorbij. En je neemt de rust dan niet meer om stil te staan bij de kleine dingen.
18: Waar ligt u wakker van?
21: Wakker liggen? Nou, van de toestand in de wereld. Het kabinet wat maar niet tot een besluit komt. Niet dat ik daar nou alle nachten wakker van lig, maar ik vind het wel een probleem worden. En de mentaliteit verandert in Nederland. En ja, Nederland is straks ons Nederland niet meer, vind ik.
18: En waar komt dat van, denkt u?
21: Weet ik niet. Mensen hebben een heel kort lontje. Om het mutje is een ruzievechterij. Ja, jammer. Jammer.
18: Maar het is ook wat in strijd met eigenlijk de lijstjes die je ziet. Dan staat Nederland bijna altijd bovenaan als het gaat om inkomen. Om hoe gelukkig we ons voelen, hoe de medische voorzieningen zijn, noem maar op.
21: Ja. Ik denk niet dat dat altijd klopt. Ik weet niet waar ze die lijstjes weghalen.
6: Ja, of je er nou wakker van leren, maar je maakt je er wel zorgen om. Ja.
18: Wat zie je er veranderen moet om dat te keren?
6: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ja, ik denk dat we misschien wat liever voor elkaar moeten wezen in de wereld.
18: Het is een golf van negativisme wat over het land waait. Van dit is niet goed en daar protesteren we tegen en dat moet anders.
6: Nou, de wereld verloedert een beetje, hè? Het wordt er niet leuker op. Nee.
16: Waar lig ik wakker van? Nou, allereerst wonen we in als het dan over Haren gaat, in een fantastisch dorp. Met fijne buren, veel betrokkenheid, enorm minskepgevoel. Dat maakt dat je soms wat minder wakker ligt. Maar over de grote wereld lig ik soms wel zwakker. Dat vind ik wel zorgelijk.
18: Want het komt in golven op je af als je de media gebruikt.
16: Ja.
18: Oorlogen, ja, geweld, discriminatie, ja. Homo-haat. Het houdt niet op.
16: Nee.
18: En wat treft u daarvan het meest?
16: Nou, sommige dingen zijn heel dichtbij. De boosheid hier in Nederland. De oorlog in Oekraïne. Maar ook de dingen die we in de wereld niet zien. Die geen persaandacht krijgen. Waar enorme armoede is. Oorlogen, misstanden. Ik heb er niet iets. Dat wisselt per dag een beetje. En ik probeer me soms ook van af te sluiten. Dat ik een dag of twee dagen het nieuws even niet volg.
18: Dan bent u even een nieuwsmeider.
16: Ja, ja, ja, even niet. Soms is het zoveel dat ik denk, nee. En alles, al het negatieve vraagt ook aandacht, geloof ik, op dit moment in de pers. Ik ben vaak op zoek naar mooie dingen. En in zo'n dorp ervaar je ontzettend veel mooie dingen. Die zijn natuurlijk overal in de wereld, maar daar ligt op een of andere manier niet de aandacht. Dat is jammer.
18: En als we nou eens dan inzoomen op Harig, ja? wat maakt Harig dan zo mooi?
16: Nou, ik denk de geschiedenis van 1000 jaar. Voormalig de Stinsen, hè. We wonen hier op de Stinsenwei. Met die vroeger 3 Stinsens. Veel onderlinge betrokkenheid en heel veel verenigingen. De hele kleine dingen van de burenhulp die nodig is. De groet. Volgende week hebben we hier op het erf. De hele buurt komt hier Burendag vieren. Dat is warm. Dat is thuis voelen. Ja. Ja.
4: Ik lees voor het werken van de band. Ben had het wat lastig op school. Wat zwier, pesterij en zo. Dus ik ben eigenlijk wel wat tegen behoefte. Dat je zegt van, oh ja, dat is wat lastig.
18: En had je het idee dat dat serieus oppakt werd?
4: Ja, dus ik ben er wel serieus mee bezig. Ik ben er zelf ook wel wat aan loeken, ja. Maar school pakt het wel serieus op. Dus dat is wel mooi. Ja.
18: Want wat docht het mij de band?
4: Nou ja, hij heeft met plezier in school. En dat wil je wel graag, dat je dat, dat je dat mee houden. Dat het mijn school wil dat plezier brengen. Kan. Ja. Dus,
18: Ik kwam je dat hier op in en ik zei hier, de steen des aanstoots. En dat maakt mij wel nieuwsgierig. Wat is jouw steen des aanstoots?
23: Ja. Nou, dat, ik vond het gewoon leuk. Die steen die hebben we hier in de groef vond en er zit een ring om.
18: Maar de... het liep het een beetje op het zwaard van Damocles. En dan zoon je dat ik nog sinds maar op een hele wereld beloeken kennen. Het is als hing het er een woord knieft boppen uus van dat samen valken.
23: Zat je dat zien? Dat zou het beste kennen. Maar we moeten niet zo negatief denken. Nee. Dingen we hebben invloed op, hè? Dat doe ik wat om.
18: Wat houdt u uit de slaap?
7: Weinig. Ja, ik slaap als een os. Ik leg mijn hoofd neer op mijn kussen en ik ben verdwenen.
18: Al die wereldproblemen die hier spelen gaan niet met u mee onder de deken?
7: Nee, volstrekt niet. Nee. Ik ben helemaal zen, ja.
18: En komt dat uit desinteresse, omdat u het nieuws mijt, of heeft het een andere oorzaak?
7: Nee, ik denk dat ik vanuit mezelf zo gebakken ben. Hè. Dus, ik neem de dingen op een afstand waar. En zonder dat ik daar nou heel erg op inlog. Dat is niet per se desinteresse, maar iets waarvan ik denk, ja, dat zijn omstandigheden waar ik misschien invloed op heb, misschien ook niet. Maar het is een beetje op afstand, hou ik dat altijd. En dat doet me goed. Het is een manier om zelf in balans te blijven. Hè? Tussen degene die datgene wat ik zelf leuk vind om te doen, wat ik fijn vind, waar ik gelukkig van word. En de rest is decor, zal ik maar zeggen. Ja, ja.
1: Ik wil wel de boeren steunen, maar ze moeten niet meer sokactie beginnen. Nou, hier op het dik en het is wel het eten voor de beesten. En dat branden ze op, dat jij het net zei.
18: Ja, ze binden wanhoop nabij.
1: Ja, maar
8: ik snap wel dat ze de wanhoop nabij is, maar dat is meer omdat ze bungelen. Hun vergunningen zijn ingetrokken, ze weten niet waar ze aan toe zijn. Ja. Kijk, er moet iemand zijn die zegt, oké, we gaan het nu gewoon zo doen.
1: Ja.
8: Hè? Ja. En dan kan je, dan weet je, hè, wij kennen hier ook wel boeren die zeggen van, oké, als ik morgen hoor, u moet stoppen, dan weet ik het. Maar nu weet ik niks. Dus nu heb je geen toekomstperspectief. Ik denk dat mensen daar wel open van worden.
1: Ja.
18: Waar is jouw wekker van?
1: Nou, lieve matje, ik sliep altijd heel goed. Ik lees nooit ergens wekker van.
18: Wat is jouw recept?
1: Ja, dat zou ik net vertellen kunnen. Maar er is geen jongens op beurt en ik lees geen 5 minuten en ben ik al vertrokken.
18: En alle ellende u te verraad.
1: Ik denk nergens aan. Ik weet ook net hoe dat kan, maar ik sluit mijn gedachten gewoon voort.
18: En wat er dan aan ellende op de televisie al hier is?
1: Nee, ik zou haast nooit naar televisie.
18: Maar je opzet zin net?
1: Nou, dat weet ik niet, maar mijn man zit altijd voor televisie en die had een praatprogramma ervoor en daar vind ik niks aan. En dan zet ik hem op een tablet een filmpje te zien en dan komt hij heel mooi tot rust.
18: Ja.
1: Dus,
18: maar als jouw man al die praatprogramma's zocht, dan krijgt hij de hele ellende van de broer
1: wat tussen de heren. Dat zit er zeker net, maar ik weet het net, maar we kunnen allebei er heel goed slepen.
18: Je bent op een harken, maar misschien wel wat nuchter.
1: Nou, misschien wel.
9: Er gebeurt heel veel, maar je mag je niet overal meer zorgen over maken, denk ik. Want ja, dan is niks meer goed. Je moet je eigen feestje vieren, je eigen slingertjes ophangen. En er wat van maken en wel proberen goed te doen en goed te blijven kijken. Maar ja, wakker ervan liggen, ik vind het heel erg, maar er zijn ook fijne dingen.
18: Ja, maar als ik van de week weer hoor dat AI mogelijk uit zichzelf de hele mensheid kan vernietigen. Ja, dan denk ik wel even, oh jee, wat staat ons te wachten?
9: Ja, maar toen mijn kinderen klein waren, dan heb ik het over 20 jaar geleden. Toen waren er in ene voor het eerst van die enorme golven water. Ja, dat water, die tsunamis. En dan denk je, de wereld vergaat. En nu is het eigenlijk, we hebben tsunamis, alarmen en daar gaan we weer mee om. En het is heel erg dat het daar gebeurt. En je moet dan weer van geluk spreken dat jij niet op die breuk woont. Ja, ik kijk altijd naar wat wel goed gaat.
18: De positieve kant van het leven.
9: Want anders dan worden we allemaal depressief. En we leven in het nu. En we moeten het ermee doen. Dus...
10: Nee, dan mag je eigenlijk naar klaaien. Ik sliep naast als een baren. Dus wat dat ongeert. Nee, dat is wel knap.
18: Maar komt het omdat hij alles voor de wing geeft?
10: Ik denk dat dat bij mij speelt, ja. Zeg wel, ja. Het is, ik maar krijg een beetje wat look je ervan aan eigenlijk, hè? Dat die vraag maar jezelf een beetje stellen. En als je het een beetje links van je lezer laat kennen, dan denk ik dat je er meer vrede mee hebt dat je het heel goed naar je taal loopt.
18: Ja, maar goed, dat is vaak net in je zijn keuze, hè? Want als je nou boer bent en de wist net waar je daar bent, vanwege al de regels dat het kabinet heel tijd mee komt, snap ik wel dat is met de rechts in de morgen is.
10: Ja, als een boer zijn en noodzien willen gaan, dan snap ik dat wel, ja.
18: Jazeker. Als een hoer ziek is en dat is net een fijn...
10: Nee, dan is dat wel een verhaal, zeker.
18: Dan maken ze die zorgen over het klimaat en het is al die wetter te kwad en droogte en dan weer vierste volle.
10: Ja, wat moet je er hoe zeggen? Ja, natuurlijk, dat houdt je mond een beetje wekker, zeg maar.
18: Maar wij net echt?
10: Nee, mij net. Nee, absoluut net. Nee. Ik mij net...
18: Hou dat feest.
10: Ja, hey, dank je.
18: Hoi. Het gaat even hoe je hem takomst.
11: Ja.
18: Lijst er wel eens wekker van?
11: Nee, eigenlijk net. Ik maak ze me net zo vol zwaar genoeg.
18: En hoe kan dat? Want als de televisie omdat ze is al die oorlog en ellende.
11: Ja, dat is weer, maar kom maar goed.
18: Dat is positief.
11: Ja.
18: Er zijn nog een paar maten bij die BMX zijn positief.
11: Nou, ik zoek natuurlijk. Ja, ik zoek gewoon in de televisie en vooral het nice.
18: Want?
11: Ja, het is alleen maar narig iets was juist. En ik denk net dat ik me daar op deze leeftijd iemand van Jippie.
18: Wat voor wat bist al?
11: Ik ben 13 jaar oud.
18: Ja, dus we hebben wat genieten van het leven dan die drok met je de toekomst.
11: Dat is zeker hier.
18: Ja, maar dan zoek dat met wel.
11: Ja.
18: Daar gaat een jas aan, die zit op trots op de boer.
11: Ja.
18: Want de boeren die zitten wel wat een beetje in het probleem moet heen, hè?
11: Ja.
18: Maken ze niet daar drok om?
11: Nee. Is het probleem verletter.
18: Oké, wat hoe oud is nou?
11: 18.
18: Nou, er zijn een soort op die leeftijd die aan wel beginnen te praktiseren van hoe komt dat mee werk en mee en hoe is en zoek ze wat.
11: Ja, maar dat is een probleem voor straks, maar net een probleem voor nou.
18: Krijg je altijd letten op het drokken meisje?
11: Ja.
18: Nou, oké. Hey, dank je wel, hè. Hoi.
13: Ik geloof in God. En die houdt leven in de hand. En hoef ik me geen zorgen te maken. Mensen denken dat ze de wereld kunnen redden. Dat kan God alleen.
18: Maar wij hebben toch ook een opdracht? Wij moeten toch ook niet op zijn beloop laten?
13: Nee, maar als we gewoon onze verplichtingen doen, onze taken doen. Doen wat God wil dat we doen. Dan mag ik het toch aan hem overlaten.
24: Ik sprak een dorpsgenoot. En die zei van ja, de mensen krijgen kinderen. En die geven ze voeding. Maar zonder de op ervoor. En toen zei ik, ja, ik zeg dat klopt. En toen zei hij, ja, ik was laatst ergens met televisie kijken. Met de jeugd erbij. En de jeugd die was met voetballen en zo in de kantine of zo. En de jeugd is, ja, die was toch rare dingen aan het doen. Dingen kapot maken. Toen zei een van de andere jongeren, die zei van, oh, dat mogen jullie niet doen. We moeten ermee stoppen. En toen zei een van die moeders... Die had het niet tegen haar eigen kinderen, maar tegen de jongen die daar een opmerking over maakte. En die zei van, je moet je er niet mee bemoeien. Toen dacht ik, ja kijk, dat is nou het hele punt wat gewoon zo scheef is in de maatschappij.
25: Ik denk wel eens, hoe komt het?
0: Want wat er allemaal gebeurt in de wereld, dat is op het ogenblik niet zo mooi.
18: En binnen specifiek dingen weet je al je benammen dan zwaar genoeg, weet je?
0: Nou, over die oorlog van Rusland, van Poetin. Wat doet er? Hij zit alleen in Oekraïne, maar hij drijft al verder Europa in. En daar maak ik me zo wel de zorgen over, ja. En misschien niet voor uzelf, maar voor de kinderen en de kleinkinderen die achter u aankomen. Wat voor tijd kreeg die nog? En daar ben ik soms wel bang voor.
5: De politiek, het klimaat, de oorlog in Oekraïne, migratie, Trump en Poetin. De lezer, de inwenners van Haas Harig en de Harkema, dus Wekker van Sadoch Blieken. Het is een reportage van René Koster.

0: De jazzy klanken van Wouter Hamel en Don't Ask. Het was toen zijn zuizendwaardig kist toch echt wel een indringend eer nemen voor Hein de Haan, de huid van Jelte de Haan. Zijn zoon Jelte wie ziek en verstoor op hele jonge leeftijd, koort 4-4. En toen was er zelfs ik nog ziek en koen net terug als wethouder van de gemeente Ljouwt. Voor Bureau de Vries had hij een column bij ons in oktober, want dan zou Jelte saai hier worden.
1: Hiendal Hein, Jelte zijn nalatenschap. En zo ben we alweer 5 weken na de vakantie. En het leven krijgt weer richting en vorm. De meisjes hebben weer structuur. Veerle gaat naar de voetbaltraining en Linde naar turnen. En in het weekend een wedstrijd. Elke zondag musicales in Groningen. En om de week ga ik met onze oudste dochter naar Cambuur. Net zoals ik dat vroeger met mijn vader deed. Prachtig om te doen. En hoe gaat het dan met San en met mij? Nou, we moesten allebei echt wel weer richting vinden. En dat doen we beide op onze eigen manier. Maar we hebben de beweging voorwaarts ook weer te pakken. San is druk met het schrijven van een boek. Een boek over het vinden van veerkracht als het leven breekt. En natuurlijk is ons eigen verhaal van Jelte daarin een belangrijke rode draad. Ze is net weer vrom van een weekje skriven op Ameland. En dat vond ze heerlijk. Ook pittig, want natuurlijk heeft ze alles wat we met Jelte metmaakt hebben ook weer opnieuw beleefd. Maar ze had er de ruimte en de tijd voor. Geen andere afleiding. Geen mama, mama, mama of een kerel die aan haar kop zeurt. Schrijven. Wandelen, bijslapen, verwerken, maar dus ook creëren. En dat deed haar goed. En de meisjes en ik hebben haar mist, zeker. Maar we hebben het ook prima redden met z'n drietjes. En ik ben ook weer in beweging. Ik reïntegreer weer in het normale leven. Ik loop stage als ontwikkelaar, dat heb ik de vorige keer zei. Hartstikke leuk om te doen. Ik zit nog in de gemeenteraad van Leeuwarden. En ik oriënteer me daarnaast ook op meer maatschappelijke werkzaamheden. Want als ik eerlijk ben, past dat natuurlijk ook heel goed bij me. En ondertussen ben we samen bezig om de eerste verjaardag van Jelte zonder Jelte voor te bereiden. En dat wordt weer bijzonder. Op 13 oktober zou Jelte 6 jaar worden. Op zondag 11 oktober vieren we dat. In de stad Schouwburg de Harmonie. Er komt namelijk een tweede NPO-documentaire over Jelte uit. Gemaakt door Suzanne Hilhorst. Zij is een geweldige documentairemaakster, schrijfster en journalist. Maar ze is zelf ook moeke van 2 kindjes die overleden binnen aan een metabolische ziekte. En inmiddels is ook een goede vriendin. Ze heeft een documentaire gemaakt over wat Jelte achterlaten heeft. Jelte zijn legacy. Daarvoor heeft ze Jelte de afgelopen jaren intensief volgt en ons zoek. En ook filmt. Tot en met de dag van vandaag. Die documentaire die gaat op 11 oktober in de Harmonie in première. En daarna wordt de Jelte Next Gen Award uitreikt. Dat is de grootste wetenschapsprijs in de metabole wereld. Bedoeld voor een jonge onderzoeker die baanbrekend onderzoek wil doen om die behandeling van metabolische ziekte dichterbij te brengen. Want we weten allemaal, onderzoek is de enige weg naar behandeling. Zodat niet slechts 15% van de 10.000 kindjes in Nederland die aan een metabolische ziekte lijden behandeld worden kennen, maar hopelijk op afzienbare termijn wel 50%. En even voor de vergelijking, kanker is nu ongeveer 85% behandelbaar. Kortom, er is nog een hele weg te gaan. En we hebben met Jelte natuurlijk altijd ons best deed om ervoor te zorgen dat volgende Jeltes wel een kans op leven krijgen. En dan is zo'n Jelte Next Gen Award natuurlijk een prachtige nalatenschap van Jelte. Daar ben we als ouders ook hartstikke trots op. En daar ben we Meterkids dankbaar voor. Die middag die werd presenteerd door de 3WM-DJ's Barend van Delen en Wijnand Speelman. En de Leeuwarden Band Koester die verzorgde muziek. Zij speelde ook zo mooi tijdens de afscheid van Jelte. Kortom, we maken er weer gewoon een bijzondere eerste verjaardag van Jelte zonder Jelte van. Voor ons een manier om hem vast te houden. Maar ook om hem deur te geven. Want misschien is dat wel wat nalatenschap uiteindelijk is. Dat iemand die er niet meer is, maar wat hij heeft betekend, gedaan in beweging zet het, dat dat wel deur gaat en verder gaat. Wij gaan het leven van Jelte dus vieren. Bewust en samen. En daar kun je dus ook bij wezen. En zeker dat je hem dat mooi vindt. Van harte welkom. Het leven vieren doen we bewust, maar we vieren het nog liever met elkaar. Dus voel je welkom. Er zijn gratis kaartjes te boeken via www.harmonie.nl/Jelte. Of geef zoveel je het waard vinden, want de opbrengst die gaat naar Meterkids om zo nog meer Jeltes te redden. Zie ik je zondag 11 oktober?
0: Ja, Hein de Haan, Machine Column, Hiendal Hein in Bureau de Vries. 11 oktober dus wordt een bijzondere dag, zo schetst hij. En sinds die tijd zal hij ook zien, lees de column dan voor Bureau de Vries. Muziek in het Fries, nou, hier is Beukema.

0: Als wij naaks weer praten, weer dat van Beukema. Ja, wie een bijzondere man, Jeze van der Heide van Moenijn. Hij wenen in een heel instorten huske in de bosk. Hij lutst hem eigenlijk niet om van regels en beleef het ene naar het oren avontuur. Jan Schet, de Vries, die had zijn levensverhaal nu opskreun en uitjong, holpen trocht tiental mensen die hem kennen hebben. En het bureau ging naar de schreeuwster ta, Jan Schet de Vries dus, om meer te weten te komen over Jeze en het boek.
1: Nou, Jeze van der Heide wie een, dus een oud omke van mijn man. En hij is binnen in Moenijn in 1898. En hij wie de jongste van het gezin van Klaas en Vogeltje van der Heide.
2: En nu is de titel van het boek Jeze van der Heide, een vrijboetser met een gouden hart. Lees die titel eens uit.
1: Nou, dat hier. Hij had een heel grote vernoor. Het was een echte vrijboetser, want hij ging zijn eigen gang. Hij had geen baan. Hij had gewoon, hij handelde altijd. Hij wende, had hij zelf gewenen voor het dak van zijn huis weer lek. En Jeze zal hij onder de tafel te slepen, dan lag hij de meeste droog. Later toen weer de hele morgen eruit, want hij had de guide nek in huis. En de hen weer in de huis. Hij heeft gewoon zijn eigen leven. Hij heeft geen baan in het handelen, dus hij muttenjagen. Dertig had ik wel de naam Jeze Mut kregen. Ik vind het altijd misselijker dat je een bijnaam hebt, maar goed, zij heet het. Ja. Nou, verder, ben weer de schat van een man. Dat zei ze, ik alle oud-hompjes, zei ze dat. Ja. Ja. En dan ben ik van de buurt, want ik praat ik met de bakker Tabe de Vries. Nou, hij zei, oh, we zitten dan te visken. En dan kwam er bij ons. En dan had hij altijd wat zout mee en altijd een pantje. En als er dan een vis ging, dan maakte hij Jeze die ta. En dan bakte hij daar. Oh, en dat vonden we zo mooi. Nou, dat zijn van die prachtige herinneringen, hè. Nou, het is zo, in de Moenijn, daar was een vrouw en die hier s'nachts volgens een oren man op bezoek. Want haar man, die moest werken s'nachts en dan, nou, de jongere in daar, die koerde beslist niet meer om te gaan. Die had er gewoon even een soort vals gericht ontketen. Als ze wisten dat die man weer in het huis van die vrouw weer, zette de hele kloft jonge malje naar dat huis daar. Ze stonden daar voor de deur te balten en te razen. Er ontstond een gevaarlijke situatie. Dit kon wel eens uit de hand rennen, weer de gedachte van een van de Moenijsters, Jeze van der Heide. Hier moest wel wat barren. Hij hield het heren zo schoon en kwam op een geweldig idee. Hij moest die grote bende aanleiden. En daarom helde er een mooie fiet uit. Hij stroopte zijn bobbenbroek uit en stootte in onderbroek ter van het heem. De hele ploeg dacht dat het die man weer en ze vlegen alle gerechter Jeze aan. Maar Jeze kon gruiselijk hard rennen. Ze konden hem net benaai komen. Hij stootte in onderbroek het bos in en de waderwaai, omdat er daar alle paadjes goed wist. Wilst door die mannelijke trouwbrekker voortkomen en kwam er zonder een kramke weer thuis. Hij werkte net.

0: hier in Kamp Kloon. En hij wil gewoon, Zoutwis en Sint-Wurg heel mooi, ze zijn zelfvoorzienend. Ja. Hij heeft zijn eigen stukje bos, voor het hout, voor de kachel. Hij heeft zijn eigen huske, dat kwam uit de tuin, de inhoud. Hij heeft een rijwaterbak. Hij heeft, ja, gewoon, hij rende hem zelf. Ja.
1: Hij was een vrij man.
0: Ja, gewoon helemaal vrij.
1: Maar hoe hielde dat dan begeleks dat er eens een keer ziek weer en naar de dokter moest of zo?
0: Dat weer dus een probleem, want hij was een keer ziek en hij was net verzekerd en hij moest het ziekenhuis. Nou, dat had een hele raboelje geweest, want ja. Maar wethouder De Vries, in die tijd, die had alles voor hem klaarmaken dat er verzekeren was. En, maar dan moest er ook werken. Nou, het weer de poor op een familie, dat... Want die kreeg de schuld.
1: Oh, ja.
0: Ja, nou ja. Maar Sint-Lijs had dan hoe net mee te werken, nou?
1: Nee.
0: Ja.
1: Nee. Want hij is, het laatste eind is hij in Gleestrastaat, ja. In Burgumkamp.
0: Ja, eigenlijk is dat een, hij had een hele mooie tijd voor hem geweest in Gleestrastaat. Het bij elkaar wijzen, hij was altijd alleenig. In de Jenneborn vertelde ik een van de meesten die mij om gegevens hulp. Weer eens een keer een oefening van de Nationale Reserve. En er was sketten en toen waren we bang. Toen wilden we graag daar waaien. Nou, zei je er dus in, Gleestrastaat het al aankomen. Nou, dan had er een heel hartstikke mooi onderdak gehad. Te oppassen wist dat een vakje ziet ik beschrijf in het boek. En ja, dat weer heel gezellig, misschien wel een beetje te gezellig, dus dat hier gevolgen. En toen zei de man van het vakje dat er, ja, dat moest eruit worden. Ja. Dat hier nooit moet, want hij weer nog een jong, ik denk 24 jaar of zoiets, en het vakje weer een volle jonger, dat hier nooit, hij had het nooit moeten. Nou. Nee.
1: Maar dat hier gevolgen, zei ze, rekken zij smier.
0: Ja. Ja.
1: Dus hij is ik huid worden?
0: Ja, hij is huid worden. En een dochter, eerder. Maar ze ben, dat is al gauw eerder een echtscheiding komen. Ja. Maar die wilde ik naar tekenen. Ja. Dus de band die zij kregen, het is ding ik nog op zijn naam.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hier contact met zijn dochter?
0: Nee. Dat mocht beslist net. Het had hem oezen zeer dingen. Ja, dat is heel jammer. Want hij houdt oezen van ben. Maar ja, dat ben dingen hè, die dit baren kennen. Hij had weer gekozen dat er los hand zie of zoiets. Maar dat kwam meer terughoorrecht, want hij hoorde het hoor. De Duitse bezetting die had er ik... nou ja, hij weer voor de duivel in het bang. Hij weer zo. Ze hier wel meer streken, ja. In de Monijn wie jertijds de streetverluchting net zo best. De meesten moesten ze zelf voor lucht zwargen als ze op een paard gingen. In die tijd gingen de protte Monijnsters in het zuster het net zo rom. Ze leuden nog in spoken. Hoe daar gingen ze vaak het heegste wordt, maar als het schimmerig was, waren het bange schieters. Nou, hier is ze er heel dalkje moeite mee. Die weer voor de duivel net bang. Als het jongens wat mistig en goed zuster weer, vleger in een witte onderbroek en in het witte hemd, trog de monijn. Het liek een krekke spook. De meesten bestoorden het ze wat en het was een dagenlang jongens net op het dik te komen.
2: De schrijfster van het boek hoor Jeense van der Heijden, Jan Schet, De Vries dus. Dadelijk in De Rode Vries weer een verhaal uit Blauwhoes. Maar nou eerst Billy Joel, Piano Man.

0: Hier van de grote hits van Billy Joel. Deze weer uit november 1923, Piano Man. Dit horen van Bureau de Vries eindigen weer alle weken mijn verhaal uit Blauwhoes. Een verhaal dat optekenen is in het rand van een Europees project, waarbij het inwoners uit vier Europese dorpen vertellen hoe haar dorp, de Mierskip, het gaat dan om dorpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en Blauwhoes in Friesland. En hier komt Lucas Foukema onder de woord. Hij is diaken en begeleerd bij de tariering op haar eerste communie.
1: Hij heeft voorbereidingsbijeenkomsten en dat is hartstikke gezellig. En dan zelfs maar de verhalen uit de Bijbel en het Evangelie over Jezus. Maar op een speelse manier, net al te dreig. Wel op de manier dat ben dat een beetje verstinken, dat denk ik. En dan ik een beetje spelenderwijs die tjerken verkennen, sinds maar. Mijn speurtocht en wat ik al correct al zei over de vliegtuigjes van de balustrade. En je hoopt je van harte dat er iets van die, Dat leeuwen, dat is een groot woord als het om Ben gaat verzelfs, maar dat er misschien toch iets naar binnen komt van dat het lim ik wel speciaal is en dat dus lieve heer op zijn katholieks net 4 voet is, maar ik heel dichtbij. Als je een horen helpen, zullen en oortrees te kennen, maar speel je mij elk hoor, wat je mij elk hoor. Bijzondere momenten thuis, of mij paak en beppen, of mij de. Nou, de kind iets mij speel je van. Nou ja, van boppen, van het jocht dat als het ware een beetje naar binnen streelt in uw gewone dagelijkse leven. Dat vind ik het mooi. En ik hoop je dat ze dat een beetje omvullen. Ja, en de mij verder kennen. Ja. Dus de vlaggen hangen uit hier in de kerken. En de band die komen nou kreers op zijn snijs. En de familie erbij, vrienden erbij. En alle mensen nodigen om erbij te wezen. Het koor is dubbel onwijzig. En ze gaan voor het eerst. Hè, voor het eerst my own. Dus de eerste communie. Dat ben een mooi moment om te zeggen van ja, het leven is ik dat feestelijke van het leven. Dat mat ze nou en dan echt eventjes gestalte krijgen. En misschien is dat ik wel katholiek, denk ik. Ik bedoel, ik denk dan toch maar dat het een soort geschenk is. En dat mag ik vierd worden. En dat doe je mij ook hoor. En dan is iedereen welkom, ja. Ja, Ian zei dat bij u zo mooi van dat het eigenlijk nog een beetje in het DNA van het dorp zit. Dat is zeker zo. Dus dat geldt voor een heel soort mensen hier in Blauwhoes, dat die kerken wie wel wat hier. En daar heeft iedereen wel een warm gevoel bij en wil graag dat bloeit. Dat betekent net altijd dat mensen elke week in kerken zitten. Door de week dan is het kind, ik wel eens weinig, een man of 20. Misschien dat elke week de mensen bij elkaar komen om stil te wijzen en te bidden en te jongen. En dat, nou, dat kostbare moment even te hebben. Dat krijgt het oren ek mogelijk maakt. Mooie tjens naast mijn carnaval of mijn Christ. Of tuinvieringen of oren dingen. Die je rondom die kerk ek gebeuren. Het ene maakt het oren mogelijk. Het hing het onder elkaar, denk ik. Dat had wel wat. En ik vind het toch wel heel mooi. Ja. Een soort natuurlijke, een soort oerreligie, hoe je het nemen. Maar dat eerder gewoon. Als dan de viering is op de boerderij, zoals het Aurone Simmerwier bij de familie Bruinsma onder de parabemen. Ja, dat vind ik dan wel heel mooi. Het koor zit erbij en op het elektrische piano bij mijn doeken. En Mijlkoor Sjonge en Mijlkoor. Die viering hoorde der buiten uit, wie het exact mooi waar. En dan ben je een soort meisje. En die willen dat graag, mijn maatje, om daar dan die viering te hebben. Ik die baan met het laan en de baan met de grijden en met de natuur. Dat viel je dan heel erg speciaal. En dat het wel wat. Ja.
0: Lucas Foukema dus over het katholieke dorpsleven in Blauwhoes. De meestaste tolvoeren aasten in Bureau de Vries, het Nijsforum. Joert ma oud vakbondsbestuurder, Sint-Wurg wethouder van Smellingenland Piet Fortuyn. FNP'er Tjebbe Brinkman van Acht Karsplan. En VVD-fractievoorzitter Erik Terkeurs. Aasten op een radio, En ik op televisie bij Omroep Friesland. Maar nu eerst het NOS-journaal van Tolvoeren.
2: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
3: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
2: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
3: Omroep Friesland.
2: Oeral en altijd. Westmaborst. Ik als boetende provincie best.
3: De app van Omroep Friesland.
2: Voor Android en Apple.
3: Download hem nu. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
7: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
8: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
9: Voor een nieuwe Fiat. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 Oeren Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En daarmee is nou treinruten Oertol van dadelijk op radio en televisie. Het Nijsforum van Bureau de Vries. Maar opinie en debat over het Nijs van deze week. Je hoort onder oren hoe reëel is een onval van de Russen op de NAVO. En dat het echt zo is, blijven de Nederlanders dan net vissen te stil.
14: Nou dan?
15: Hast de jestactie van Omroep Friesland als jongen?
14: Nee.
15: Nou, dan zoek Terma gauw even naar Sjen.
16: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. je naar omroepfriesland.nl/reclame.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
18: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
19: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
20: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
21: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
22: Interessant. Wat verdien jij dan?
21: Zo open bedoelen ze vast niet.
23: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
25: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
26: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
27: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
28: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
29: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
13: Het is nog 6 minuten tot over tijd voor een urenlang debat en opinie op de radio en de televisie. Hoe reëel is een aanval van Rusland op een NAVO-loon?
30: Dit is allemaal niet fictief. Het is reëel, het is aan de hand. We worden getest en ik heb liever dat we daar stevig staan.
13: Het gaat ik over de strenge regels voor nieuwe windturbines in Friesland. Hoe hard ben die regels nog?
31: Wij jaren hier altijd de meesten die graag zijn moenen willen. Maar ik daarvan jilt, daar wen ik nog horen meesten in zijn om jou.
13: En Nederland docht toch mooi aan het Songfestival, had de NPO besloten. Hielden de jadere bezwieren net meer?
32: Omdat we het belangrijk vinden om deel te nemen en een brug te bouwen naar verbinding in een wereld waarin het niet makkelijk is.
13: En Nederlanders willen meer natuur, ek had boeren dan rond de inleveringmatten.
33: Maar als je dan dus mensen de feiten laat weten, hoe het daadwerkelijk verdeeld is met de ruimte in Nederland, dan vinden ze eigenlijk wel dat er dus relatief weinig ruimte voor natuur is in Nederland.
13: Goedemiddag, welkom bij het Nijs Forum van Bureau de Vries.
10: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
13: En in het Nijs Forum joert oud-CNV-voorzitter, nou CDA-wethouder in Smellingeloon Piet Fortuyn, de voorzitter van de VVD-fractie in Provinciale Steden, dat is Erik Terkeurs, en Tjibbe Brinkman, hij is FNP-wethouder in Achtkarspelen. Om maar eens bij jou te beginnen, want het is alweer een skoftlien dat jou hier onder tafel onskouden. Wat is jouw eigen Nijs, joert?
34: Nou, je beleven wel eens wat als wethouder. En deze week hebben we van de vereniging Friske Gemeenten hier een vergadering. Mijn favoriete onderwerp natuurlijk het Fries, maar daar winnen we bij Tresor. En daar hebben we een prachtige rondleiding gehad van directeur Arjen Dijkstra. En daar hebben we echt heel bijzondere boeken gezien. Want dat ons 16 tot 20 miljoen euro's worden als op de merken kwamen. En omdat we zien, de eerste afbeelding van Redbad, oude Friske boeken. Gisbert Jabeks, dat vond ik wel een hechte punt in de week. Omdat mij te meiden nou in die depots komen en zien hoe we het straks bewaren. Ja, interessant.
13: Ja, kom je ooit een soort bij het Tresor?
34: Ja, ik heb wel eens wat onderzoek wel dingen en alles. Maar nou kwam weg in de schatkamer. Ze dat weer apart voor ons dingen. Dus dat vond ik wel heel mooi.
13: Ja, speciaal voor de wethouder eigenlijk?
34: Nou ja, voor de wethouder. Ik ben natuurlijk een zwekje die gong wat jetter naar huis. Maar dan brengt me wel even zetten. En dan neem je de tijd even voor. Ja, dat is prachtig mooi.
13: Ja. Ben jij bekend bij het Tresor, Fortuin?
0: Ik ben er wel eens best. Maar ik ben nog nooit in de schatkamer geweest. Nee.
13: Nee. En in jouw terkeurs?
1: Hetzelfde.
13: Ja, Wolters West, maar net in die...
1: Dit is wel heel uniek.
13: Unieke inkijk.
34: Zeker, hoor. Zeker.
13: Ja. CNV-voorzitter, nou CDA-wethouder Piet Fortuin, hier ook aan de tafel. Mooi dat je er bij binnen in dit forum. Wat is jouw eigen nijsjoerd?
0: Ik vond het wel heel nieuwsgierig het nijs dat Kooi, een draagster ondernemer, een fonds komt voor innovatieve bedrijven. Die van start-up naar scale-up te willen. Als ze zijn van, we stellen uw eigen vermogen beschikbaar. Dat is een 30 miljoen om ondernemers in Noord-Nederland, om die een stap verder te helpen. Nou, ik denk dat het heel mooi is. We maken toch gaan van in het noorden van nieuwe ondernemers, die net al in de start-up hebben, maar hier in Grutter worden. Maar ik zie dat zelf, ik ben heel erg belutsen bij het innovatiecluster Drachten.
13: Dat was precies in jouw stretje eigenlijk, hè?
0: Precies bij, dat ben section, dat toch naar jonge bedrijven, inmiddels ik een aantal start-ups rondom in Drachten komen. Maar dan moet ik in Friesland blijven, of in het noorden blijven. En nou, zo'n fonds, van ondernemers in het noorden, ik denk dat het hartstikke mooi is. Het riekdeelt dat mij miljarden op dit moment. Maar dat ik ondernemers in het noorden zeg van wij helpen oren ondernemers om te groeien.
13: Ja, dat is echt een VVD-thema of net de keurs. Dat dingen ondernemer de oren helpen wel.
1: De ideale wereld.
13: Ja. Kunnen we dit verder uitbouwen? Gewoon al ophoren, maar de subsidies en alles terug het bedrijfsleven eraan litten?
1: Idealiter wel natuurlijk. Idealiter wel. Maar goed, dat kan niet altijd. En je hebt dus overheid zeker wel een stimulerende rol. Die moet blijven houden. Maar dit is een hele mooie initiatieven.
13: Ja. We zijn dan toch bij jou, Erik Terkeurs, fractievoorzitter dus van de VVD in Provinciale Steden. Gomeest een keer Joost ken ik nog als burgemeester. Dat wie in een vorige lippen van Ljouter deal, het sterkste deal. Maar wat is jouw nijs van deze week?
1: Nou ja, als het over Provinciale Staten gaat, waar wij heel druk mee zijn op dit moment, is natuurlijk de omgevingsvisie.
13: Ja.
1: Ja. Hoofdpijn dossier is aan de andere kant een dossier waar we heel veel dingen en hopen te regelen voor de toekomst, kader stellen. Er zit heel veel in waar ik mij zorgen over maak. Er zitten ook een paar leuke dingetjes in. En het leukste dingetje vind ik persoonlijk, waar ik echt heel blij van word, misschien in Smalikland ook wel, is dat dit college nu onomwonden kiest voor de Lelylijn, inclusief tracékeuze en inclusief keuze voor stations. Dus dat is dan toch mooi afgetikt.
13: Tja.
1: Maar er zitten ook dingen in waarvan ik denk van dat is veel te strak dichtgetimmerd. We hebben het zo meteen over windenergie. Nou, daar vind ik wat van. Woningbouw, zelfde laak in het pak. Dus de provincie trekt soms een iets te grote broek aan. Dus we hebben wel als VVD wat zorgen over de POVI, zoals je voorlicht. En,
13: de POVI, hè?
1: Ja, omgevingsvisie.
13: Yeah. Provinciale POVI omgevingsvisie.
1: Is van dat ongelooflijke foute factaal, yeah. Inderdaad.
13: Yeah. Ja. Zo'n meesten in Twiesel een beetje weten wat POVI is?
34: Nou, als het gewoon zou zijn, zo snijdt. Nee. Maar zo kan zelf ook naar wetten, hè? Maar dan weten we dat toevallig. Maar ja, dat ben van die kwaad eens. Maar ja, klaar, moeilijke taal zit er altijd een soort bij. Maar wat makkelijker al,
13: ja.
34: Alleen dan je denkt, wow, die ledelinen, die maken we net.
13: Nou, dat wil ik vregen, ja.
34: Nee, nooit een keer. Nee, boer op tien. Ja, nee, dan krijgen we hier. We waren echt het gewest dat een wengemeente wordt van de Ranenstad. En dan zitten we aan in ons eigen Jippenlofmuseum. En wie kan de huizen net meer betalen? Nee, maar we net gaan.
0: Maar als dat nou net doen, worden we dan juist net het Jippenlofmuseum? Want als Friesland en Noorden net investeert in infrastructuur, ik denk dat de Lelylijn echt een grote trobberaak is, net voor Friesland alleen, maar ik voor het westen van het land, verbinding maatje. Als we het net doen, worden we dan juist dan op dat moment net in het Jippenlofmuseum?
34: Ja, maar denk je me nou echt dat geld ooit loskomt? Ze gaan per miljard in gereserveerd en bij elke nee kabinet wordt het de Drexel aangehaald. Wie tellen het mij? Ik wil eerst wel graag een bereik op Schoolenburg of op Kostertillen. Of dat dus infrastructuur maken wordt in plaats van dat we met de trein naar de gang gaan.
13: Want Erik Terkeurs, jouw leeuwen er echt nog hield iets in. Ik ben haast vernuweren dat jou nog. Ze is van nou, die Lelylijn, dat steert erin. Maar komt dat er ooit van?
1: Dat is een heel andere discussie. Kijk. Of het geld er komt, dat is een landelijke discussie. Daar gaan wij niet over. Ik vind wel dat wij een verantwoordelijkheid hebben als Noord. Want het is ons belang dat wij wel voorsorteren op dat er dingen komt. vind ik hartstikke belangrijk. Dat we ook een paar cent opzij leggen. Dat we ook nadenken over een tracé. Dat we ook nadenken over waar komt het station in Drachten. Ik vind het nog steeds cruciaal dat die ontsluiting er komt. Ik ben het dus niet eens met dat het een nadeel van Friesland is. Een andere discussie is er voldoende besef landelijk dat die spoorbaan essentieel is, ook voor Nederland? Nou ja, dat is een groeitracé.
0: Maar dan is het misschien wel het meest belangrijk, hè? Dat met name uw partij, de VVD, dat die het laatste duwtje geeft. Want op dit moment, als we alle Kamerleden optellen in de Tweede Kamer, dan is een grote meerderheid is voor. Ik zal even op elkaar niet verliezen.
1: Ja, nee, toch.
0: Is voor de lelieline. Maar het zit met name op 12 ministers van de VVD. Dus ik zou zeggen, bel ze vanmiddag nog even. Want binnen kwart moet de beslissing vallen. Dan komt de appreciatie van Knot. Dat moet voor de Christ. En dan weten we als het al wat net gebeurt. Dus ik zou zeggen, bel de bewindslieden van de VVD nog even.
1: Nou, er is vanuit de noordelijke VVD een stevige lobby. Want inderdaad,
0: dat
1: heeft het natuurlijk ook wel. Maar dat is wel belangrijk. Maar als wij als Noorden er al niet in geloven, dan is het voor Den Haag toch heel makkelijk om de streep door te halen.
13: Dat is weer.
1: En zo werkt het spel ook.
13: Mooi. Wij zullen er dadelijk verder op praten, want die POVI komt in een orenvorm. Als we toe de windturbines hebben. Maar eerst geven we 4 uur de grenzen naar de wraadpolitiek.
2: Is een realne risico ze na teren któregoś państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance.
3: Het zijn dreigende woorden van Europese leiders en van inlichtingendiensten de afgelopen dagen. Rusland zou binnen enkele maanden kleine aanvallen willen uitvoeren op NAVO-grondgebied.
30: Dit is allemaal niet fictief. Het is real, het is aan de hand. We worden getest en ik heb liever dat we daar stevig staan.
4: Zegt u nou dat er eigenlijk veel meer sabotageacties plaatsvinden van Rusland in Nederland dan wij weten?
30: Er gebeurt wel veel meer dan dat u weet.
3: Coalitiepartijen en de oppositie liggen al maanden in de clinch over de rijksbegroting. Maar weten ze elkaar wel te vinden als het tot een militair conflict komt.
5: Waar het probleem zit is natuurlijk gewoon dat we met dit construct niet een zeer daadkrachtige regering hebben. En dat is natuurlijk problematisch op het moment dat de veiligheidssituatie ook nog is verslechterd.
13: Ja, alarmerende beruchten in de haatsteden in Europa. Onder andere de leiders van Duitsland, Frankrijk en Polen. Die waarschuwen dat er een droneaanval aankomt van Rusland. Op een van de NAVO-landen, vooral aan de eerste kant. Maar dodelijke slachtoffers als gevolg. Hoe reëel is dit scenario? Ik heb premier Jetten hier lang net zo duidelijk oor als oren Europese leiders. Erik ter Keurs, willen wij wel genoeg waarschuwen? Nemen we dit wel serieus genoeg?
1: Ik denk als NAVO wel, ik denk in Oost-Europa ook wel. Ik denk dat het hier in Nederland nog een beetje ver van mijn bedshow is. Kijk, dus er zijn heel veel landen tussen ons en Rusland. En wij zullen ook niet snel worden aangevallen. Maar de Russen zullen ongetwijfeld op een gegeven moment proberen iets met de Baltische Staten te gaan doen.
13: Ja, Tjibbe Brinkman, wat denk je? Ben je wel wacht genoeg? Wel genoeg alarmeerd?
34: Nou ja, het was zijn hè, dat we wat van die pakketten van 3 dagen gaan maken. Maar ik denk net dat het in het systeem zit om daar klaar voor te wijzen. En we zullen ook nooit klaar wijzen. Hoe kan je nooit klaar wijzen van oorlog? De generatie die de Tweede Wereldoorlog naar mij maken had, die is er haast uitstaan. Wie weet het net oors? Nou, als ik zie dat de wifi al uitvalt, tot ze in paniek binnen, dan denk ik van nou, dan ben je dus hier al net klaar. Dus of we nou willen net drinken, als water. Dat wordt geen grote chaos zo dat worden. Maar ik denk echt dat je daar alle dagen bij stilstaan moet. En ik denk echt dat je heel tijd angst in de maatschappij. Jij, mij dit soort woorden en al. Want ik geloof er niet van dat wie in een reguliere oorlog het zal inderdaad met spelden prikken zal dienen worden. Maar ik denk net dat Rusland dus aanvallen zal.
13: Nee,
34: dat denk ik niet.
13: Wat denk je over
0: dat? Ik denk dat het op dit moment al gebeurt. Alleen dat is cyberaanval. Wij worden op dit moment, denk ik, echt in het westen van land, ik in Nederland, is er al wel degelijk al in cyber. Hè. Via internet worden wij, denk ik, elke dag al aanvallen. En ik denk dat het volle reëler is dan we maar gaan denken. En het is net voor een dag dat de tanks de grens zullen komen. Maar wel mijn cyberaanval, mijn drones, mijn infrastructuur, pijpleidingen, elektriciteitsnetten die onder het water liggen, die omvallen worden. Dus ik denk dat het heel reëel is. En ik denk dat we in de weerbaarheidsdiscussie echt wel reemaatje maken. Dat geldt voor oerheden. Maar ik meest natuurlijk wel realiseren, maar van jongens, we hadden wel rekening mee. En dat is geen paniek. Maar we moeten u wel rekening houden dat de hele economie, de oerhit, wel teruggeert op het moment dat de elektriciteit uitvalt, op het moment dat internet eruit geert, op het moment dat er cyberaanval komen. Ik denk dat het volle reëler is dan we denken.
6: Ja, en Erik de Keurs, docht de politiek daar genoeg om? Wat is jouw gevoel daarbij?
1: Ik denk het wel.
6: Ja?
1: Nee, wat je net terecht zegt, je kunt je nooit voorbereiden op wat gaat komen, want je weet niet wat gaat komen. Wat je wel weet is dat de Russen dingetjes gaan proberen. Ze zullen ons inderdaad niet aanvallen, want daar hebben ze de directe kracht niet voor. Maar kijk, de Russen zijn vastgelopen in Oekraïne. Ze kunnen die oorlog alleen maar winnen als de Europese steun weghalen. En hoe haal je Europese steun weg? Door Europa te gaan persen.
34: Wordt het zacht waard en alles.
6: Oké, okay. Je hebt er vertrouwen in. Nou, dan geven we naar het favoriete onderwerp van Erik ter Keurs, de BOVI.
7: De provincie Friesland maakt actief meewerkje onder initiatieven van bedrijven in Dokkum en Haarlem om plaatselijk energie op te wekken. Mijn zinnenpanelen en Wimon.
8: Er zit wel wat betekenis nodig.
7: Haast alle politieke partijen in provinciale steden willen dat de provincie op die plak nieuwe grote Wimon op land testiert.
8: Landschappelijke inpassing, lokaal eigenaarschap, maximaal 24 hier.
7: De bedrijven in Haarlem en Dokkum hebben eigen energiepark met hege windturbines nodig, omdat er in wat is Friesland een acuut stroomtekort is.
8: Wij jaren hier altijd de meesten die graag zijn moenen wollen. Maar ik daarvan jeelt, daar wen ik nog horen meesten in San om jou.
6: Het Friese stroomnet zit vol nieuwe aansluitingen van bedrijven en huizen binnen op een heel soort plak net meer mogelijk. En nieuwe kabels lissen en nieuwe transformator opgesteld zetten. Dat wordt het eeuwen. De oplossing lokaal de energie opwekken. Bij Glieks in Hallem en in Dokkum. Maar de provincie lijkt dwes in potentie. Erik de Keurs, ja, het is een beetje jouw onderwerp. Hè? De POVI, de provinciale omjouwingsvisie. Dat wordt, nemen we net meer. Want dit gaat om iets heel concreets. Wat vind je ook van de taszezingen die het nou van de week erin binnen? Want er kan nou vol wat als het om die bedrijven in Hallem en Dokkum gaat en andere bedrijven die het heel nedig stroom nodig hebben. Maar is het genoeg?
1: Nou ja, de discussie die gaat woensdag nog wel komen in de staat. En ik vraag me af of inderdaad er wel politiek draagvlak is voor de toezegging. Of die toezegging niet wat steviger zouden mogen, wat mij betreft wel. Kijk, als je als ondernemer te maken hebt met een situatie dat je onvoldoende energie hebt, en dan kom je met z'n allen in beweging. Wat er gebeurt dus daar in Hallem. En ik vind, als je als ondernemer in deze situatie zit, wie zijn wij als provincie dan om te zeggen dat dat niet kan of dat dat niet mag? Want het alternatief is dat die ondernemingen weggaan naar het Hallem op een gegeven moment. Je kunt wel zeggen als provincie, ik vind het niet mooi. Dat is zeker waar. Maar je moet ook rekening houden met de lokale omstandigheden. En ik vind überhaupt, en dan komen we bij die hele POVI. Hoezo moeten wij als provincie dit op zo'n manier dicht timmeren? Waarom kan de gemeente dat niet zelf? Waarom moeten wij op provinciaal niveau gaan bepalen waar windmogelijkheden komen? Ik vind dat een hele rare gedachte. Laat dat over aan ondernemers, laat het over aan de lokale politiek. Wij mogen wel een kader geven, maar dat dit nu met de pet in de hand moet worden weggebedeld bij de provincie, vind ik echt heel slecht.
6: En dan naar Sjippe Brinkman, want ja, Job Binnen, wethouder in een gemeente. Dan zou je denken kennen van ik vind het wel sympathiek wat Erik de Keurs zei van de VVD in provinciale steden. Maar je zou ik denken kennen, de FNP is altijd full tegenstander geweest van al die windturbines. Wat vind je jou?
34: Nou, als je naar Waarden kijkt, dan zou je net zo boord gaan. Want we gaan meer BM's. Dat is meer voor de kele verhaal, zeg maar. Dus alle gekheid. Nee, ik heb wel een eigen mening. Ik vind wel wat bedrijven. Dat die nou verlet gaat, dan mag dat kennen. Maar ik ben direct mee eens dat het net overal kan. En dus het hing er van het plak af. Maar aan de andere kant, wat ik door de heer de Keurs werd zijn van ja, waarom hadden we als provincie daarbij bemoeien? Nou ja, daar hebben we dus een heel soort punten dat we als gemeente zien onrennen. Mijn wenning, bouw, spreiding, zwaar, dan rennen we echt zien de provincie aan. Dus het is net zo van de ene keer wel en de andere keer net. Dat is nou klaar het systeem dat we hadden. En ja, als je zegt van, nevens meer zeker boerengroen dat er net meer bouwd worden mij, dat in het plan staat. Ja, waar willen we dan nou bouwen? Dat weet ik dan net meer. Dus dat vind ik een heel vreemd iets. Want uitbreiding, ja, op een gegeven moment gaat de inbreiding al hier wel horen. Dus dat vind ik een groot probleem met die POVI. En ik, nou ja, die Wimoen, ja, ik vind dat geen zicht. En nou ja, daar heb je de afsluiting. Nou ja, als je daar in het water, ja, het daar net. Maar het probleem is,

0: en we zo weinig stroom hadden, dat gaan we al even sloerkillen en het is de hut gong. Dus we hadden een groot probleem, maar ik wil net graag dat die bedrijven voortgonnen. Daar ben ik hier nog mee eens. En dan zie je toch rond te jammeren.
1: Dus versoepeling zo'n jouw voorwezen?
0: Ja, van bedrijven, wie mag die wel werk houden?
1: Dus dan mag er windturbines komen in Haarlem, wat jou onbelangrijk.
0: Nou, ik kon er vanuit dat we een groot bedrijf. Nou ja, over algemeen ben die loodsen ook niet heel mooi. Maar ik vind in het centrum van binnen Dwarpen en alles, als je zegt, mooi historisch Dwarpen, dan steed bij zo'n groot ding, dat vind ik net mooi. Nee. Dat ging het echt van plakken.
1: Ja, maar dan zou deputeerde Siebe Knol van jouw eigen FNP, ja. Van ja, maar daar ben ik meestal niet het financiën, maat. Ik wil dit net.
0: Nee, maar dat is maar alles. Zou we een camping gaan willen, willen we net. Wil uitbreiding van wat?
1: Is hij te voorzichtig dan, vind je?
0: Nou, nee, je maakt natuurlijk ook lafier je tussen een coalitie, dat snap ik ook wel. Maar dat alle besluiten die we nemen, als wethouder, als raadslid, als bestuurder, zullen er altijd een vaar en tegenstander zijn. En natuurlijk wil net die een graad dat in het zicht houden. Zoek ze eigenlijk net wel. En die trilling zoek ik net graag wel. Alleen nog op minder streetterrein, als je die bij een bedrijf, dan denk ik dat jij daar wel thuis.
1: Piet Fortuyn, je bent oud vakbondsbestuurder met Sint-Wurg wethouder in Smellingenloon. Bot mij nieuwe bedrijven wandelen. Wat vind je van deze discussie? Mat die windturbines tasten je weer of net?
2: Nou ja, we hebben in Smellingenloon echt wel een stroomprobleem. We merken echt wel al het nieuwe bedrijf in op dit moment echt net meer. Omdat we gewoon te midden stroom gaan. Dus binnen echt bedrijven die melden zich. Maar ja, we kunnen maar mondjes maat aandelen. Ik denk dat je windmolen op een industrieterrein, ik denk dat dat prima kan. Ik ben er net voor om bij iedere boerderij in Friesland een windmolen deel te zetten. Maar als de industriële ontwikkeling gaat, dan zet op een industrieterrein deel. Ik denk dat dat moet kunnen.
1: Drachten heeft trouwens een soort van uitzonderingspositie, hè?
2: Drachten had een uitzonderingspositie, had over nog geen windmolen, maar wel een dik stroomprobleem. Dus als ze deel zet, dan was ze net naast elke boerderij deel zetten, want dan wordt het echt een chaos in Friesland. Maar als het gedoseerd op industrieterrein, ik denk dat die mogelijkheid die maakt er echt wel weg.
1: Dan moeten we het nog even over de dwarpsmoenen hebben. Er zijn dwarpscoöperaties, energiecoöperaties. En die zeggen van ja, wij hebben wel animo om een molendel te zetten. Dan hebben wij lekker goedkeper stroom. Het is dwarsem, alle inwoners willen meedoen. En dan zegt de provincie, nee, dat mag niet. Terkeurs, wat vind je daarvan?
3: Nou ja, dat sluit een beetje aan bij de discussie die we net hadden. Het ruimtelijk aanzicht. Kijk, wat de provincie zegt, we begrijpen dat jullie graag je eigen energie willen. Maar cluster die molens nou op een bepaalde plek. Het zet niet overal bij ieder dorp een molen neer. Ik denk dat dat ook weer iets is waar het gaat om maatwerk. Op de ene plek kan het wel, op de andere plek kan het niet. Ik begrijp heel goed dat dorpen het idee hebben van wij moeten toe naar eigen energievoorziening in het kader van de leveringszekerheid. Maar tegelijkertijd, ja, je moet wel de afwegingen maken. Is dit wel de plek om zijn molen neer te zetten? Dus ik ben dan niet.
1: Je bent zo heel enthousiast, Leuk.
3: Ik ben niet enthousiast. Nee, als je hier een collega van de Partij van Arbeid had neergezet, die had heel enthousiast al die dorpsmolens.
1: Dan probeer ik het even bij het Sibbe Brinkman.
3: Ja.
1: Je bent een man die wattelen is in de meerskip. Je wil graag ondernemers en dwarpen die het zelf wat betekenen, de rond te jaan. Maar een dwarpsmolen, ken je dat?
0: Nou ja, dat hing er dus echt weer vanaf van het plak. En hoe je de subsidiestroom, hè? We konden echt mee participeren. Om mijn jongen werd te zeggen in dat zinnenpark in Schoolenburg. Dat hadden we nadien. Maar luister, hoeveel geld dat er achterom maakt voordat het wat oplevert. Dat is nogal wat. En ik vind de overheid is geen ondernemer. Nou, en dat een initiatief uit een dwarven komt, ben ik altijd een voor. Maar dan moet je eerst even zien van wat met er nog een heel bij. En dan kan je het willekeur natuurlijk. Van die in het dwarf wil en door en net. Met een goedkeper stroom en dit. Daar ga ik nou wel moeite mee.
1: Ja, net heb ik reserves bij de dwarpsmoen.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, daar kom ik wel op worden van de heer Knol.
2: Ja, ik ben bij dwarpen ik wat huurig. Als ieder dwarp in Friesland een salmoenendel zet, ja, dan krijgt dat echt een hele prot. Hè.
0: Ja.
2: Dus wat mij betreft lees je nog wat accenten op industrieterreinen. En als je dan eens wat al kent, wat net kent. Nou, als afstand al iets was als dwarp, dan was ik heel erg naar de hechte zien. Toen kun je net bij ieder dwarp een moeder van 1200 meter del zetten. Want dat ken helemaal niet.
1: Dus ter keus, nou pril ik eigenlijk weer dat er wel iemand niet is van het is maar mooi dat de provincie dit regelt.
3: Ja, er komt dus een discussie woensdag en dan zullen we wel zien wat de meerderheid vindt. Maar ik heb het gevoel dat de sfeer in de Staten is zoals die aan deze tafel is.
1: Oké, okay, ja, dus die dwarfsmoen, dat wordt echt een groot probleem.
3: Dat wordt een lastige discussie, ja.
1: Wij jaren daar komende weken meer hoor. Nou, ze hebben naar het werk.
4: Immigranten moeten sneller aan het werk, zegt de Sociaal-Economische Raad.
5: Begin dit jaar kwam bijvoorbeeld de Rekenkamer tot de conclusie dat Nederland er nauwelijks in slaagt om statushouders aan het werk te krijgen.
4: Vanaf het begin dat vluchtelingen in Nederland zijn, zou het werk centraal moeten staan. Bijvoorbeeld door met een talentscan meteen te kijken naar de kwaliteiten van mensen en wat diegene voor ambities heeft.
5: Ja, dan zegt de SER, een grote rol is weggelegd voor gemeenten. Die moeten mensen die in hun gemeente komen gaan beleiden van werk. Maar ja, dan komen we ook weer terug op de eeuwige discussie. Hebben al die gemeenten hier wel de ambtenaren voor?
1: Asielzoekers maatschappelijk mogelijk aan het werk geholpen worden. En ik had nog net besloten, is als ze blijven maaien, is de strekking van het advies van de SER, de Sociaal-Economische Raad, deze week. Wat vlechtelingen, ja, die vinden volle jaar een baan als ze betiend beginnen met taal, opleiding en werkondervinding. Ik zeg jou knikken, Piet Fortuyn. Ben je het helemaal eens met dit advies van de SER?
2: Nou, ik ga zelf nog wat meewerken aan dit advies.
1: Dat is eigenlijk jouw advies.
2: Nou, dat is net. Ik ga in de voorbereiding ben ik bij Belutsen West. Nou, ik ben het van harte mee eens. En we zitten gewoon bij mensen uit Oekraïne. Nou, hij draagt een grote Oekraïne-opvang. 60-70% had ik gewoon werk. Dus ik ben een groot voorstander van op het moment dat mensen hier naar Nederland toe komen, zo gauw mogelijk maar eens in gesprek, integreer ze, zorg je dat ze de taal aan zich eigen maatje en zorg je dat ze werk krijgen. Dus wat mij betreft een uitstekend advies. En ik zou gauw mogelijk invullen, want werk is een hele belangrijke toegang tot integratie.
1: Erik de Keurs, wat vind je jou?
3: Ja, mee eens. Maar los daarvan, we hebben ook gewoon mensen nodig. Dus we hebben behoefte aan arbeidskrachten. En voor de mensen zelf is het belangrijk om op zo'n manier goed te kunnen integreren. Want de beste manier om te integreren is werk hebben.
1: En jou je dan net een verkeerd signaal, hoor. Dat die mensen al heel gauw aan het werk gaan. Wilt ze nog helemaal net helder, hè, als ze hier blowen maar of net?
3: Ja, maar het gros blijft toch. En je kunt beter... Stel je komt uit een veilig land, hè? Je komt uit Tunesië, weet ik wat, en dan zit je in de procedure. Zelfs dan vind ik van waarom zou je niet in de tijd dat je hier bent gewoon netjes aan het werk zijn? Waarom de hele dag niks doen? Dat is niet gezond.
2: Ik zit bij gewoon in Smergeland. We gaan grote Oekraïne opvang bij een heel grote AZC, 400 mensen. Die mensen die rennen elke dag op straat om. En die wacht ze maar en die wacht ze maar. Soms draaien voor jou hoor hier. Dan gaan ze niks om handen. Zwart je ervoor dat mensen aan het werk komen. En lid ze integreren, leren ze de taal, leren ze de Nederlandse gebroeken. Er is geen betere manier voor integratie als werk.
1: Sibbe Brinkman, wat vind je jou?
0: Ja, ik ben het helemaal met mijn vakgangers ben ik eens. Ik vind het vreemd dat het nou pas dat advies komt. Want dat woon ik 20 jaar alleen eigenlijk al. Dus, en ik denk de meeste mensen, ik had dat altijd een heel vreemde redenatie, had ik dat voor.
2: Nou, ze haalt iets zijn, als we dat doggen. Maar ik ben het hartstikke maar oneens. Maar ze zijn altijd, als dat dorst, dan is dat een oorzoegende werking van nog meer vluchtelingen om naar Nederland te komen. Dat is altijd het idee. En dat is dus maar een barrière wat we opwerpen. Dat mensen langdurig wachten. Maar ik denk dat dat eigenlijk misleren is. Donker. En dan rennen de mensen alleen maar op z'n rillen.
0: Ja. Nee, die barrière is er net, want er zijn nog wel andere dingen die je dwaan kennen. Maar je moet er tussen komen, je moet daar eens wat te dwaan hebben. Dat geldt voor iedereen. Als nou asielzoeker status had, Oekraïner of gewoon... Je moet gewoon daar eens wat om handen hebben en alles wordt we daar aan lang. En toen zit alleen die spanning, je kan Oekraïne opvang heb ik in te wisselen. Dan zit hij heel daar, zit alleen maar van nee, wat voor ellende dat daar gebeurt en alles. Dus het is goed. En zeker ik voor de integratie. En waarom dan wat je? Want dan mijn stampas ding, of dan mijn stampas de taal leren. En dat gaat al je feesten dreig.
1: Maar goed, dan de uitviering, want daar maakt ze haar nou al zwaar genoeg. Dit met de gemeente er dan bij dwan. Ter Keurs, Gerard, dat zitten, is dit uitvierbaar? Oekraïners, dat gaat misschien wel. Want die staan dichter bij de arbeidsmarkt. Die kunnen hier wat makkelijker beginnen. Maar als het uit... Ja,
3: nou, is het algemeen als je Rijksoverheid een nieuwe taak geeft aan gemeenten, dan horen daar patiënten bij. Nee, dat is hoe het normaal... Dat zal hier misschien weer wat spannend worden. Ik vind dat het uitvoerbaar moet zijn. Dus dat je als gemeente ook zegt van, wij nemen die verantwoordelijkheid, wij gaan hiermee aan de slag. Want het zijn misschien ook wel je toekomstige eigen inwoners. Maar in zijn algemeenheid, als je als Rijk zegt, gemeente, je hebt hier een taak. Hè, en zover is het nog niet. Het is alleen maar een advies van de werkgevers en werknemers. Maar als je als Rijk zegt, we nemen dat advies over. Ja, dan hoort er ook een paar centen bij om het mogelijk te kunnen maken.
1: Piet Fortuyn, je bent nou wethouder in Smellingen. Denk je ook dat de gemeente dit erbij dwang kan?
2: Nou, dat wordt toch wel kritisch de keer bij echt al honderden mensen.
3: Ja, dat is
2: dan hebben het heel Oekraïners en het AZC, dan hebben het worden echt honderden. Maar ik vind wel dat het wel moet. We dachten dat natuurlijk voor een deel al in de participatiewet. Maar ik kan hele grote ondernemers wel. Dus dat was die geerwerking. Maar ik ben het wel eens, als er een nieuwe taak bij krijgt, dan maakt er ik de centen bij. Maar dat ontslaat hij net van de verantwoordelijkheid om te gaan met het bedrijfsleven al vast maar te zien van wat kennen we. Maar het is een advies van de SER. En ik hoop dat het kabinet er ik wat mee doet. Safir is nog net, maar ik denk dat we er een plot mee kunnen helpen.
1: En dan nog naar 8 kaarsplans. Zullen ze daar ambtenaars hebben om dit mogelijk te maken zien, Brinkman?
0: Nee, we zitten al heel krap. En ik vind ook... De netlanden met werkziekje, maar uw bijstand gaat natuurlijk ook omhoog. Want de cijfers liggen er net omdat een soort mensen ook, omdat het systeem nog werkt, die binnen langdurig komen in de bijstand. We hadden cijfers hebben gezien en dat hing er echt vanaf welke bevolkingsgroepen hast door, dus uit welk land komen ze. En sommigen kunnen echt gewoon uit mij komen, maar echt de taal, soms die installaties van nieuwe burgers, dat ze gewoon naar de taal net kennen. Hoe licht gaat dat al die? Ik vind die nacht Kaasman zitten druk. Er wel volledig op mij en de Oekraïne opvang en de statushouders die we elke jaar hier een kwotum krijgen vanuit de provincie. En daar is zoveel ambtelijke capaciteit om dat al je te begeleiden en in die maatschappij in te krijgen. En dan krijg je er weer een taak bij. Ja, we kunnen het gemeentehuis aan handelen, uitbreiden. Dus ja, ik ga er wel echt nooit toe. Het is gewoon een industrie op mezelf gast worden.
1: Ja, hoe is met die asielziekers op het gemeentehuis aan de slag om haarzelf aan de slag te krijgen?
0: Ja, ik kan er echt gewoon werken, dus dat kan iedereen. Maar het houdt net op wat er van ons vregen wordt als lidsroerheid. We gaan niks te zeggen. Het is elk jaar die krijgen een papierke. Dit is het aantal dat we opvangen moeten. Als we dat net doen, dan willen we waarin treden, willen we straft en alles. Nou, dan hebben we de spreidingswet. Dan is het van, om net mij doen, dan dit, dat we constant, we als leger overheid, we dwong om dat te doen. Maar wie ben maar een lidse gemeente, en met draagkracht en alles. Dus ja, dan denk ik van, je kan alles wel zeggen, maar het moet ook het fiber wijzen. Alleen mijn poeder geld komt er net. De meeste moet er ook wijzen.
1: Ja, dus je bent op mezelf wel voor het idee, maar je zegt, ik nog wel problemen in.
0: Ja, het is net altijd mijn geld op te lasten. Nee.
1: We beginnen naar een ooronderzoek van deze week. En dan komen we bij de rondelijke warning.
6: De landbouw neemt volle meer ruimte in als Nederlanders stinken.
7: Ja, dat zegt eigenlijk best veel, moet ik zeggen.
6: Net 90% van de ruimte gaat naar de landbouw, zat een soort mensen kan stinken, maar liefst 60%.
7: Maar als je dan dus mensen de feiten laat weten, hoe het daadwerkelijk verdeeld is met de ruimte in Nederland, dan vinden ze eigenlijk wel dat er dus relatief weinig ruimte voor natuur is in Nederland.
6: 58% vindt dat er meer natuur komen moet, zat het planbureau voor de leven om jou en Jenner adviseren. Ek als dat ten koste gaat van landbouwgrond.
1: Ja, deze week in het Nijs een representatief onderzoek van het bureau Markteffect in opdracht van Natuurmonumenten. De landbouw neemt volle meer ruimte in als dat Nederlanders stinken. Net 90% van de ruimte gaat naar de landbouw, zat een soort mensen dus stinken, maar eerst 60%. En 58% vindt dat er meer natuur komen moet. Ik had dat dan ten koste gaat van de landbouwgrond. Nou ja, laten we daar eens eventjes een peiling over doen, Tjibbe Brinkman. Hoe zo'n jouw stemt hebben in dit onderzoek?
0: Nou ja, wat is natuur? Dat wordt meer net zijn, want van mij ben we een Legoland, we zijn een groot cultuurland, dat is alles is onrijk. En als ze zeggen van krijg ze in het Wisselermeer en we smiet al die oude eerme groen van naar boven mijn grote watergaten of een proto onderwijs met fietsen in de moelen gaat, dan denk ik van nou, dat soort natuur zit ik hier net op te wachten. Dan ga ik liever dat het mooi boerenland blijft of dat er wat meer kroeden en zo weer inkomen. Dat vind ik echt hartstikke mooi. Maar ja, daar wil ik net bij zijn van wat van natuur? En dan hebben we natuur, dan komt de wolf, dan hebben wij weer een probleem. Dus ja, dan denk ik van, wat willen we nou? Maar nee, omdat er nou in één keer... Ik wist dat we dat 6%, 8% van Nederland is bebouwd. Maar lees me dan uit wat natuur is, want alles is hier onrijker te meesken.
1: Ja, en had je die interpretatie van natuur een beetje rommer maakt, slip me zeggen, dat je er mooi in recreëren kunnen, dat er bisten en planten groeien kunnen.
0: Ja, dat inderdaad van de natuurmonument. Ik zie die dingen en dan zet ze met de loop, zet ze naast zo'n ding, daar ben ik net zo van. Ik vind mooi boerenland, vind ik echt mooi. En je bent toch een boerenland?
1: Een mooie vlakte Engels rijgras is
0: nou, dat. Nou, het Engels rijgras, ik ga liever kroerdig. Dat vind ik volle mooier. Dat gaan ze al die even neer. Dan heb ik met de ruilverkavel die grote perceel. Als je bijvoorbeeld beuzen bij de Moontje Groppen of bij het Paradiske, bij Kalm, dan is het echt die mooie litse stukjes land met de dikse walen of met de Elze singels eromheen. Dat vind ik mooi.
1: Dat zou voor jou wel meer maaien.
0: Ja, dat herstel, dat vind ik. Maar ik snap ook dat zo west is. Alleen nou is er in één keer van, oh, er is de boeren gaan we te volgen. En dan maar we daar maar, ja, waar in een woord park van meidje. Wie heb je natuur? Als ik in Roemenië kom, dan zei ik van, ga in de Karpaten, daar is natuur, daar kan je zo'n beertje in komen, liever net. Maar daar kan je al je zeggen van, nou, dat is ongerept en alles. En dat zal ik in Oorland, zal dat wijzen. Maar wie ben gewoon een onhard land.
1: Erik de Keurs, wil jou meer natuur?
3: Nou ja, na zo'n vurig pleidooi van de FNP kan ik moeilijk zeggen dat ik.
0: Ja, ik ben altijd wel het tjoeiend, hè?
3: Wat ik wil aangeven, Chip heeft een terecht punt. Alle natuur die we hebben is aangelegd. En is een terrein met houtwallen, is dat per se lelijk? Kijk, ik begrijp dat het onderzoek gedaan is. Ik begrijp ook wie de opdrachtgever is. Ik begrijp ook wat eruit komt. Als we landbouwgrond zouden moeten inleveren, dan zou ik zeggen kijk dan naar woningbouw. Want daar zitten we best wel krap. Maar natuur, zoals wij dat hier aan alle kanten aanleggen, en als ik kijk wat voor uitstralingseffect die natuur heeft op de landbouw en op we hebben natuur genoeg.
1: Ja? Oké. Okay. Ja. Piet Fortuyn, wat vind je jou?
2: Nou, een per kanttekening. Het is een landelijk onderzoek. En dan pak ik het een groot verschil. Als je in Rotterdam, ik kan jarenlang in Rotterdam wennen. Als een Rotterdammer vregers met er meer natuur komen, dan zou het een Rotterdammer geheid er met meer natuur komen. Als die in Friesland vregers met er meer natuur komen, dan is dat een oren rondelijke afweging. Want een Rotterdammer die zit over het algemeen aardig in de industrie en kwart in de ruimte. Ik zie wel dat landbouw.

0: Niks is te kennen van Terkeurs. Had mensen aardig wat geld hebben. Een mooi huis een keer kennen. Wij was ze dan het eerste Wenny.
1: Ja, natuurlijk in een mooie natuurlijke omgeving. Maar, als je van de klei komt, dan weer op de klei wonen. Dan ga je niet naar de wouden. Als het om het inleveren van landbouwgrond gaat, dan inderdaad ben ik het eens. Dan hebben we een aantal opgaves doen. Hè. Waterretentiegebieden, infra. We zijn het allemaal maar, de woningbouw. Maar dat is wat anders dan landbouwgrond inleveren voor aangehaakte natuur. Daar ben ik geen voorstander van. Daar zou ik ook nooit voorstander van worden.
2: Maar dat is toch prima een combinatie, maatje. Daar staat van een boer die wat oorsprong, die zei van ik hier een extensieve veehouderij.
1: Dat zou
2: een natuurlijk landschap.
1: Precies.
2: Alleen dat is een omslag.
3: Dat is wat ik zei.
1: Dat is 10 punten.
3: Ja, Kroederwijk Laan. Dat is goed. Bodembeheer is het allerbelangrijkste wat er is. Maar dat is een hele omslag. Maar om nou te zeggen, als nou door het land heen en rest, dan maar ze hem door de hekjes heen. Maar omdat ze dan paadjes gaan maken, omdat ze er ook net doorheen komen kunnen, ja, hoor op.
0: Ja, en toch wil ik het nog één proberen, hè, om dit dilemma op tafel te
3: krijgen. Ik ben al een songfestival gaan zoen.
0: Wil je ook dat liever?
3: Ja.
0: We hebben nog 4 minuten door. Dus we kunnen nog 4 minuten door het songfestival hebben.
3: Ik ben mijn baas.
0: Ja, nee, dat is ook graag. Ja. Ja, dus dan wil ik het dilemma toch nog even wat duidelijker schetsen. Want ik denk dat een heel soort mensen midden die het wel heel mooi vinden om in de natuur te wezen. En waarom krijg je, bedoel, de binnen, hoeveel mensen hebben we intussen? 18 miljoen of zo?
2: En we groeien naar 21 miljoen.
0: We groeien naar 21 miljoen. En dan zei ze toch van ja, maar ja, die landbouwgrond, daar moet hem net aankomen. Dan moet die 21 heel iets meer op dat liedse stikje en mag ik net recreëren.
2: Dat is gek wat ik zei. Wij gaan rond de kwart in Nederland. Hè. We gaan wel 3 keer in Nederland horen. Ja, en dat was keuzes, maatje. Want we groeien van 18 naar 21 miljard. Dan hebben we het gematigde scenario, is dat ik nog. Ja, dat betekent dus dat we een protte huizen bouwen, maar protte infrastructuur, maatje, defensie willen protten. Ja, en dat zal vaak ten koste gaan van landbouwgroen. En dat geldt denk ik voor natuur.
0: Ja, en dat je nou bijvoorbeeld de Groene Ster nemen bij Ljout, zo'n natuurgebied, of de Potten bij Snits of zo, dan ben je toch een soort mensen die er graag in gaan.
2: En ik denk dat dat prima is.
0: En als je al die huizen bouwt, dan wil die meester ik wel 7 uur.
2: Dus, Matje, ik wil compenseren met extra natuur.
0: Ja, jij bent wel eens, maar ik kan jou net wat zilver hier brengen, man.
3: Nee, maar is dat nodig?
0: Wat ben ik
3: nee,
0: net.
3: Nee. Wat, we zijn zo mooi als wat in te wisselen. Dus, of de landen in kan, dan kunnen we er zo heen. Dus ja,
0: ja
3: maar ik vind een beetje zwaar, vind ik ook prachtig mooi. Ja, ja, en Gaasterland ook. En je maakt het, ja, het is een jure hobby uitzien waarom we met de auto rijden willen. Maar Friesland is wel heel mooi. Alleen dan denk van, ben dat nou de ding dat we is er ook met de waarde hadden. En dat gewoon, ja, heug in flat waar je tolven, ja, dan heb je een probleem. Maar die wij, dat blijkt me wel graag. Nou ja, dan gaan ze een
0: bol. Of ben je dwangen, dat zo natuurlijk.
3: Ja, dat ben jij. Nou ja, dan mag je even naar onderen rennen. Dan gaan ze middel wat van die parkjes om je bejaarders te doen.
0: Ja, dat maakt net voor jou.
3: Ja, maar wat dan? Maar ze moeten de stad, ja, want die stad die had echt net meer dat lang midden in die stad te zetten. Dat is zo'n reis hier, man.
0: Nou ja, Ljout had ik een Ljouterbos.
3: Oh, dus, ja, heel mooi, heel mooi. Eentonig.
0: Nou, dat is in alle verschillende soorten.
3: Ja.
0: Goed, nou ja, Johedron vregen. Hier komt hij dan.
4: Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival.
5: Omdat we het belangrijk vinden om deel te nemen en een brug te bouwen naar verbinding in een wereld waarin het niet makkelijk is.
4: Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen.
5: De wereld staat in brand. Daar willen we graag een plek voor geven, ook in dit festival.
4: Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep.
6: En het is groot en het is relevant. Dus dat verdient een plek bij de publieke omroep.
0: Ja, deze week in het Nijs Nederland docht toch weer mooi om het Songfestival had de NPO bepaald. Dat is de koepelende organisatie van de omroepen. Omroep Avro Tros die hier hem rommelutsen omdat Israël ik mooi docht. De omroep die vindt dat het evenement de machine neutrale karakter alleen had. Maar de koepelorganisatie NPO dus, die wil wel teruggaan. Ja, de grote vraag. Jo binnen expert, Tjippe Brinkman. Wat vind je hiervan?
3: Ja, goed ding.
0: Ja?
3: Ja, prachtig mooi. Ik maak al de Graad Songfestival zien, ja. En ik vind alles wat nog politiek is, maar dan maar we echt niet meer mee. Dan maakt het voetbal in Engeland sturen, dat Maccabi Tel Aviv en alles docht echt nog mee. Ik vind net dat je iets met mijn cultuur mengen maten met de politiek. Waarom maakt iedereen het? Zoals dan met die concerten die er al je plak vinden, maar ze hield het uitlezen aan. En als je echt een sterk signaal aan wil, dan is dit het net. Want echt net één werd van wat nou wil.

0: Als wat nou net mij doet mijn hier, dat is mooi voor de bühne. Als het echt wordt, was dan maast ik zelf als politiek, als vrouwpolitiek, maast ik wat ontwaan. Maar er maast toch net een festival van feskes. Dat had er niks mee uit te steken. Want overal toch wel meest met Israël of oorlanden over mij. Maar dan hebben we heel volle net. Want dan hebben we met China hebben we echt heel weinig evenementen horen. Of mijn oorlanden die zeggen van dat gaat net zo lekker. Dus
1: ja, misschien is er één verschil en dat is dat dit een wedstrijd is dat dit ja, ik voor een groot gedeelte om stemmen gaat. En dat is juist dat bepaalde landen juist op Israël stemmen gaan, net vanwege het mooie liedje, maar vanwege de politiek om Israël te stemmen.
0: Nou, ik had al jaren volgen, toen wist ze altijd naar de Scandinavische landen op de Scandinavische. Toen wist dat Cyprus en Griekenland ook op elkaar. De Oostbloklanden gaan op elkaar. Toen wist ze dat Duitsland met de grote Turkse mensen die stemde op Turkije. Sowieso had die inmenging net, maar dat is er gewoon. Dat is net een eerlijk festival, dat zei ze ook net. Maar dit verschrikkelijke drama wat daar gebeurt. Want ik zou zeggen, je doet 16 Bama verliezen. En dan binnen ze in die Gazastrook ben dus een heel veel mensen, en aan de andere kant ook, niet hun baan of hun ouders verlamd zijn. En gewoon dat is het. En ik zeg ze in Oekraïne, dat is het gevoel. Maar ik kan me net voorstellen, als die een baan verliest, dat is, ik vind het verschrikkelijk wat er bad. Maar dan maak je dat op politiek niveau, of echt, dan maakt ze een keer een statement, want dan blijft het stil. Waarom is dan een Eurovisie Songfestival daar verbroken? Daar ben je toch een middel voor? Daar gaat het niet om.
1: Piet Fortuyn, wat vind je jou?
2: Ja, dit is een heel gevoelig onderwerp. Ik vind het echt ingewikkeld. Want ik vind dat wel degelijk ik statements aan Jan Kist. Maar ik herken het ook wel dat zij van ja, is dit nou een songfestival liet zich ervan? Ik zou zeggen, hel je het stemmen maar gewoon uit. Dan is dat gewoon kwijt. Dan veroor je het festival. Maar het is net alles politiek, maatje. Dat ben ik wel eens. Want dan wordt het wel heel erg. We hebben eerst maar in Werhorst op. Dus ik haal op dit moment heel voorzichtig de neiging. Ja, Nederland kan wel meedoen, maar dan maakt het wel oors. Dan maakt het stemmen maar uit, dan helst het sentiment er uit. Maar het is net alles politiek maatje in Nederland, in dit land.
1: Nee, het stem wordt ik nationaal. Het krijgt een lietser oordeel.
2: Ik zou het gewoon niet tellen. Ja. En maakt je er een festival van. En dat is wel mijn kwaliteitsjury of zo.
1: Ja, ik weet van commissaris van de Kening Arno Brok dat hij een groot leerfaber is van het Songfestival. Die is van de VVD. Dus is dat wat van VVD'ers, het Songfestival, Erik ter Keurs?
3: Een deel van de VVD'ers is inderdaad een groot fan. En volgens mij is Arno voorzitter van de fanclub. Mijn persoonlijke positie is dat ik inderdaad goed vind dat ze deze keuze gemaakt hebben. Wat net langskwam. Het stelsel is imperfect, maar om dit nu te gaan gebruiken om een statement te maken, dat vind ik wat jammer. Tegelijkertijd gevoelig dossier. Maar ik denk dat. Dat is ook inschatting geweest van de NPO, denk ik, dat de meerderheid van de mensen het toch prettig vindt dat wij wel meedoen, dat we wel participeren. Dus dan maar. En tegelijkertijd is het signaal nu ook al afgegeven. Het is niet voor niks discussie geweest. Maar ik denk dat Arno heel erg verdrietig zou zijn als het niet doorgaat. Dat is voor mij al een reden om te zeggen van
1: Laat het doen.
3: Anders is je een heel jaar chagrijnig.
2: Ja. Oh, dat willen we. Dat willen we net.
1: Dat willen we voorkomen. De stemmerij zou je er uithelling kennen.
3: Of in ieder geval verhoren, ja.
1: Maar de grote vraag is wel, ken je als artiest hier nou nog op een goede manier om uit, maar hoe zeggen jou dat het je brengt, man?
0: Want nou, dat denk ik net, want succes, alles wordt erbij halen bij deze discussie. En dus je moet er heel goed mee omgaan, maar je was meteen in een hakje geplaatst als pro, als tien, dus nee, dat zal heel moeilijk worden.
2: Maar iedereen denk ik zelf, ik maar wat een aanweging in maatje, dat geldt voor artiesten, maar dat geldt natuurlijk voor u. Als politici en als consumenten krijgen ze goed. Wij halen je de zonnepanelen. Ik deel van China waar waarvan het echt die vreugde maar bij de ogen horen, klapt dat al jaar. Wij keep je kleren uit Bangladesh werd toch wel degelijk het meidje. Dus hetzelfde ik als consument, als oerhit, altijd dezelfde ik een verantwoordelijkheid. Welke kar makkest? En ben je bewust van het feit welke kar als makkest? Ja. Maar dat maakt artiesten doen, dat maakt politici doen, maar dat maakt consumenten niet doen.
1: Maar goed, toch als artiest, want er is op zelf niks verloren. Israël docht nog altijd mooi. Dus je kind het inderdaad uit lezen van nou, nou hebben we dadelijk een insturing Piet Fortuyn, die zelde des jongen.
2: Zoek net man.
1: Nee?
2: De kans dat we winnen is net grut.
1: Nee, is het al nooit grut. Dus maak het ik alweer uit. Maar dan wordt het wel van, oh, dat maakt het hem dus net uit.
2: Ja, maar dat is helemaal niet slim dat mensen een kleur bekennen. Lidmensen maar zich maar uitspreken van jongens, ik had daar voor mezelf moeite mee of ik had er geen moeite mee. Dus eigenlijk dat maakt kennen.
1: Ja, en zou er dan nou wel een goeie in te vinden wijzen die het Nederland verdient worden gekend? Dat het, want Piet Fortuyn, dat werd
2: ik
1: hem dus
2: het net. Nee, dat liep niet beter van net.
1: Zou je er nou wel een goeie in van vinden?
3: Nou, het lastige is dat dit dossier zo ver politiek ja. is. Dat het is een hele enthousiaste, fanatieke minderheid in Nederland die op allerlei manieren zich uitspreekt voor de situatie van de Palestijnen. En kun je van alles van vinden. En Israël is ook een beetje aan het doorschieten. En laat het daar reëel zijn. Maar dat is wat anders dan dat je iemand die zegt, en ik ga meedoen als artiest, dat je die het onmogelijk maakt om mee te gaan doen. En de cultuur in Nederland is tegenwoordig wel zo dat we elkaar het licht in de ogen niet meer gunnen. Nee. En dat vind ik veel kwalijker dan de vraag of we wel of niet meedoen. Op een gegeven moment, kijk, democratie is niet de dictatuur van de meerderheid, maar het is ook niet de dictatuur van de minderheid. En we zitten nu wel soms in die laatste fase, zeker op dit soort dossiers. En dat vind ik heel, heel spijtig. Dus nou, ook ik ga niet zingen inderdaad. Maar ik vind wel dat als er een artiest is die zegt van ik ga Nederland vertegenwoordigen, moeten we zal ook zeggen van oké, dat is goed. Ja. Succes erbij.
1: Nou, ik vind nog even naar Tjibbe Brinkman. Want dit wie op jouw fysiek, hebben wij het voldoende behandelen nou?
0: Nee, we gingen dit van tevoren terug. Nee, dat is heel best behandeld. Nee, maar ik wil wel. Best gong om de situatie van. En door wie mij onder het Songfestival. En dat is luchtig, maar ik wil er nou wel goed benadrukken. En hoe onmachtig wie ik als lokaal ben en al wat verschrikkelijk wat er in de wraad weet gebeurt overal en dat. En dan denk ik dus wordt nou wat de nadruk alle dagen werd die slagvelden in Oekraïne of in Gaza of weet ik veel wat de wraad en alles dat mensen gewoon verliezen en dat is het allerslimste en dit is vermaak en dat maar we net met politiek vermengen, dat is mijn punt, maar ik vind verschrikkelijk wat er op een wraad nou op onderhand is en alle de ellende, het leed wat hier onderhand is, dat stemt me heel vertrouwd. En soms kan ik net meer naar het zien.
1: Dat lijkt mij een heel mooi statement om af te sluiten. Kun je daarbij in vinden?
2: Ja, wie kan daarop zien werken?
1: Ja, daarom. Dank daarvoor, Tjibbe Brinkman, voor het statement en de rest van alle inbreng. Erik de Keurs, VVD-fractievoorzitter in Provinciale Staten, dank voor je komst. En CDA-wethouder Sint-Wurg. Piet Fortuyn, dank voor het meedoen in het Nijs Forum. Dadelijk hier Johan Terpstra, mooi snijn in Friesland, mooi Nijs en de muziek die in 60, 70 en 80 en 90 en de eerste zingen hier van 2000. Dadelijk houdt hij de tijdmachine weer een slinger, dan is de vraag uit wat voor jaren dat hij dit keer uitkomt. Bureau de Vries wordt Joen weer hellen tussen Jochen en Alvoren en hij wieke snijn. Dan is er ik weer een nieuwe editie van Alven ontien, nog een noffelijke snijn.
4: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
5: En wel een begin alleen hoor.
4: Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligersmoertje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
6: Minskip zeggen ze in Friesland toch?
7: Ja, wat zeggen ze hier dan?
6: Ja, nou, minskip.
8: Geweldig.
9: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
7: Wat een naaie show. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
16: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
17: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
16: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
17: Sjonge jo, ik mij.
18: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
19: Hoe kom ik je waai?
18: Of in die tij wekker had.
20: Hoe kom ik aan het werk?
18: Vragen die toet in toekomst keer.
21: Waar kan ik veel over werk leren?
18: Vragen die praktisch binnen.
22: Hoe vind ik personeel?
18: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
23: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
18: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
24: Dit is Omroep Friesland.
25: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
26: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
27: Het is Snijden in Friesland, 12 minuten door Ian. Fijn als je erbij bent, we winnen op radio en ik te volgen op televisie. Ja, welkom, ontzij zoeren, dat we doen. 4 woorden lang draaien we de klok weer om, mijn muziek en ontdenkers. En van die momenten dat je denkt, oh ja, dat we doen. Want ja, vroeger wie alles beter, dat meest hier gerust, zes ik, geen enkel probleem. Ja, en wat jeste dit hoeren, hokker hier bepaalt tierpensine. Hij is dit on, ik ben eruit.
28: Joggetje
27: 84. Dadelijk waarom hij dat hier en dadelijk zal een hit uit dezelfde weken doen.
29: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
30: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen schippen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen je witte. Mooi, Jim.
29: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Het is oktober woonmaand bij Lippen. Dat budget, een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleen en viern bij feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippen wonen.
7: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de Van Elsenie.
1: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
2: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
20: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
22: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
28: Snijden in Friesland.
31: Johan Terpstra.

0: Dat weer doe.
1: Omroep Friesland. Je hebt een fantastisch programma, jongen. Het komt wel even boven, hè?
2: Ik vind het prachtig. Ja, ik speel er echt nu.
3: Die harde muziek, ja, mooi.

0: laatste rondje 84 gast. Hoe iconisch kerstdag begin als Glory Days in de hitlist zelden wie gedoest hier. Bruce Springsteen wie dat.
1: Snijn in Friesland.
2: Ontzijns hoeren.
1: Het gevoel.
2: Het neus.
1: En de muziek.
2: Van Doe.
1: Maar Johan Terpstra.
0: En vanzelfs iconisch is het complete album waar al die grote hits van Bruce opstien. Born in the USA. Welkom. Ja, we zitten midden in jontje 84 in Hokker Auto Riesto in dat hier. Of wat weer die dreamauto? Misschien wel de DeLorean DMC Tolve uit de film Back to the Future. Marty McFly, geef mij die auto waarom in de tiert. Ja, dat doen we Joertijns. Ik heb precies hetzelfde, want zij is hoeren, hè. Jaantje en Johan hier. En we wijzen hier weer een mooi radioprogramma van. En Harin, help ik wel even nedig, hè. Want wat haast ook beleefd in 84. En wat weer die auto die is toeriest. En ja, die DeLorean, hè. Wie dat zonder de flux capacitor gewoon maar. Dat weer die speciale auto, hè, die Back to the Future, die we rondgeïnitieerd. En waardoor dat mijn platen en ontdenkers op televisie zocht massaal naar programma's in 84... dat de hele huishouding van zitten gaat, top op, studio sport. Ja, wie op snijdt die handen vanzelfs, mijn titel wordt op scoort. 21 februari is nu 84. Ja, och heen, nu klonk het magische It's Still Heaven.
3: Uitgaande van 4 nachten strenge vorst die we nodig hadden... kan er een Elfstedentocht gehouden worden op donderdag 21 februari.
0: Zipke maar weer dat, hè. Ja, Evert van Benten, die won die Elfstedentocht bij de Malië. En Lenny van der Hoorn bij de Fralië. De Opel Kadett is in Nederland de verkeerptopper van 84. Mij de Ford Escort en de VW Golf erachteraan. En wij standen de wegenkaart in het Hanskondelvakje, hè. Was kwams net op die bestemming. En op het Veenhoopfestival Herman Brood, Normaal, Roberto Giacchetti in de scooters, BZN en Joe Cocker.
4: Dit is de top 3 van toen.

best verkochte plaatsjes. Deze weekend doe je 84. Op 3 David Bowie en Mick Jagger Dancing in the Street. En op 12 UB40 en Chrissy Hynde I Got You Babe. En dan op nummer 1 Madonna. My Into the Groove. In de film Desperately Seeking Susan. Dat Madonna echt in te zien weer. Het waard 1 van hun grote.

0: snijnt de middie, maar het zissen.
1: Het is weer alles beter, alles beter, alles beter.
0: De hits van Doe.
2: Het nijs van Doe.
0: Ons saai zoeren.
2: Waarom in de tijd?
0: Snij niet Friesland. Dat.
2: Bier.

0: Krijg het nummer 1, zelfde weekend door, Njotje 84. Deze oren hebben we troeven, dat hier. Madonna, Into the Groove. En in diezelfde hitlist, Joe X Tingsteen, Love is the Seven Wave. Louis zei, ik ga jou aan werk, gaan we weekend vrij gewoon van de omroep. Dat we hier wel even naar Oceaan. We hebben een autovolk wat naar Oekraïne gebracht. Ja, regelmatig doet Louis dat eens even, voor het goede doel. Albakballen zitten er nou in, medisch materiaal. En ik ziekenhoesbedden, clean, koekjes, cola. Het krijgt weer een goed plak. Nou, ik zeg de foto ik in de omroep heb, Louis. Die auto zit echt, zie je gewoon vol, hè. Als de door hier op een haast zoet er haast uitvallen kennen. Nou, hartstikke mooi. Maar het wel een hele week Hollands praten, zijn er nog bij. Mijn maat kwam uit Woerden. Puur beste, poer best gang. En werk ze. En ja, mooi dat je er veilig wel rond bent, Louis. Ja, en we draaien begin van de oren Glory Days van Bruce Springsteen. Egbert, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Johan.
0: Hé, hey, hij zei dat is die ultieme Bruce Springsteen plaat. Waarom? Hé, hey, Egbert.
1: Ja, nou ja, daar zit ik gevoel bij die plaat. Zoals, ik had dan die clip, die had ik in beeld. Er zit dan een heid die mij zijn jonkje aan het honkballen is. En ja, dat reken je.
0: Ja.
1: En schön, het lullige rekte wel. Ik ga speciaal voor dit nummer naar het concert west. En dit deed net.
0: Ach.
1: Dat bloot er ook iets bij. Ja, dit is al een heel skoffeling. Ja, dat ik was binnen 2018 naar Arena.
0: Ja.
1: Maar krijg dit nummer die erin. En op een of andere manier, ja, muziek zeg ik altijd, dat is een gevoel. En ja, de ene had dat bij Corrie en de Regels. En dat neem ik dan van die treurwillige muziek. En ja. Maar ik had het bij wat is, ik ben het eens dat ik zeg, ik kan de taal goed verstaan of begrijpen. Maar het gevoel van de muziek rekken je. En dat is uiteindelijk waar het. Volgens mij bij muziek hem goed.
0: Ja, en dat is bij Bruce Springsteen zeker het geval bij dit. Hè? Want, ja, dan wist ik wat letterheid worden, hè? Wat ouder. En leidt die emotie ik wat jipper, hek het idee, of net?
1: Nou ja, ik zei zo, de trein zit wat makkelijker achter de lenzen, zei ik wel eens.
0: Zij is dit.
1: En ik denk eigenlijk uiteindelijk dat, ja, elk iemand had dat voor hemzelf en elk gaat er op zijn eigen manier mee om. En,
0: ja.
1: Ja, lang leven de lol uiteindelijk, daar maar wat mij zijn handen van hangen.
0: Ja, daar was toch al de LP nog, hè? Hey,
1: ik had de originele LP nog en voor mij heb ik hem ook wel op CD, maar LP draai ik net vol. Ik ga wel een platenspeler wegkocht.
0: Ja.
1: Maar ja, ik ga een CD spelen dat ik een 50 gelijk in, dan kan ik wat langer zitten blijven.
0: Ja, zeker, dat is ik mooi. Hè? Maar ja, net voor de in die LP, hè? Het is gewoon heel speciaal.
1: Nee, ik vond je goud missen.
0: Tegenpunt voor het deal, Egbert. En ik wens je daar een hele mooie midje, hè?
1: Ja, doe ik een fijne uitzending, hè? En, ja. Vooral niet buiten, man.
0: Ja, daar tieren. Ja, tieren.
1: En groot Noord-Famke.
0: Ja, dat doen we. Ja, dat doen we.
1: Hey.
0: Ja, Jantje zit op te zwaaien, we hebben ja, prachtig, hè? Nou, de polling de omroep app, want we gaan 12 nummers hier de hitlist zelfde week het doe even pakt. En de vraag is, deze oren gaan we op zoek naar Engeltjes. Hoeveel nummer krijgt hij vakken?

0: Wat moet het worden? Plaatsjes over Engelsjes uit die hitlist. A. Eurythmics, There Must Be An Angel. Of B. Tavares and Heaven Must Be Missing An Angel. Kamen op naar u, die 84, want oorspronkelijk komt hij uit de jaren 70. De Paul Viestien, de Omroep Pep. Ik ben benijd, stem even mij.
1: Dat wie doe.
2: Dat wie doe.
0: Dan dat echte oudejaargevoel. Njontje 84, koude pets, permanentjes, piekerjaske, witte sportzakken. Ja, en als dan echt hip wie is, een Walkman, maar altijd een pot leert in de buurt om de tape erop te draaien als die uit de cassette room, wist het nog? Bij het eten is het gewone prakje, hield hij vaker buitenlandse invloeden als macaroni en nasi. En in Nederland werd de basisskwallen invierd. De kleuterskwallen en de legere skwallen gingen op in één skwallen.
2: Vanaf nu is er dus geen kleuter- en lagere school meer, maar overal in Nederland heet de school voortaan basisschool. Merk jij nou een verschil met vorig jaar? Nu dat het de basisschool geworden is?
3: We eten op school en we hebben kortere pauzes.
2: Tussen de middag?
3: Ja. Vorig jaar toen aten we in de gang. Bleven we in de gang over. En nu blijven we over in de klas.
4: Nou, we hebben een nieuw aardrijkskundeboek met mooiere platen.
5: Nou, eigenlijk niet. Je krijgt andere vakken en je moet overblijven.
2: Wat voor vakken krijg je dan?
5: Sociale redzaamheid.
2: Wat?
5: Sociale redzaamheid.
2: Wat is dat?
5: Dat weet ik zelf ook niet. Dit weer.

0: Kijk wat zij het kreeg. Ja, die ene had je van de oren der van Nederlandstalig. Ja, zit ik in die hitlist zelden week door als ik mooi heb snijden met je. Maar het is een beetje een combinatie van de noemers die sterren in Jocht. André Hazes, die erin in 84, Buonasera.
1: Snijden in Friesland.
0: Ja, ik rap nog even. Ja, wat weer die auto in 84 Henk in de omroep heb. Je zei dat ik hier een beige Opel Kadett, net de mooiste kleur. Maar dat bracht me overal, Johan. En op sneeuwen altijd vanzelfs even met het handje waskje. Jannie, die deelt haar gevoel even. Zie je reden Ford Escort doe. De radio altijd on. En als er neert op wie, dan kwam uit het dashboardkastje een cassettebandje. Want ja, daar lijnen ze al hierin. Speciale bandjes voor onderwijs. Er komen verskate leuke films uit. In 84 liek als The Goonies van Steven Spielberg in deze film. Premier Band, de vernietiging van haar Wendwijk Goondogs, trog projectontwikkelers vat te komen. Misschien kan de skatkaart dan helpen. De skatkaart van de mythische piraat One-Eyed Willy. Ja, en die naam One-Eyed Willy, dat is wat een beeld, hè? Oh ja. Ze komen op mysterieuze plakken die het lang verstappen wien. Ze binnen vanzelf net de enigste die het op de skat azen. Het internationale Nijs, Nijs uit Nederland, maar zelfs ik uit eigen provincie, Erik Ennema, de familie, ik waarbij hij is de archief van Omroep Friesland en dat dan het IRJET. Dan doekt hij even dat archief in en zie ik het ernaar dezelfde datum doen. Zo'n 20 september 84. Erik, goeiemiddag.
1: Ja, een hele goede middag. Franekers de pot op. Dat is een intrigerende kop op een artikel. Het is Kronie in 1984. De professoren van de vroegere Franeker Universiteit hebben nooit kunnen bevroeden dat in de academiestad nog eens het wereldkampioenschap potzitten zou worden gehouden. En dat ook nog wel in de feestweek ter gelegenheid van het feit dat de universiteit 400 jaar geleden is gesticht. Maar goed, vorig jaar werd het wereldkampioenschap voor het eerst gehouden tijdens de agrarische dagen. En dat sprak aan, dus moest het weer gebeuren. Negen kandidaten zetten zich gisteravond op een podium boven de gracht van het Noord op de ouderwetse tonnen. En daar blijven ze zitten tot ze er beneden vallen. Om de 2 uur mogen ze van de ton voor een sanitaire pauze op een modern toilet. De deelnemers worden in de gaten gehouden door de wakkere leden van de winkeliersvereniging. Nou, er valt dik wat te winnen. Luidt 400 goenen kleer voor de winnaar. De twaalf krijgt 350 goenen en de tweede 200 goenen. Het record van 95 uur van de vorige keer, van vorig jaar, telt niet meer, want de reglementen die zijn totaal veranderd.
0: Alles nog in goenen, hè? Ja, en we hebben alleen nog Back to the Future. Echte cultfilm, hè? Reizigt de Sandje-heerige Marty McFly bij verzin waarom naar het Ionjontje 54. En dat doet hij in die hele speciale auto, een DeLorean DMC Tolve.
2: Einstein. Hey, Einstein, where's the dog, boy? Huh?
0: Ja, hij versteurt daar in Jontje 54 een moeting tussen zijn letteren Heid en zijn mem. Vanzelfs mag hij dan van alles dwaan om haar weer bij elkaar te brengen. Want oors hoe hij zelfs neerbennen worden. Ja, dat is een fantastisch verhaal. Het is feest waar hij dan, ik als artiest, beziek het zijn Heid en mem bij elkaar te brengen aan het eind van de film.
2: All right. All right, this is an oldie. But, well, it's an oldie where I come from.
0: Met hier van de vernemste cultfilms trodden hier in. Huey Lewis en de Nieuws maken de filmmuziek van Back to the Future. Ja, en deze hit, The Power of Love, die kwam in die film voor. Jontje 84.

You're Only Human. Ja, en het is een echte grutste hit. Maar eigenlijk, ik ben net, dat is West in Jontje Trij en Sander de Piano Man. Ja, dat is echt ongelooflijk. Als het door Billy Joel heeft. En de vrees, wat had die man voor hits? Makkelijk zoet en blijf vegen. Zo zit het, ja, de Piano Man. Dat nooit in die hitlisten stond, hè. Maar achteraf is dat wel een van de gruttere hits van hem best. Ja, Njontje 84, You're Only Human. Ja, dat is correct. Snijding Friesland, dat wie het doen. Even naar de polynomer op app. Hoe gaat het mij het stem? Ja, deze oeren geven we op zoek naar Engeltjes. Twee noemers in die hitlist, oer Engeltjes. Wat krijgt die vakker?

0: hem hier drinken in, die wie knal oranje is, hé. Pronkje wie dit dan? Die van Mariet Woltwaarde Hans. Werk naar mijn werk van balk naar snitser. Riet nog altijd spiet van dat er fortmast. Mijn man kreeg een auto van de zaak en 3 auto's van de door, maar juist van, dat hoogte ik net. Daar heb ik een voorlidder erbij. Ik tik de foto's, ik wel, Mariet. Tien gedank voor het stemmen. Ja, B is ik stemd, wordt ik stemd. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel, onder oren terug. Harma, zie ik. Ali, Klaske, Griet en Gary. En Gary zet er nog bij. Beide aardige noemers. Ja, ik kan er maar een ouderwetse goen even bij pakken. Haast hij nog, Gary? Even opsmieten en uiteindelijk is het dan B-Wurm. Ja, wat maakt het wat jij onbelangrijk worden? Kom even in omroep app, want dat is Jitter, hè? De poll en stem even mij. Heeste percentage komt dadelijk voorbij.
1: Dat wie je doet.
0: Snijden in Friesland. Meer naar dus eigen provincie. In Exmorra had ze de muzieksimmer. De hele simmer binnen de optredens van bekende en onbekende bands. Ja, en dat is vanzelf hartstikke mooi. Maar dat vindt net Elsen Ian.
2: De muzieksimmer van Exmorra. Nee, het goede doel. We horen een sneurende Volendamse succesgroep BZN in de tuin van het Warpshoes. In het dwarpsnijs van Exmorra is al weekend een discussie aan de gang over de oerlijst die de simmerconcerten bezwaren zonen. Het begon met een stik van SD Schaaf.
3: Moet dat nou? Zaterdagavond jongstleden drukwerkavond. Een nacht vol onrust, lawaai en zuipschuiten. Gegijzeld door lawaai en bier. Je neemt als organisatie, Club 77, wel veel risico. Ik zit met de volgende vragen. A. Wat is het nut om zulke avonden te organiseren? B. Kun je dit ongevraagd de dorpsgemeenschap aandoen? C. Zijn de schadelijke neveneffecten, lawaai, drank, eventuele schade aan goederen of gebouwen, ver boven het eventueel positief effect gestegen? D. Steeds later in de nacht eindigt het zogenaamde tuinfeest. Ik heb geen tuin gezien en helemaal geen feest. Alleen agressiviteit, openbare dronkenschap, misselijkheid, ellende bij diegenen die hun eigen verantwoordelijkheid nog niet aankunnen. Dat zal een feest geweest zijn in die gezinnen waar een jongen of meisje zo thuis kwam.
4: Ja, mooi,
5: waar had ik jullie eerst van dus? Nou?
4: Waar?
5: Waar had ik jullie eerst van? We zijn er 10 meter afstand.
4: En wij zijn hier 10 meter oud. Nou?
5: Ja, dat is flauwekul, ja.
4: Ik vind een grote sensatie.
1: Dat? Wie?

0: Zwieën op de Friske Muziek Simmer. Ex-Mora, Njotje in 84. Ja, voor standers weet je eerst al. Dus ja, gezellig wie het wol, zat hier en ik. Het laatste, hè, voor mensen die erbij wieren. Ja, dat is een gevoel wat op tijd een beetje brengen vanzelf. Nog even, Sjenne, Erik, naar de Bartskippen. We hebben het Sjenoenroen reclame in hetzelfde hier.
1: Een belangrijke marketing artiest om de kinderbijslag, bedoeld voor het vierde kwartaal 1985. De lijst daarvoor die kan vanaf heden worden ingestuurd. Betaling vindt plaats na 1 januari 1986. Voor 10 februari 1986 kunnen wij geen inlichting geven over de uitbetaling. Let op, alleen de betaalwijze invullen indien er sprake is van A, een eerste aanvraag om kinderbijslag, of B, wijziging van uw bank- of girorekening. Nou, dat is een ingewikkelde maardeling van de Raad van Arbeid in Ljouwerts. Meer financiële zaken. Ik heb geld nodig, maar wel op gunstige voorwaarden. Dat is een reclame van de NMB-bank. De NMB denkt met u mee, dat weer de slogan altijd. Een persoonlijke lening bij de NMB, dat kan. Wat het kost? Nou, kijk maar. Voor een persoonlijke lening van 15.000 gulden betaalt u 60 keer 33 gulden 40. Leent u 20.000 gulden, dan is dat 60 keer 440 gulden 54. De effectieve rente bedraagt dan 12,2% per jaar. Andere looptijden en bedragen zijn er natuurlijk ook. Misschien is een doorlopend krediet voor u wel veel handiger. Welke vorm u ook kiest, het overlijdensrisico is in elk geval gratis meeverzekerd. Kom snel eens met ons praten. Hobbyisten opgelet, aanstaande zaterdag 28 september houden wij weer onze traditionele halfjaarlijkse grote schoonmaak in restantpartijen, multiplex, spaanplaat, hout enzovoort. Dan hebben we Toeskilstra, toeleveringsindustrie in Wjord. En er zijn 40 nog een kutte partijen afgekeurde kunststofpanelen, zeer geschikt voor kastborden, boekenplanken enzovoort. Deze restanten gaan voor een koopje van de hand. Nou, daar mag dus wijzen in Wjord. Een strenge winter, de erkende kachelspecialist, daar koopt u veilig en vertrouwd. Hij weet alles van energiebesparing, adviseert u bij het maken van uw keuze, installeert, maar durft ook te zeggen waar het op staat. Daar gaat het om, vinden ze bij Tromp in Ljouwert. Ouderwetse degelijkheid van de kachelsmid vindt u terug bij de moderne vaklieden van de erkende kachelspecialist. Ja, en de jest en de ziekte winter, die komt er om. Tiet voor kachels en isolage, een belangrijk item in dat kronie hier van ons. Jij maar eens even naar dit postbus IN50 spot zien.

0: isolatie warm aanbevolen. Vraag informatie, postbus 51 Den Haag.
1: Zet het eerst horen er al hard op, hè. Ja, ja, en wat wordt het hier dadelijk hier na 12 uur?
2: Jongetje, saai is zandig.
1: En dan geef ik los bij de crypto-quiz. Kans op leuke prijzen, zet de radio nog even wat hunder op de televisie. Dan kerst de cryptische omschroming dadelijk goed jaren van Jaantje. Ja, op het speelstje weer geweldige prijzen. Wat jaar ik nog even om griezen, want Jan Jaap stuurt dan bericht. Een keer door Les Goonies, film. Ja, een serie, een film in Jontje 84. Hij zei, ik weer doe een weekje in Parijs. Nee, Frankrijk, daar waren doe alle films nij synchroniseerd. Ja, ik hoorde wel redelijk volgen, maar wie wil heel apart. Ja, ik hield het ook wel mijn Duitse, als zij Duitse Nazi's te zien, hè. En hier is dan een Engelse film. En die waren dan ik nij synchroniseerd. Ja, apart gevoel wie dan. Nou, we sluiten maar en ik druk nu op de knop van ja, de pol. Eens even zien wat er nog binnenkamer is. Krijgt Ipe, die gaat voor A. De Eurythmics, There Must Be An Angel. En B wordt nog stemd, Jerik, toch Durkje. En we sluiten hem echt al. Maar de allerlaatste, druk op de knop, Peter. Ja, die get ik van de Eurythmics. Wat is het worden? 42% van B. En 42% van de Eurythmics.

0: op Friesland.
1: 12.8.12 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: 9 4 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in harmonie. Na een verbouwing van 5 maanden in het theater in de oude Tarieten. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder andere de kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9 4 oktober, bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier uur 8:00.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 Oeren Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegia ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6:00. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, als je nog druk dwaalde mij de crypto quiz. Ja, wat voor cryptisch omschroon komen er dadelijk om. Het het in elk geval wat te krijgen. Wat we ziek je meid die een jontje en zijze zandig op het spul. Zit het boek Mijn Eerste 18 jaar. Ja, die eerste 18 hier. In beeld en echt alles had ik er doorheen te bladderen. Alles zit erin. Het nice, muziek van Doe Wat We Er In Die Bioscoop Te Zien. En dan is mij snel een karmaatje. Het een van de beide boerspultjes. Remember The Music. Dus de, zeg maar, algemene versie. Maar internationale muziek. Maar we gaan dan ik nog een speciale werd Nederpop dan instieren. Nou, dat stier op het spul. Dadelijk smak ik de kans op. Hier in Stijn in Friesland, dat wie doe. Geert dan een jontje 66. Ja, dat zie ik het hier. Dat is mij de vingers bij de rec- en play-knop zie je te wachten. Van een radiocassette recorder op die favoriete plaat op de radio. Misschien wie je dat wel Brian Ferry.
15: Jochetje 66.
14: Ja, in dat hier. Come on.

0: Nou, Sisto bij de radio, mij die cassette recorder om op te nemen. Hij komt er dadelijk om. Brian Ferry, let's stick together.
1: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget, een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je hoe ze wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
9: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
11: Snijden in Friesland.
12: Johan Terpstra.

0: Oeh, en druk hem hut. Die radiocassette recorder, want dan begon de DJ weer te praten. Brian Ferry, Let's Stick Together.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ons zijn
1: Snijni Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: Ja, om die noemers dan op te nemen van de radio, hè. En koers gewoon zien dat dat soort knappen dan ik uitsliep. Uitsliepen wie aan, hè. Die boekte zo vaak, zeg maar. Och, prachtige tier wie dat toch, hè. Jotje Seijs en Zondag zitten we middenin. Het hier dat er in januari is een soort wetter valt. Maar daarna had het van februari zo'n juli haast net meer rijnt. Heel Europa had les van een extreem droege simmer. De elektronica-fabrikant Sony komt bij de Betamax videocassette. Ja, en dat wie wel een ding, hè. Want ja, dan moest hij ik op het kanaal staan van die televisie. Want wie er dan iemand die de hinder rond en zet hem op een kanaal. Wie de hele opname op een oor kanaal. En dan is die programma gewoon net. Och, wat is dat ik wat, hè. Zo simpel wie het, maar wel mooi. In de wenkkamer zit de televisie op top op. Mij Ad Visser en vanzelfs Penny de Jager. Die erop los doen ze van links naar rechts over het scherm. En op tafel zit gewoon de Hollandse pad. Jerpels, griente, vlees. Mijn voorzichtig uitstapje macaroni. Mijn smakjaantje. Dat weet ik wat.
1: Oh, die smaak.
0: En dan die blikjes hier. Je. En dan maakt zo'n draaimechanisme. Ik vond het levensgevaarlijk.
1: Ja, moest hier vingers... zo'n sleuteltje zit er dan aan de onderkant.
0: Ja.
1: En die moest er dan ook klikken.
0: Ja.
1: En dan moest zo'n lipje losbijten aan de zijkant. En dan koest hij het sleuteltje instekken. En dan koest hem zo oprollen.
0: Ik mocht er net warm van men.
1: Nee, dat is niet
0: één. Levensgevaarlijk, maar dat blik ik. Dat is hartstikke scherp, hè, dat spul.
1: Ja, dat is hartstikke scherp. Ja.
0: En van de speciale gelegenheden stiet er een fondue pan met spiritus eronder op tafel. Is dat nog, hè?
1: Ja, zeker.
0: Maar die stokjes?
1: Was dat ook gevaarlijk, gast?
0: Ja, en die spiritus, hè, dat die ik zeer aan eigen, hè. Dan moest echt de raam, alles moest hier zetten.
1: Ja.
0: Dat brandde gewoon.
1: Dat brandde gewoon, ja. En daar dan dat hitte vet in.
0: Och, jongen, ja.
1: Dan kost er beter maar bouillon in houden, want vet weer heel gevaarlijk.
0: En dat is ik wel een idee, bouillon, ja.
1: Ja.
0: Oh, dat dienen hem.
1: Ja, dat dienen wij.
0: Ach, even.
1: Ja.
0: Ja. Hebben dat weten, we hier nog voor jedere. Moordje matten.
1: Dat
2: weer doen. Kritokwis.
0: Ja, wij kennen altijd de uitdaging gewoon op snijd een beetje. Mij de harkers, mij dij. Mij is een cryptoquiz. We hadden dan 4 cryptische omskrowingen. Die had Jaansje Krekt vallenkoor. Ik heb Tom kom heen en dan weet ik, ja, dan kan ik trek even dan iets lights op het gezicht. Van, ja,
1: ik zal heel eerlijk beginnen, ik moet de laatste vraag naar hem bedenken. Oh, maar dat komt voor klik.
0: Oh, dat komt voor goed. Ja,
1: ja, dat komt voor goed.
0: We gaan nog even 4 cryptische omskrowingen. Die komen uit bij, ja, kerst gek net bedenken. Maar had hij in elk geval mij zij zijn zand of de meisje.
1: Ja.
0: Ja. Zullen we de eerste maar doen?
1: Ja, de eerste.
2: Cryptoquiz.
1: Onwiezing Ian. De eerste en de bekende. Nij in Nederland.
0: Scott Verboeg.
1: Ja, he? Scott Verboeg, Johan.
0: Nij in Nederland. En Jontje zei ze zonder. Nou, pak hem erbij. De omroep app. Haast me op je telefoon vanzelf. Reus Boppa, daar zit het app uur, het tekstwolkje. Mag nou, daar wel even een knop indrukken, want er zit nou wat tussentje in de rug. Maar even ziekje en dan kan je het antwoord erin kwijt. Denk, ja, dat vind ik te ingewikkeld. Dan kent ik van mij WhatsApp 0620 van jou en Johan, Johan, Ian, Johan, Johan. Dat is een noemer was de vanzelf opslijn haast in die telefoon. Kom erop, wat denkst u ervan? Nij in Nederland in Jontje zei ze zonder.
2: Dit is de top

dezelfde weekend toe is zij ze zandig in die platenzaken achter de kassa vaak. Er zien grutboert met al die topsingeltjes. Ja, en de heeste treien. Op treien, Jimmy James, Now Is The Time We Dead, en op 12 Pussycat Smile. Het is, zij ze zandig in de disco zit vol slijn in de lift. ABBA brengt Dancing Queen uit. Maar het noemer leidt dan wel haast een ier op een planken. Benny Anderson en Björn Ulvaeus begonnen daar in augustus 74 al om. Dat zag jij dat voor het eerst jaren wisten. Dit werd grut en dat waard. Het ABBA speelde het zelfs al voor de release bij een gala voor het huwelijk van de Zweedse koning Carl Gustaf en Sylvia. Op het heegste plak, zelfde weekend doe. Yes, No, Dancing Queen van ABBA.

0: Op sneintemiddie maistert zissen.
1: Je tiets wie alles bed, alles bed, alles beter.
0: De hits van Doe.
2: Het nijs van Doe.
0: Want saai zoeren.
2: Waarom in de tiet?
0: Slijm in Friesland.
3: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam. En het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar doet er eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."
4: Tja, de pratende sjonger Gerard de Vries en Teddy Beer, wie dat? Ik heet in Jontje Seize Zottig.
0: Dat?
2: Wie doet CryptoQuiz?
4: In een cryptisch omschrouwing, hawe krijg je nij in Nederland. Tja, op het spel dat nostalgische prijspakket dat hij weer verombrengt naar die speciale momenten van vroeger. Ik zie het in de omroep Apple 70 cent. De floppy disk komt binnen voor het eerst. Veronica en Slagharen al verschillende keren. Taapke zei nog de eerste stiel, een achtbaan in Slagharen. Goh, daar kan ik niet zitten. Nooit weer, hè. En dan ben ik bezig in die jouwe antwoorden van, ja, van achter het rede lintje, zei Jan-Jaap al. Je het voelt goed. Ja, want het begin er voort al. Er zijn een aantal mensen die het goede antwoord al hebben. En Pauline, doe wie is de eerste, de beste met het goede antwoord? Goeie met je.
5: Ja, met je, Johan.
4: Ja, nou vertel het maar, hé. Want wat bedoelen wij?
5: Ik heb nou even de naam kwijt, hè. Sesamstraat, sorry.
4: Ja, Sesamstraat, ja. Hè. Dat biert, ja. Wat scherp, hè. Wat goed. Pauline?
5: Ja, dat weet je hulp, hè, van internet.
4: Ah, als Google er even bij, hoor.
5: Ja,
4: klopt. Nou, het smiet hij de priest op. Dat nemen we even terug achter de schermen, ja? Die krijg je voor u eens, Pauline.
5: Oké, hartstikke mooi. Bedankt, ja. Johan.
4: Ja, liet ze moeite. Ik krijg ook cassettebandjes, hè. Is toch vroeger niks aan draagbare radiocassette recorder dat ze in eigen plaatsjes opnemen koers van de radio?
5: Ja, ik was gek. Ik ben nog gek op muziek.
4: Ja, en wat voor radio?
5: Ik heb af en toe een beetje mot met mijn man omdat de radio dan wat eruit staat.
4: Oké, maar hoe wie dat vroeger? Namste dan ik plaatjes op van de radio, maar die cassette recorder?
5: Ja, dat wel. En op een gegeven moment had een grote bandrecorder en dan nam ik ook van alles op.
4: Oh ja, dat is mooi met die grote spon erop, hè? Die dat
5: draait. Klopt, hè. Ja, klopt helemaal. Ja.
4: Wat een mooie tiert, hè? Wat een mooie tiert.
5: Ja.
4: Jaantje regelt de prijzen en lokwenske, hè?
5: Ja, dankjewel, Johan.
4: Tot ziens, hoi.
5: Tot de volgende keer, doei.
4: Nou, dan zit ik de hele middag in een zagrijnig Jaantje op de ziens. Voordat hij de eerste antwoord er al uit, hè?
6: Ja, nee, dat is toch leuk?
4: Dat is leuk.
6: Ik zeg hem, nou, ik hartstikke moeilijk, maatje.
4: Dat doen we. En ik, we gaan nou al in oorlog. Nou, dat ken ik natuurlijk, maar dat is de eerste die je weet, maar...
6: Ja, nee, ja. Maar dat is... Na je wieken. Ja, de ene keer dan haai ik het heel moeilijk en dan kun je het net rieden.
4: Nee.
6: En soms denk ik, kijk, nou, dit is volgens mij makkelijk. En dan rieden ze het net. En dan denk ik van, nou.
4: Dit hier wat, ja.
6: Ja, ja. Maar nou, nou ja, dat is all in the game.
4: Hé, maar zo is het.
6: Zo is het spultje.
4: Nou, zo werkt het al. De NOS en de Vlaamse Omroep BRT sturen de eerste aflevering van Sesamstraat uit in Jontje 76. Het programma komt uit Amerika en is daar al zo'n Jochen en Sext een groot succes. En ek in Nederland wordt het al gauw de bekendste stritten van Nederland. Het goede antwoord in de crypto-quiz. Vot naar in je cryptisch omschreeuwen. De Lutz is, je bent scherp met je wat goed is. Trog in die list, Jontje 76. Fleetwood Mac. Oh.

0: Enkel reacties als dan Fleetwood Mac voorbij komt in Homer op App. Prachtig, Rhiannon.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat
1: weer doet.
0: Wouter in Homer op App. Ja, zij is Sander wie ik verheel op mijn vakantievriendin en Katrien. We doen ze de tango op Tango d'Amour. Van Vicky Leandros moet dat best werden. En dat dient er dan op de camping in Luxemburg. Ik zal hem dadelijk even op, ziekje Wouter, en even oppoetsen. Dan komt hij dadelijk even voorbij voor het echte gevoel van doe. Ja, dan geef ik naar het Nijs, zit Njontje Seijs en Santig. In die jaren Santig waar Belsum een echte Utgeersdwarp met de Montibar, Sanssouci, het Hof van Holland. Ja, en daar jaren ik borrelbusten bij, Wille in het weekend. Maar net Elsen hier is lekker tevreden in het hier. Het leven is een stuk duurder worden van de gewone burgers. En dat is net wat de minister van het kabinet Den Uyl beloofd had. Ja, hier is ik best aan bekende stem van doen. Frits Bom.
3: Wat heeft u het meest getroffen het afgelopen jaar?
4: Ja, alles duurder. Alles wat je hebben wou. Dat kon je haast niet kopen, want het was allemaal even duur.
5: Dat alles duurder is geworden.
6: Ja, alles veel duurder.
7: Arie Balans heet onze modale werknemer. Hij is zoals gezegd getrouwd met Ans, heeft 2 kinderen en verdient bijna 26 mil per jaar. Als we de rekening van 1976 opmaken, zijn Arie en Ans er dan wat wijzer van geworden. Zelf zeggen ze van niet, al heeft de minister hen dan voorgerekend dat de modale man kiet heeft gespeeld. Maar de minister had het duidelijk over iemand die 23 in plaats van 26 mil verdient. En dat scheelt een slok op een borrel.
2: Dit wie het Nijs van doe. En dit is de muziekuut.
8: Joggetje Saai Sassantig.

0: in Friesland. Dat wie doen.
1: Maar ik de jaren 70 doet James Bond nog geen idee hier van een Brexit.
2: Can I help you?
3: Yes, my name is Bond. James Bond.
4: Oh, wat een geweldige tijd wie dat.
0: En AGM, de clues van de V&D in jou het leger over, maar zijn thermische lans.
5: De ene keer win ik en de andere keer win zij.
1: Snijden in Friesland.
0: Dat wie

0: Wouter hier de egen even dicht, denk ik.
1: Smiley Friesland. Dat hier.
0: We hebben erom naar Njotje Seijzen-Sander het wie het door een hit. En hij wie op de camping en hier derde vakantie vriendinnen, Katrien. En hij doet ze de tango.
2: Ik zie het heerlijk, wat zwijmelen, hè?
0: Ja, achter dat gevoel van doen, hè?
2: Beetje mooi waar, ja. beetje achteraf op de danslier.
0: Ja.
2: Een beetje in de bosjes aan.
0: Ja, dat je... Ja, nee, ja,
2: ja Wouter wel een beetje stout, vast wel.
0: Ja, maar net op een tango, dan is het echt meer... Ja, is het hem monoplui of zo?
2: Ja, maar de tango, hè, dan lust ja. Helemaal achterhoor.
0: Oh ja, ja.
2: Ja, dus... Kerst te geen tango dansen, Johan.
0: Nee, dat ken ik net. Nee.
2: Nou, dan
0: vrij rap, ja. Och, het gevoel van doen. Hartstikke weer koekjes bijna aan vermidden. En we beschikken altijd wat in de stil van het programma te blauwen.
2: Heerlijk. Pennywafels, Johan.
0: Pennywafels. Ja, nou, dat wie hier niet en Sander zijn, Sander. Ik al populair, nergens mij.
2: Jazeker. Ja.
0: Het knapperige wafeltje. Ik weet nou wel van vroeger dat wij bezochten zijn, maar om die... Ja, die lagen los te krijgen, zeg maar. Om die laagjes los op te
2: nemen. Ja.
0: Dat is een gepruts. Ik zit hier net aan, want dan hebben we hier alle apparatuur.
2: Maar daar had ik echt nog van die oren koeken. Dat zijn meer moorkoekjes. En daar zit dan een vanillelaagje of een choco. Die zeg ik na een week even meenemen. Een vanille of een chocolaagje. Oh. En die koest makkelijker van dan er al wat van.
0: Dat klopt, ja. Ja.
2: En dan heel voorzichtig. En dan koest dat slikken, zeg maar eens.
0: Ja, maar dit werd een gepruts. Dat geven we net
2: ja,
0: aan,
2: dit ken
0: net.
2: Nee.
0: Maar wat leuk dat we dan ik in het thema zitten, want ja, de hast dan altijd wel koekjes mij, kokosmacron, vroeg hast ik wel eens mij gewoon.
2: Ja,
0: gevulde
2: spits,
0: koeken vanzelf.
2: Ja, bokkenpoortjes.
0: Ze binnen nog altijd, hè?
2: Café Noir.
0: Ja.
2: En van die slikkoekjes, die gekleurde, die heb ik al eens een keer als prijs voor het jong.
0: Ja, helemaal mooi. Ja. En die pennywafels, ik ken dat zit even te ziekje, maar dat wie al heel betierd populair, hè?
2: Zeker.
0: En wie is er een naam bij komt?
2: Nee.
0: Pennywafel.
2: Nee.
0: Het heeft een klein, uit Engeland komt het oorspronkelijk. En daar kostte ze een koekje in die tijd een penny. Het stik.
2: Oh ja.
0: De pennywafel. Hoe komt ze erop, hè?
2: Ja.
0: Ik ga nog, leuk ik dit, Freek die stuurt nog een berichtje. Jontje zei ze zondag, 6 september, u is trouw hier, 50 hier waarom. Ja, en we kunnen eerst nou lekker van de AOW en het pensioen. Nou ja, voor die Freek dan ik even de eetjes lekker even dicht. En even waarom, als de muziekje is, naai dat gevoel van doe. Dan geven wij Nijs uit dat zelde hier. En we hier krijgt door de economie, oor Nijs. Dat hebben ik. En dat is van uw eigen... Sorry.
2: Ik onderbrek die even.
0: Nou.
2: Prachtig, zei Wouter. Jaantje had gelijk. Dus
0: toch? Kerst in zijn harken staat beter dan ik ze ken. De tango.
2: Nou even serieus.
0: Ja, heel goed. Begin naar het Nijs. Uit uw eigen provincie. Zelfde dat ik doe. Zondag 20 september. Erik en mij in Targief.
3: Spoorwegbeambte verslaapt zich. Treinen in de war. Wat er allemaal kan gebeuren als er in een systeem een radertje breekt, merkte vanmorgen het Noord-Hollandse forensenverkeer dat reist met de Nederlandse spoorwegen. In bijna geheel Noord-Holland had het treinverkeer grote vertraging. Sommige reizigers kwamen daardoor meer dan een uur te laat. Anderen, zoals in de Zaanstreek, liepen ongeveer 20 minuten vertraging op. Nou, wat wie dat ontbrekende raderke, dat er verantwoordelijk voor wie... Nou, dat wie een raderke in Hoorn, de spoorwegbeambte die daar de doorgang van de treinen regelt, bleek zich verslapen te hebben. De man kwam meer dan een uur te laat. Een moe hoofd, zei een voorlichter van de NS in Utrecht. En dat wreekt zich vooral op het enkel spoor. Inderdaad, verstrekkende gevolgen. De storing, die om ongeveer 7 uur begon, loste zich pas in de loop van de ochtend op.
2: Dat?

0: Pussycat en Smile.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat die je doet.
0: Als ik naar het Veenhof Festival sjoeg, en Jontje zei ze zal toch, want dit is hoe het draait erom. Ja, daar stien ze gewoon, hè. Tony Willé en de band. Maar ik Spooky en Sue, Mayflower en dan ik Imca Marina. Hetzelfde hier woont Jitte Brouwer van Jere Vinger, de SKS. En winnen zakenzaakster Piet Jetsenfaber en Dirk Talsma, de PC. En dan even naar het Nijsu, dus eigen provincie. Hint al hoe de droege simmer, daar had de boeren vanzelfs ik bot les van. Zijn ik boer Wiebe Kastlijn uit Elslo.
3: Als een boer een beetje fruit zien kan en een beetje rekenen kan, dan kan hij dus behoorlijk overzien hoeveel voerraf nodig is. Nou, dat hebben wij dus ook gedaan en we hebben dus ons in de herfst als helemaal indekt voor de hele winterperiode. En voor zover ik het bekijken kan, dan helpt me 1 mei wel met het bestaande voer.
4: Kastelein zei verder dat er zo'n 5% minder molken hier, dat er nogal wat kracht- en rouwvoer bijkeerpje matten hier, en dat op zijn bedrijf de skeer van zo'n 500 goenen per kool vol werkelijkheid worden hier. Van de financiële steunmogelijkheid had hij Wolkenbroekmaatje kennen.
3: Ja, daar hebben we dus voor aanvraagd. En met een gunstig resultaat. We hebben een klein bedrag gekregen wat we dus

een bedrag in het niet noemen ze dat, wat we dus hoop mogen. En een leenbedrag. En we kregen. Ik verkeer althans dus in de gunstige positie dat er dus dat mijn vader nog in het bedrijf meedraait. Dus dat geeft mij wat meer financiële expansie. Dus wat dat betreft financieel zit nu niet direct in

0: Silent Vocal Band, Afternoon Delight. Ja, ach, dat werd toch die plaatsje, die is nooit meer. En dat is het mooie van Snijdt een beetje. Daar is het trots aan hitlist van vroeger. En ik denk, ach ja, die en die. En er was een karmaatje, de plaatsjes. Nou, vaak help je hem dan ik nog met de palling om op Peppendo. Dadelijk zijn Nijtrij hoe ik werd. Jongetje Seijs en Santos sluiten we. Oh, toch nog even leuk om te vermelden. De Ljouter Harm Wiersma wordt op 24 augustus van het jaar wereldkampioen Damien in Amsterdam. Hele 28 punten in het Sontje wedstrijd. Start van een rieke carrière, met meer vrouwtitels. En de eerste Jilte-automaat van Nederland. Ik dacht dat het letter weer, maar wie is Seijs en Santos al? 15 september, die werd dan in gebruik naam. En nee, net bij een groot bankgebouw, maar bij een bijkantoor van de Amsterdamse gemeente Giro in Amsterdam eerst. De meiwerkers van de gemeente Giro binnen je net zo blij op mij, want ze binnen bang dat dit haar een baan kost het in de toekomst. Nou ja, ze gaan ook wel krijgen. De klanten hoeven net meer langs de balie, maar kennen ze mijn persoonlijke yieldkaart, mijn magneetstrip, gebruikmaatje van de automatische yieldkast om yield op te nemen of te stratten. Of om het saldo op te vregen. Dat is ik al hier verhoren, trodieren hinnen, hè. Ja, en dan de mode, hè. Dat werd bepaald door de disco-styling, zei Sander, met zit kleurige kleren en squon, mijn plateausol, maar ik broeken mijn hele taille, wierenpiep, ben nog altijd populair. Wat werd het dadelijk? Snijtrij hoeren? De tierbenzine, die bepaalt het. Ik ben benijd. Wat?
1: Jongetje
0: Seijs en Jant. Dales, Gier Webberom, mijn nijs en muziek van Doer. We sluiten Jongetje Seijs en Sander, mijn Michel Vergem.

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
5: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsunien.
11: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
12: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
11: Concert 12 december in de Lawei.
12: Grootkoor.nl. Sjonge jo, ik mij.
13: 1, 2, 3. Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
14: Hoe kom ik je waai?
13: Of in die tij wekker had.
15: Hoe kom ik aan het werk?
13: Vragen die toe in toekomst keer.
14: Waar kan ik veel werk leren?
13: Vragen die praktisch binnen.
16: Hoe vind ik personeel?
13: En vragen des alle dagen mij omrinst.
17: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
13: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
18: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Het is Snijd in Friesland dat we het doen. Dit is het hier.
16: Joggetje Suizen, Jont.
15: Het hier dat de Lietse Roene zinnebril neemt binnen. Ja, zelfs roze glazen erin. En die hier Tim Immers ik op de noos.
20: Alles is zoals ik wil, als ik kijk door mijn roze bril.
15: Tim Immers, ja, hij wie ik bekend als Mark de Moor in GTST. Speelde erin in 96. Ik rintro de hitlist, kom ik Phil Collins in, dadelijk. En juist hem, Dance into the Light.
21: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
22: Hey, hey! Ik kan hier even stelen het apparaat.
23: Nou dan?
22: Die blerm krijgt wel onder controle. Maar weten de meesten nijs wel van die bedrijf al?
23: Nou ja,
22: Hast de juiste actie van Omroep Friesland als jongen?
23: Nee.
22: Nou, dan zoek daar maar gauw even naar Sjen.
24: Deze juist profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Je naar omroepfriesland.nl/reclame.
25: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
26: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
27: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
26: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
28: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
29: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
30: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
29: En bedankt, hè?
31: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
32: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
33: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Snijden in Friesland.
19: Johan.

0: Jootje Seis en Jort, dat hit van Phil Collins en Dance into the Light.
1: Onder Friesland.
0: Ja, de kwaaie hit zit dezelfde week het doel van het hier voorbij. Deze oeren. Ja, hier met krijgt Jootje Seis en Santig Oer Wouter. Als je een brugje met de omer op hebt, doen ze op de tango, d'amour. Als je vakantie leefde. Katrien, en dat weer van, ja, vanzelfs. Vicky Leandros. Ja, het is een hele woorden tiertjontje, zei ze niet, het is de simmer van de Macarena. Och, heden. Ja, en dat verzelde ik voor de vraag dan op Hokker Camping. Waar stoet er het animageteam de doensfeer van de campingkantine oplutsen? Pak hem er even bij, domer op, heb. Ik zorg het graag. Die reacties, de Macarena. Ja, dan wie dat ik net mij die beweging al. Ja, hoe ziet dat ik er ben? Nou, we hebben het is een even naar Boppen. Hij komt ook voorbij, maar dat zit in de hitlist. Daar is de top 3, ik. Ja, in het ier dat de moorden heel... varieert. Zwarte jurken met blommenprints, jurken ont de knibbelta, lezers en treikwart broeken. Maar ik tuinbroeken binnen populair. En de chokers, ja, ik moest even nadenken. Ja, ze kan mij. De chokers wist het nog, joh. Nee. Ja, dat binnen strakke halskettings en de scrunchies, de dikke stoffen ier-elastieken. De Spice Girl drukken ik haar een stempel op de moorden door de slipdresses en de nonchalante sportkleren. Dus je hebt misschien een bakje chips op tafel en op televisie komt, ja, de kerst net om de popmuziek in. Top op is dan als Kiertens. Maar de muziekvideo's binnen populair en te zien bij MTV en TMF, de Music Factory. Sportclub Jereveen zit in seizoen 96 in de Eredivisie met Fappe de Haners trainer. John Daal Thomassen waard competitie topscutter van Jereveen. Maar 18 goals doe.
2: Dit is de top 3.

wie en zal, hè? De Spice Girls op 2. En daarvoor krijgt op het derde plakje de Fugees en Ready or Not. Ja, en opinion, daar vinden we Rob de Nijs, Banger Hart. In 1996 zijn eerste nummer 1 hit. En dan tussen het geweld van de Spice Girls, maar ik Michael Jackson en Celine Dion. De clip waard opnomen in de Efteling. Elle Driessen van de jedere Nederlandse band Spago in de jaren 80 is de componist van het nummer. En het waard Rob zijn eerste nummer 1 hit dus. Banger Hart in Jotje 1996.

Spice Girls. Ja, die brekken in Njotje Size en Njotje Troch. Houdt oeren, deze oeren, hoe dat hier. De buurtsingel weer als Wannabe. Wat begin van de hele girl power weg, hè, die aan de hongen. Ja. Ja, ik krijg nog even de vraag, hè. Ja, dit begin vanzelfs al. Jij er even over Wouter, die kwam bij de reacties. Ja, prachtig, Njotje Size zondag. Hij doen ze de Tango d'Amour. Wij zien vakantievriendin Katrien, dat we in Luxemburg op de camping. En dan een Njotje Size Njotig. Ja, ik zie gewoon in die hitlist. Ik derde Macarena steen. Dat we de Grutte Simmerhit van het dier. Ja, dat is nou september. Dus zo'n plaat bloot al wel even steen. En de vraag is dan nou even van ja. Size Njotig op Hokker Camping. Waar is toe? Trok het animageteam de Doonsvlier op de campingkantine oplussen. Ja, in die omroep hebben al zeker wat reacties. Pakken er even twee uit. Anita, die zei het op de camping Roggenberg in Appelskeer. Het animageteam helle huis van de stoel. Ja, en die Doons, die beschroot ze ik nog even. Dat is lastig om dat te omschrooien in een appke. Maar ik hou hem voor je, want ja, hoe gang dat ik al bij dat Doonske? Eerst de hand vooruit, dan omdraaien op een schouders, dan op een holle en dan in de heupen. En volgens mij moest dan ik nog een kwartslag draaien. Het idee, Anita. Ja, ik ken hem nou nog haast zonder nij te tinken. Dat zei dan niet er dan maar bij. En Marco, die zei, ja, buurs weer op de camping in Frankrijk. Ah, ik weet net of dat nou 96 weer, Johan. Dat klopt ik wel, want volgens mij werd het nog heel tiet, ik die in. Dat noem ik. En die beweging ik. Hij zei er dan wel bij, zodra de Macarena kwam, stier de hele kantine, ja, die ging helemaal uit het dak. Maar ik net, ik draafde sa hut uit de koer naar de wc. Daar hoorde ik net mij te dwalen.

0: twa prachtige noemers. Ook een Aarskiersplaat, Sjongsto, het huts mij. Tjen fjouwe roeren, want ja, het heeste percentage, dat wordt hem. En dat bepaalt mij, hè. Wordt dat dan A, Celine Dion, It's All Coming Back To Me Now, of B, Amanda Marshall, en Beautiful Goodbyes. Paul Fieste in de Omroep.
1: Omroep Friesland. Snijn in Friesland.
0: De auto's van Does, zij is Njordig, de Opel Astra, best verkochte model dan. De VW Golf en de Opel Vectra, daarachter de Vectra, ja. Ach. Ja, de opritten. Is hier dan de Astra Golf of de Vectra? En de auto van het hier, de Fiat Bravo of de Brava. En internet had de toekomst, dat is nou wel duidelijk.
2: En of we het leuk vinden of niet, dit jaar blijkt dat internet een blijvertje is. Als speeltje, maar meer en meer ook als serieuze en onuitputtelijke bron van informatie. En dat zal grote gevolgen hebben voor de maatschappij, voor de economie, voor de communicatie tussen wereldburgers.
3: Een netwerk van computers. Dat is internet. Via dat netwerk hebben mensen uit de hele wereld contact met elkaar. Via e-mail, dat is elektronische post. En via het World Wide Web, met tekst, plaatjes en geluid. Het web is van iedereen. Wie denkt wat te vertellen te hebben, kan via het net publiceren. Er is geen uitgever, de inhoud wordt niet gecontroleerd, een drukker is niet nodig. Een eigen homepage is snel opgezet en te bekijken via miljoenen computers over de hele wereld. Ook kranten en tijdschriften hebben de nieuwe mogelijkheden ontdekt. De meeste hebben inmiddels een eigen plek in cyberspace. De zomerhit van 1996 is te beluisteren via internet. De tekst is beschikbaar. De bijbehorende danspasjes kunnen aan de hand van het net worden ingestudeerd. En als besloten wordt tot aankoop van de cd, dan kan ook dat elektronisch. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, want daar zijn cd's veel goedkoper dan hier. Veel Nederlandse platenzaken maken zich zorgen over deze nieuwe concurrentie. En de fiscus heeft moeite om de btw te innen. Wat deze handel nog een beetje in toom houdt, zijn de gebrekkige mogelijkheden die internet biedt voor betalen. Een creditcard wordt niet vertrouwd. En het girale betalingsverkeer via IP van de Nederlandse banken wil maar niet echt van de grond komen.
1: Dit wie het meis van doen. En dit is de muziekhut.
4: Joggetje 96.

0: ja, ja, ja. Net alleen de Macarena in de hitlist zelden wie ik het doe, maar dit zie ik nog. Ik de simmerhit. Coco Jumbo van Mr. President in jontje 96.
1: Snijden in Friesland, dat wie je doet.
0: Er werd een begin maken met de berging van de Titanic in hetzelfde jaar. De verneemde, ja, het verneemde skip dat in jontje 12 vergeten is toch in een ijsberg te varen. In september vindt een Amerikaans-Franse expeditieteam onder leiding van Robert Ballard het wrak op de oceaanboei. Een jaar later gaat Ballard waarom om beter onderzoek te doen. En dat docht vertuten, want er werden weer een jaar later juwelen en serviceboten en oren ding opdoekt. In Parijs komt een tentoonstelling van alle opdoekte spullen. President Jacques Chirac kondigt aan dat Frankrijk stopt met de kernproeven. En op 4 september iepen koningin Beatrix officieel de Erasmusbrege in Rotterdam. Naast de Willemsbrege zit de 12e brege die Rotterdam Noord en Zuid verbindt. Ja, en dan ik in jontje 96, hè, kreeg een Nederlander een heel modern stadion bij, de Amsterdam Arena. 14 augustus waar het stadion officieel iepen, terug koningin Beatrix. Maar een dak dat iepen en ticht koe. En toen is de meesting op de tribune, alles lieke grutter en moderner als eerder. Die was heel speciaal, hè. Ajax kreeg der Sinai thuis, maar ik grut artiesten vonden wij naar Amsterdam. Daar zie je Tina Turner, de letter dat hier als eerste popartiest op het podium in september. Treintje Oosterhuis zong bij de opening De Zee en Ajax speelde de Nijtje en AC Milan. Nou, dat doen we van Treintje. Dat yes dadelijk. Dan krijgt heel dat het gevoel werd. Maar het, bij de opening toch haar song. Maar eerst nog even naar Erik Ennemeijer, Turkie van Omroep Friesland. Wat wie er in jontje 96 op zo'n 20 september in het Nijsbuurs?
2: Verkeer stopt voor toegang aquaduct. Rijkswaterstaat zet dinsdagmorgen het verkeer op Rijksweg 32 een kwartier stil, voordat de weg onder het nieuwe Akkermeer aquaduct in gebruik wordt genomen. Nadat de medewerkers van Rijkswaterstaat de borden en de strepen op de weg hebben veranderd, rijdt dan de eerste auto onder het aquaduct door. Het verkeer wordt dan niet langer omgeleid over de oude Rijksweg 32. Tot het einde van het jaar rijdt het verkeer alleen over de westelijke baan. Daarna worden beide banen als snelweg gebruikt. De omleiding naar de westelijke baan gebeurt dinsdagochtend na de ochtendspits.
1: Dat wie je doet.
3: Joggetje 96.

0: snijden in Friesland. Dat wie je doet.
1: Maar ik de jaren 90 doet Peter Jan Rens nog in een blauwe pyjama op tv te zien wie.
2: Niet.
3: Oh ja, die weet ik nog wel.
0: En Ed Nijpels, de grutske commissaris van de Keningen in Friesland is.
4: Een bobbeslag.
1: Snijden in Friesland.
0: Dat weer doen.

Ja, de zeetreintje Oosterhuis, wat weer dat prachtig op televisie. Ik wie dan heel grote doeken en zo waard het stadion dan ik. Ze is maar Iepende en Treintje, maar dit noemen. Ja, dat is dan wel ik wou wakker weer waarom je dat piekenvel is uniek hebt. Ja, Amsterdam Arena heet het nog toe. Sint-Willem, de Johan Cruijff Arena. Annie, noem maar op heb. Hoi, goeiemiddag, de Kelly Family. Oh, wat had ik dat een soort meisong. Die weer erin, zij is nu wat ik ben. Maar I can't help myself. Griers draait, prachtplaat. Succes nog. Ja, tieren tanken, Annie. Ik zou zien als je in de hitlist stier, maar ik ben nog net zien komen in hetzelfde weekend doen. Dat is wel een vanwaarde, zeg maar, die we u zelf ik oplijn hebben. Louis nog in nomen op heb. Nou, dat mag wel spectaculair west houden, hè, met het aquaduct. Zo'n god en dan een auto die eronder trog geert. Ik hier er toch in erin. Ja, ik zei, ik kreeg wel een signaaltje. Zij is een jongen toch? Het aquaduct. De leppen. Leppen aquaduct in de Akrum. Ik heb het gevoel dat dat vol order weer. Maar nee, dat is net het geval. Het aquaduct. Ik ben er juist nou in of wat? Ja, rivierke de Boon bij Akrum. Daar rent het trohinnen vanzelfs. In 93 waard mij de bouw begon. En ja, dat waard op een gegeven moment Iepende. In oktober 96 van het verkeer op de A32 tussen Jereveen en Ljouwert. Hoe gaat het mij de Paul in de omroep heb? Ik lid de twa noemers uit die hitlist nog even Jere. Hokker, Oorskier, Sjongsto, het huts mij.

Ja, nou, kom erop, hé. Wat vies ervan? Wordt het A, Celine Dion, It's All Coming Back to Me? Dat wordt stemd onder oren trok Gary, Abraham en Durkje. Kijk, steen respect voor haar. Ze is nou weer dwaande. Klappen, er komen concerten on, hè, van Celine Dion. Hier zei ze niet onder, hier is de grote hit. Ze stemt dus op A. Dat zei het Durkje. Maar ik, Amanda Marshall, werd stemd. Yeah. Onder oren trok Rina. Ik griet, ik steen en Jeltje. Nou, wat vies toe ervan? Lichte vastsprong van Celine Dion op het stuit. Paul viest in de omroep-app. Kerst even mij stemmen. En dadelijk over een minuut of 10, dan komt de plaat met het hoogste percentage nog even voorbij. Ja, Nijsje, dus eigen provincie. De Kast had groot succes dit jaar bij het noemen Raak en het grote succes van de CD De Nije Dij. Dat vanzelfs voor grote invloed. Ja, Siep van de Ploeg en Kees Bode importeert mij Simone Skeffer in Jontje 96.

0: Alles. Is hobby's. Wat is favoriete vrouw is en dat soort
1: nou,
0: dingen.
1: Nou, wat?
0: Ja, dat wordt een verrassing. Dan
1: dat wordt de hitkrant voor keer.
0: Twee weken of zo komt hij.
1: Ja. De hitkrant, dat is een blad voor, nou, voor pubers, zeg maar. Hè? Voor de jongere muziekliefhebbers die het vooral op in privézaken van hun idool interesseren binnen. Dat liet ik me wen. Dat je zo'n soort interviews al aan hadden.
0: Ja, we hier de eerste fans, dat zit een beetje tussen de 20 en de 30, zeg maar. En nou, trolly tv's optredens vooral en dat soort blad natuurlijk, kregen we er een hele helpere jonge fans bij. En dat is heel goed, want dat ben ik de meeste die de platen keep. Ja.
1: Daarvoor is het goed.
0: Ja, ik ja. Daarvoor natuurlijk. Ja. Het is goed sowieso om zo breed mogelijk publiek te gaan.
2: Nou, singeltjes kopers in Nederland zijn toch onder de 18. Want ja. Ja, daarna dan ga je een hele cd kopen.
1: Ja.
2: Koop je geen singeltje meer. Dus.
1: Ja. En de optredens, dat verleent ik naar Bob Verzeils.
0: Ja, het boekingskantoor wat mij samenwerkt, dat heeft het heel druk met telefoontjes en zo. En voor te horen zijn er al een heleboel optredens gepland. En weer leuke festivals. En dat is toch prachtig om te doen.

0: Tja, 30 jaar in, hè? Je had je 96. De Tiet Hargius Koff, de grote hit voor de kast en de raak. En mooi dat even hebben rond die en Siep. Ja. Dalis, werden ze best op stem, maar eerst toch even naar de televisie van Douche.
1: De TV van Doe.
2: De TV van Doe.
3: Wat wil het zijn op televisie? Nu is corona hier in 1996. Nederland 1, 8 uur het journaal. Daarna Caro Netwerk, de actualiteitenrubriek Sterrenslag. Is ik met de zijn? Nederland 2. Om 20 uur 8 in de Heat of the Night, Amerikaanse politie-serie. En daarna Anastasia. Documentaire over de mysterieuze Anna Anderson, die beweerde de dochter van de in 1918 vermoorde tsaar te zijn. Zo. Ja, en Jeroen Jelwachten werd in de aflevering van het populaire programma Zo Vader, Zo Zoon, maar je presentator Gregory Bak. In dit programma mat de Hyde Redbird van de zoon uit een groep van vier personen, die haar dus voordogen als de echte Hyde. Nou ja, Hyde A, B, C en D. Zijn koptelefoon op, zodat ze mekaar's antwoorden net jaren kennen. Een vers panel, maar toch middel van vragen dan leren wat de echte Hyde is. Online stelt de presentator Gregory Bak dan de vraag: wie is je echte vader? Voordat de zoon dan zijn echte Hyde bekend maakt. En dan wordt het bekend wat horen Hyde binnen. Nou, een speeltje dat best populair, wie net volgens mij. Zo vader, zo zoon.

0: hier is uw presentator, Gregor Bak.
1: Ja, populaire zijn ze nu nog op televisie. Zo vader, zo zoon. Wij sluiten maar aan, jongetje, zei ze, jongen, toch even bepalen wat er dadelijk snijf jouw roeren wordt. Oeh, die tierversielen, hè? Ja, dadelijk, die hebben nijze muziek uit.
2: Jongetje 64.
1: Ja, doe ik dan flink weer waarom in de tiert, hè? Maar we behoorlijk poetsen en dat staan voor even, oh, herrie. Maar dat komt goed, dadelijk, snijf jouw roeren. Ja, en wat wordt het, hè? Hokker, Oski, Sjongsto, het huts, mij. Stemmen, koers tussen A, Celine Dion, It's All Coming Back To Me. En B, Amanda Marshall, Beautiful Goodbye. Die lijst is het net weer met 20% van de stem en 33% van Celine Dion. It's all coming back to me now. Want er horen stem terug Trintje, Klaas, Klaske, Wouter, Jasmine, Ali, Jikki, Bernardus, Durkje. Ik zeg Gary Eksteen, had er ik op stem. Klaske en Martin.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
3: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: De garage in je omkritten?
14: Heimer, service en auto's. Is de vat Els.
15: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
16: Thuiskomen is in een binnenkomen en voten dadelijk weten. Hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon. In dit maar dan mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat afsprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er van die. Denk een mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest te Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
17: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon. En maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Stijn in Friesland, dat weer doen. De tierbenzine had bepaald, hè?
19: Jochetje 64.
6: Ja, flink stik waarom in het tier. Het dier dat in Hoes, zo staat er gewoon, de koelkast, echt een statussymbool aan het worden is. En de stones binnen soorten jaren op de radio. En die radio komt ik nog eens van C. Misschien is dat wel om, via de AM, hè, wie dat. Ja, en wie is dan fan van? Of wie is het fan van de Rolling Stones? Of van de Beatles? En ik zeg op Ian de Rolling Stones te dan maar we dadelijk maar even eerst los bij de Beatles. Om ik de Beatles fans tevreden te stellen.
20: Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help.
6: Het iconische help, yes, je dadelijk.
21: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
22: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
23: Morgen.
22: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
23: Echt waar, joh?
22: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
24: Oma!
25: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
26: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
27: Hey Remo!
10: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
28: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
29: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
30: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
31: Deze gast profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Je naar omroepfriesland.nl/reclame.
14: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
32: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
17: Snijden in Friesland.
18: Johan.

0: The Beatles en Help.
1: Dat weer doe.
0: Janneke, ja, ze zijn de Beatles voor mij zonder twijfel. Die mooie melodie in dat keurige pak en dat hier ik weer Hyundal. Ja, fan van Paul McCartney, de Chinhingers binnen Rick. Ja, sjocht, hè. Of het weer de Beatles of de Rolling Stones. Jas zei het, de Mijmer de Stones, joh. De Beatles wie in mij wat te braaf. Mick Jagger, dat rauwe loert en die uitstraling, geweldig wie dat. Ja, nou ja. Dit is hoor, is je beide platen niet van de beide bands. De Beatles en de Rolling Stones. En daar is op Ian, is een Stones plaat. Dus ze komen alle twee, hè. Dus alle twee groepen ik even bliertmaatje. Rina, je nummer op app. Hoi, Johan en Jaansje. U de vakantie zit erop. Ja, je zit lekker op Madeira, hè. Dat je mij geappt, hè. Op je van je vakantieadres al. Wat er gebeurt, je had de radio erop, hè. Omroep Friesland. Dat ken ik mooi, hè. Maar de Omroep app moet langs mij lustreren. En morgen maakt ze weer aan het werk. Maar ik ben bliert om meestal met bliertmaatje. Nou, begin dus weer rond. Naar jongetje 64. Nijst de zenders uit Hilversum. Stemt misschien wel al. Via de AM op bijgelings Veronica. Ja, wat die is toch? Wel luister toch naar je? Waar is ik witte litten? Mijn brug in de onder op F. Want ja, van Sevi wel lekker eigen wiers voor zelfs. Via de AM. In de keuken zit misschien nog geen koelkast. Want begin jaren 60 hier maar een liedspart van de huishouding zo'n ding. Op tafel, sop, jerpels, griënten, vlees en een nijgezetje op snijm. Ja, en wat wie dat nijgezetje, hè? Ja. En waar is wie het nog? Gewoon gehaktdij en vreed visk, hè? En in het weekend wie het meest mij, wie het feest mij spoednek. En hoe waard dat makken, wist dat nog? Ja, let het vooral weer te mij de omroep app en de brug erin. En deel het aanstek nog even. Het Eerdgasnetwerk wordt uitrollen over het hele land. Je trok kunnen nou alle huizen verwarmen worden. Je trok wordt de centrale verwarming ook populair. En als je het ophef in Nederland doet de verloving van prinses Beatrix bij de Duitser Klaus van Amsberg aankondigen waard.
2: Dit is de top 3 van top 3.

Ja, knokken om dat heegste plakje in die top 3. Zelfde wie kan doen, Jotje 64. Treien de Fortunes, You've Got Your Trouble, 2 de Beatles en Help. En de nummer 1 is de plaat mij de herkenbare gitaarriff. Keith Richard, hier het s'nachts betocht, speelde de gitaarriff en nam het op mijn bandrecorder bij het bed. Die zette die speciale om. En deze bleur per ongeluk draaien en de oren dijst die de nijste iconische gitaarriff. En jelloere het gesnurk van Keith op diezelfde bandrecorder. Nou, dat jest net wel waarom in de hit. Maar wol die gitaar is. De Rolling Stones op Ian Satisfaction.

0: Tom Jones. Wat nieuw Pussycat. Ja, vakjes uit. Johan, ik had niet begrepen. Dat was van de Beatles of van de Stones wezen moest. Ik kon naar beide wel, Arkje. Cliff Richard en Elvis Presley. Dat vond ik wel even kwijt. Nou, fuck je, dat ken je. Vanzelfs, ja. Ja, de avond door de pudding. Nou, dat maakt wel wat los, Jaantje. Mag ik daar ik even aan? Want ja, ik ben nog vloeibaar in die tier, zit ik wel eens. Ja. Jotje 64.
1: Daar wist er nog niks van, nee.
0: Ik weet nog wel dat het Nijgesetje, dat die eind altijd wel heel speciaal. En dat bij de buur is alleen nog op Stijn, zie ik het.
1: Ja, nou ja, ja, maar dan, nou, wij kregen wel yoghurt. IJs weer vroeger altijd, dat is dan een soort breikries. Griesmoorpap of riesenbrei of... Ik vond dat verschrikkelijk.
0: Ja?
1: Dus wij kregen nou wel yoghurt. Maar dan snijs kregen we Saroma-put.
0: Saroma. Moest even een klapje, hè?
1: Even een klapje.
0: Ja, inderdaad ja, heel lekkerste, hè?
1: Ja, ja. En het lekkerste vond ik dan een paar plakjes banaan. En daar dan vanille Saroma-put.
0: Ja. Wie dat letterlijk net in je smaak, die letter op een merk kwam, ik. Van ja, datzelfde Saroma, ja, in bananensmaak.
1: Ja, dan letterlijk al je smaak.
0: Hopjes,
1: nou,
0: ik het al, ja. Tine Griet zei het ook, ja, Saroma-pudding, wie het Nijgesetje. En Sputnik, hier krijg ik even nog. Nou, daar pakken we het dadelijk nog even bij. Hoe is dat makkelijk en wat dat weer. En Klaske zei het, ja, ach, heden, ja. Ja, Erik, weer de Stones en de Beatles. Ja, het Nijgesetje, wat weer dat. Ja, en we hebben dat in die tier, die 64. Hoe gang dat? Wie dat bij de SRV-boer of we gang zijn het dan?
1: Ja, de malboer kwam langs. Het was nog geen SRV-man, maar het was gewoon... Een zelfstandige die het wel een soort malka, een malkar. Hier werd de flessen op staan. Maar die bij u zie je al, die wie al gemotoriseerd, zeg maar zeggen.
0: Okay.
1: Die ziet al de koest op zitten en dan riet te verzeld.
0: Ja, ja, daar kwam plaatjes van, jongen. Ja.
1: Ja, ja,
0: en
1: ja.
0: In die flessen, dan had wie een fles, maar die ging ik al hier, wie dat letter.
1: Koest ik vers, stapte, ja.
0: Ja, een dopper op. En ja, zo zijn we hier al mini.
1: Maar heel in begin tijd, hier stikken we, dan tappen ze dat. Dan geven men erin, maar in pannen. En daar waren dan de brei intapt, als het ware.
0: Geweldig, hè?
1: Ja, maar hoe, ja, nou verder weet ik het ook niet meer. Maar dat stipt mijn ambitie voor de geest.
0: Nou, wat is die gevoel? Lid het vooral weten, de omroep op Pepsi Diepen, hè? Praat mij eens bij, vind je wel leuk. WhatsApp maar ik 0620, jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Ja, dan komen we bij de polling de omroep op Pepsi. Ja, ik wilde net omheen, want ik zeg twee hele leuke platen stier. Nederlandstalig, A of B, wat moet het worden?
2: Zeker een met een rietje.

0: Nou, de strijd gaat tussen Johnny Lyon, Sofietje A of B, cocktail trio. Waar is de sleutel van de jukebox? Kom erop, de Paul Viestien, de Omroep app.
1: Omroep Friesland.
2: Snijnie Friesland.
0: Ja, en op televisie wie alles nog zwart-wit, maar het viel de goed. Rudy Karel wie in 64 op de televisie. En ik, Steve Been en Zoon. En bij de strijd, ja, dat geven we uit Nijs het 64. Bij de strijd tussen Noord-Vietnam en Zuid-Vietnam worden nou ook buitenlandse legers belutsen. Vooral Australië, Korea en nou ook Amerika sturen haar leger erheen om te helpen. Maar de roep om vrede wordt grutter, mij de paus voorop.
3: De krachtigste roepstem in het belang van de vrede heeft dit jaar wellicht geklonken uit de mond van paus Paulus VI. Als eerste paus bezocht hij de Verenigde Staten en zijn komst werd met grote uitbundigheid begroet. Voor het front van de Verenigde Naties sprak hij voor christenen en joden, hindoes en atheïsten, voor mohammedanen en boeddhisten zijn dringende oproep tot wereldvrede uit. Enkele maanden later sloot de paus het ecumenisch concilie. Bij hen die beseffen dat de Rooms-Katholieke Kerk meer voorop moet gaan in het streven naar verdraagzaamheid en wereldvrede, bestaat de hoop dat het concilie een wezenlijke vernieuwing van de Kerk van Rome heeft ingeluid. Een revij dat nieuwe stuurmanskracht moet toevoegen aan het streven naar een menselijke toekomst. Menselijkheid, verdraagzaamheid en wereldvrede. Het zijn begrippen die, als het goed is, ieder mensenkind moet aanspreken, ongeacht zijn geloof of woonplaats.
2: Dit wie het Nijs van doe. En dit is de muziek uit
1: Jochetje 64.
4: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Prominiteit.
1: Dit is de tijd van de elektronica.
2: Op Slant en Midi.
3: Ja, wat dat?
0: Bij Omroep Friesland.
3: Maar door wie moet dit gebeuren?
2: Johan Terpstra.
4: Laat die mannen nou bij mij uit.
0: Snijden in Friesland.

0: The Fortunes, You've Got Your Troubles.
1: Dat weer doe.
0: Sam en Shem, de faro's daarvoor en Oele Boele. Ja, ik muziek het jongetje in 64. Jaantje, wat nog even door die omroep app in. Ja, grappig dit. Maar we hoorden wat reacties oproepen in de omroep app. Charlie zei het. Ja, en die malken, dat weer maar in kroonkurk. Dat weer de dijmalken, vla en yoghurt en soepen ik. Brede hals, dat weet ik nog wel. En aluminium sluitingen. En dat doe dan in verschillende kleuren.
1: Ja.
0: Giel, green, red. Ja, ken ik wat jeder of letterwijs zijn dan 64, zei Charlie er nog bij. En ze zei ik nog, ja, in de week iets van poetsjes met roze poeder. Ierbeien smaak. En ik koest dat trolle molken heen roeren. Dat weer heel lekker. Dat krijg als een milkshake. Ja, ik denk dat dan misschien ook wel dat saroma west is. Ja, zo best
1: ja maar het, dat is ken ik. Ja, dat weet ik niet. Dat ken ik. Ja, ik denk dat een beetje letter weer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Denk ik. Gary zei het, kreeg een wolle soep en grap en brei. Maar sjerp, Jaantje.
1: Harry, jezus.
0: Gary vindt het lekker, hè? Ja, maar er mag gewoon meer sjerp bij gooien. Dan is het heel probleem voor mij.
1: Ik vond het verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk.
0: Nou, Gary eet het nou wel. Dus men maakt het sneeuwt jongens. En ik wil pudding van Malk en Gustert. En ze hier nog een pudding van hem even sturen. Mijn foto zien om erop heb ik.
1: Ja, dat is van die zingende pudding. Hier is dek.
0: Ja, klopt het, ja.
1: Ja, oh, die vel erop.
0: Oh, schrikkelijk, ja.
1: Dat maakt net zeggen, maar.
0: Nee. Linda, wat betreft de brei, is Ben vechten erom. Riesenbrei of grattenbrei op tafel ziet. Dat bloempap nog te krijgen hier. Maar ik word lekker een beetje warm. Heerlijk. Ja. Ik zie het net lekker zien, Jaantje.
1: Nee. Maar ieder zijn smaak, hè?
0: Zij is dik. Tiedek niet. Oh ja, kust het. Mijn slagremmen als neigezetje. En Jan Jaap zei, de melkboer. Ja, die kwam ik bij huis. Hij werd in het midden van Nederland in dit jaar. De IJzeren Hond namen ze dat. Zo'n melkboer. En je werd nog zijn toch Petra. Ja, je is toen de Sputnik, Johan. Hè? Hadden we wat te vieren weer, dan kregen we dan een negerzoen. In de tiert hiet het ik nog zo. En en dan Sputnik erbij. Hoe makkelijk dat ik werd? Nou, ik kreeg al je reacties op. We pakken hem er nog even bij. 64, dan makkelijk de Sputnik, mijn glazen fles Nexota. Die de SRV-man of de melkboer onderdoorbracht. Merken als 7-Up of gewoon een Coca-Cola wie er al won. Maar voor de echte authentieke Nederlandse Sputnik, die dit hier het broekste kleurrijke prik limonade van eigen bodem. Pak een hege rjocht limonadeglas. Eerst een flinke skep wietsoeker of barstsoeker koederik in. Dan een flinke skeut koffiemalken. Dat moet wel maar zo'n Friese vlagje wijzen vanzelf.
1: Ja.
0: En dan maar een lange lepel. Eerst de soeker en de koffiemalken krijgt zo lang. Want de soeker helemaal oplast weer. En dat is dan een scherperig papje hier. Hè? En dan, dan de lancering. Want het Sputnik weer vanzelf. Zeker een rondvaartskip.
1: Ja.
0: En dan de lancering, de dopgear van de fles Exota. En zodra de koolzuur het zoekermengsel rekken, skert de grauwe, remmige skomkraag omheeg. En bij Ritsi is het feest helemaal compleet.
1: Ja, maar een hele dikke skomkraag. Ja. En Ake Hospers, die komt ook nog wat, mij een mooie bericht. Us heid in het brei en wij wienen net wij van, krijg als ik, en kregen yoghurt. En snijs maken us mijn pudding. Die moest opstieven worden in koud wetter. Maar ze waren meestal te hastig. Zo nu en dan knapte er een schaal door de hege temperatuur bij het verschil van het wetter. Dus dan weet je wel een glas in de pudding vanzelf.
0: Ja.
1: En bij de pudding kregen we dan saus van bijsap. En Haagse bluf.
0: Ja.
1: En zo nu en dan pareltje brei. En dus mijn koe ik heerlijk bakken, zei Akke. Alle snuitjongen maken ze een cake met krinten. Of een naturel cake. Of een appeltaart en een slagremmertaart. Doet de melkboer nog kaam, maar je zuivel in bussen, maar een kraantje. Kraantje.
0: Is dat helemaal lezen?
1: Nee, dat ging net helemaal wel. Dat weer voordat de kratten in het lippen kwamen, ja. Maar dat is. En dan slikken de katten alle drippen op het dik. Want dat dripte natuurlijk mij. Dus die rond, maar die melkkaren mij. Ja, prachtig.
0: Nou, Gary bad wel uitje om die Jaantje, hè, dat ze het net al lekker moest. Een vriendinnetje van haar zei een keer dat ze bij ons iert. Ik hoef geen pap met pukkels. Wat raar u. Ja, wat leuk, hè. Nou, broek de omroep app nog even als dat leuk is. Te bellen naast door een jontje 64 en een eigen setje is bijgeliks. Ja, en dan geven we even naar het nijs en de moorden. Maar dan de moordenshow voor de man.
2: Het silhouet van de herenmode van 1965 is ook in Amsterdam onthuld. En daarbij bleek onder meer dat de cape weer in zwang komt. Overigens ondergaat de mannenmode geen revolutionaire veranderingen dit jaar. De broekspijpen zijn wat minder nauw, zodat je er nu tenminste met schoenen aan doorheen kunt. Enkele kostuums kleden extra slank af, doordat de zakken op het colbert ontbreken. Overjassen, veelal in klassieke stijl, krijgen een sportief accent door de schouderepauletten. Geruite stoffen worden voor kostuums opvallend veel gebruikt. Driedelige pakken, met vest dus, komen weer helemaal terug.
0: Ja, de mooie Njotje 64. Dan geven we even naar Erik Enema. Het lijstje uit uw eigen provincie. Zelfde dat doe, San, 20 september, Njotje 64. Wat haast toevoegen, Erik?
3: Brugt u te haas, Johan. Boulevard op de Verhoogde Zeedijk. Burgemeester B. Nauta van Harlingen heeft op een bijeenkomst van de gezamenlijke middenstandsverenigingen in zijn stad medegedeeld dat er op mag worden gerekend dat er zo spoedig mogelijk zal worden begonnen met de aanleg van de boulevard, waarvoor, zoals bekend, de plannen al vrij lang geleden zijn ontworpen, op de Verhoogde Zeedijk. Het betreft een boulevard van 900 meter lengte in de richting van de plaats waar de Stenen Man, tijdelijk weggenomen in verband met de dijkverhoging, over land en zee staart.
1: Dat wie je doet.

0: Snijn de middie bij Omroep Friesland van Ian Nonsijzen.
1: Snijn in Friesland.
0: Alle oeren een nije reis waarom in het tijd.
1: Dieren 60.
0: 70.
1: 80.
0: 90.
1: En het eerste decennium.
0: Van het nije millennium.
1: Dat wie doe.
0: Yes, het nice en de muziek van doe.
1: En dan maak je kans op mooie prijzen in de crypto quiz.
0: Snijn de middie van Ian Nonsijzen. Snijn in Friesland.

0: de Beach Boys, California Girls. Ik hit een jontje 64 en dit weer Dave Berry, This Strange Effect on Me. Mooie foto's krijgen binnen. Ja, tja. Ik heb het knap niet druk, dat is even een dingje wel. Maar Gary die stuurde nog een foto van haar, hoe heet dat? Een puddingfarmke, zeg maar. Dat weten we even zien op televisie, hoe dat eruit zocht. Het zit er nog wat dat betreft, want die tiert is, zocht het er wel heel fantastisch uit, kan ik daar vertellen.
1: Ja.
0: En dan hier ik nog een berjocht. Soep en brei. Ik moet er net aan denken. We kregen dat Else Dij naar de eerpels en de griënten altijd warm. En die ik was wat onbrand. En dan dienen we de noos dicht. Dan preust het ik net. Dat klopt het wel.
1: Ja, en wist, er komt me nou nog een herinnering boven. Heel vaak, nou krijg je dat de yoghurt in een apart kaaltje. Maar heel vaak moest het dan eten. Uit de pannen, West Eck, het warm eten.
0: Ja.
1: In eten heerst. Ja, nou grinnigst.
0: Ja.
1: Ja, het wie echt zo.
0: Ja, mooi hè. Ja. Hé, dat puddingfarmke, ja, zit er goed uit. Hè? En dan haak ik nou een foto van Jan Jaap. Ja, het is wat liedje, Jan Jaap, maar het is jou wel een beeld. Want hij heet jij er al even over de melkboer, waar hij wennen. Het rekje mijn fles en de nijste vader, mij een briefje erin, mij de bestelling en de melkboer.
1: Ja, maar zo zei die melkboer eruit, inderdaad.
0: Nou, schudde dat op in een boekje.
1: Op televisie erbij, hartstikke kist. Het liet volgende misschien moeilijk zijn, maar daaromheen, wat een beetje vaag is, dat herkenst vast wel. Dat zou melkwijn weer.
0: Een melkwijn, en volgens mij, als ik het goed zie, ook met de motorik voorop. Hè?
1: Maar de motor voorop. Ja. En zo'n stankje, daar koest dan op zitten. En dan koest mij dat stankje koest de stewardess, zeg maar zeggen.
0: Ja, prachtig hè, dit. Ja. Ja, Jaap zei er ik nog bij. Ja, en dan de melkboer die screurt dan het bedrag op. En dan deed er in een boekje. En dan vreeds kwam hij langs om dan... Dan moest dat betellen we al eerder.
1: Ja.
0: Hey, en dan hebben we nog een mooi verhaal. Dat vind ik wel heel mooi. Want Hero had voort ik even zocht. Ik weet net, misschien wel in een oude doze of op zouder. Hij zei in 64 waar ik aannam bij Kuilstra Beton in Drachten. Voor een leen in een mannen van 130 goenen en 93 cent.
1: Ja.
0: Ik heb toen 15 hier.
1: Ja, dat kiest hij nog niet meer voor intanken, maar dat wie wil ze.
0: Hij wie de eerste jongste bediende, letterlijk in de boekhouding had te werken. En later ben ik mixerchauffeur geworden, om mijn 64ste. En wist wat het leuk is? Hij had een orde kalender stuurd. Passagier, dus die gewoon de dames erop en mijn hanskreun.
1: Ja, zondag 8 augustus, 's ochtends enige regen, overdag droog, zonnig en warm weer. S'avonds droog.
0: Ja.
1: Bejaarde man gedood op Rijksstraatweg 43 te Jouren. En ze had er.
0: Ja, altijd wat bij.
1: Alles wat erbij is, wat er wat debat.
0: Nou ja.
1: De oorlog in Kashmir bijvoorbeeld op 11 augustus. Wat geweldig.
0: Ja, dat had nog bewaren blijven.
1: Ja.
0: Wat leuk dat het even met uw dealen was. Nou, en stemt we het er ik, de pollingnomen op. Ik zet ze nog even op een rietje, want de vraag kom ik binnen. Ja, wat zit er nou in die pol, hè? Dat ben dit het waar noemen ze 64.
2: Ah. Zet met een rietje, mijn Sofietje.

0: Johnny Lyon, Sofietje of B, het cocktail trio. Waar is de sleutel van de jukebox? Johnny Lyon ligt een vastsprong op het stuit. Ja, opstemd onder oren terug Jan Jaap. En toen wist ik meer bij Jaantje, hè? Maar. Dat is die favoriet, hè, denk ik.
1: Nou, nee, dat zong ik vroeger mijn minnetje zat wel op een skommel zit.
0: Ach, heen.
1: Ja, dat heb ik een Iris, ja, weet ik veel, een Iris song, denk ik.
0: Och, fantastisch. Ja. Gary Gitt van Johnny Lyon, maar baby ik stemt onder oren terug Griet, Abraham en ik Peter. Dan nog Johnny Lyon terug Jikki, Klaas, Ali en Klaske. Nou, stem ik nog even mij. Ligt de vastsprong dus voor Johnny Lyon. En Paul Viest in de Omroep App.
2: Snijden in Friesland. Dat hier.
0: Dan geven wij het Nijs uit datzelfde hier, Njontje 64. De komme hield hier meer studenten in Amsterdam. En dat betekent dat het dreig is om een kamer te vinden.
3: Weet u niet een kamer voor me? Die vraag wordt aan iedereen in ons land, maar zeker in de studentensteden, telkens opnieuw gesteld. De studenten hebben daar zelf bureaus voor ingericht, maar ook daar weet men zelden raad. Zelf zoeken is het enige als het bord met aanbiedingen volkomen blank is. Dat zelf zoeken levert nog wel eens iets op in een huis dat op de nominatie staat om afgebroken te worden. Men vindt daar nog wel eens een tijdelijk onderdak. Maar hoe? De meeste studenten zal het al lang niet meer kunnen schelen of ze wel in een waardige behuizing komen. Maar in een heleboel gevallen zitten ze in een demoraliserende, voor de studie afleidende rommel, zich voor te bereiden voor de maatschappij. Iedereen weet dat er iets aan moet gebeuren. En er wordt ook zeker gewerkt aan

0: proberen de studenten de aandacht te vestigen op hun ernstige probleem. Gewoon maar ergens te kunnen zitten om te werken. Gewoon maar een kamer hebben om te slapen en te studeren. En om als student te bestaan.
1: Ja, de tiert en het nijs van de Jontje 64. En letterlijk nog wel eens op Nij bracht. Dat hier alles te maken met een film Top Gun. Volgens mij in de jaren 80, maar het origineel jaar is die 64 in de hitlisten. En dus doe ik op de radio. Dan hak ik toe de Righteous Brothers. Wow.

0: The Birds en Mr. Tambourine Man, die dat. En de Righteous Brothers daarvoor, ik heet 64. Ja, de Sima zei het, ja, melkkannetje, mij de motor voorop, dat neemt ze in die tijd een mechanische hoen. Kom ik ergens wel bekend voor. En Karen zei het nog, Johnny Lyons stem ik even op, Johan. 64 in Amsterdam, was een Jochen Jirgen. Nooit op een terrasje, maar limonade, dat wie een traktage. Klaske, we werden in Zuid, en daar kwam de melkboer met hinder en wijn. En in die de man hier een, ja, in tomaten. En dan de brei, die er dan in de litermaten, die dan de brei in de pannen. Adi zei het, pareltje brei, bruine en gele pudding, maar een lekker dik vel erop, dat weer lekker, beskutsje. En reutgreut, dat weer griesmol, maar bijsoppen. Siet zei het, ja, ik mast jet die het Ciercelli bij het molfabriek in Wietmarsum. En toen hier Dave Berry deze hit, ja, die hebben we nog draait, hè. Ik vond het geweldig, maar de man die het mij hoop pleegde mij. Charlie, mijn heid, die nam altijd gortpap. Warm mij, ja, mij sjerpen en ik nam dan bloempap. Een beetje warm en een beetje zoeken, best lekker. Ja, die krentjebrei, dat wie smarks is, hé. Charlie Tieren. Ja, en Jan-Jaap, naast de melkboer hadden we de groenteboer, de aardappelboer, de kolenboer, de olieboer en de schillenboer die bij ons door de straat kwam. Mooi. Ja, we sluiten hem al, hè. Nontje 64. En even bepalen wat er dadelijk na je 4 voeren wordt. En dan wil ik al van je te vertellen. Sist op televisie, mij te zien. En moest het laatste oren nog even mij pakken. Dan mag je even oerskakelen naar de radio. Want dadelijk hier op televisie begint Friesland Doc. En dan ben wij als radioprogramma net meer op televisie te zien. Maar op radio geven we gehoord toch dat zij eens oren. En ze hebben dan, vond ik maar even zien wat het hier wordt. Dadelijk na je 4 voeren.
1: Jochertje
0: 78. Ja, het is druk. On het werk, maar dat hier komt nice. En muziek voorbij, dadelijk naar 4 voeren. Ja, nou ja, en op stap. In 64. Goh, dan maar we even een 4 graven, Erik.
1: Op stap in Jochertje 64. Dat is dan volgens mij een feestje. Café-restaurant De Nederlanden in Ljouwen. Dansen om 8 uur. Met medewerking van de Mystery 5. God Life If You Want It. Frieslands meest gevraagde en meest geïmiteerde beatgroep, de Fabulous Beats, speelt voor u op zaterdag 2 oktober aanstaande in Zaal Goes aan de Helikonweg in Leeuwarden. En ik in Wurmk en de Doensewer bij Seel Duhoe, zondag 3 oktober, met medewerking van Frieslands meest bekende beatgroep, de Fabulous Beats, de Weerselberg. Begint op jou wachten, dat optreden. En in de Harmonie, in jou, dus een beetje chique misschien wel, op snijn 3 oktober. Een soirée dansante bij de Blue Stars.
0: Nou, misschien herkent het wel. Misschien best wel west op stap. Hè? Dit weekend doe. Nootje in 64. Nou, polynomer op heb ik druk nog op de knop. Wat is het worden? A, Johnny Lyons, Sofietje of het cocktail trio. B, waar is de sleutel van de jukebox? Die last is het net worden. 33% en zo'n 60% Johnny Lyons en Sofietje. Onder oren stem terug. Ipe Jeltje, Jan Jaap, Gerry, Jikkie, Klaas, Ale, Andries en ik. Harm, zeg ik eerst in.
2: Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje.

in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Omroep op Friesland.
1: 12.12 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: 9 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in harmonie. Na een verbouwing van 5 maanden in het theater in Ljouwerterie. Siep van de Ploeg sjocht waarom en vaaruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9 oktober, bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier uur 8:00.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 Roerend IJs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Tja, het hier.
13: Joggetje 78.
12: Een prachtig hier. Ik had de hitlistje van mijn oorzaal. Misschien is er volle mogelijk noemers uit die hitlist te draaien. In elk geval de nummer 1. Komt er dadelijk aan. Ja, ik zorg dat ik in die hitlist. Het is het hier van de Grease Fever. Travolta hier en Tustjetten van Dupont bij Feestjes op Tafel. Ja, en ik zorg Borsten in die hitlist in. hit in Jontje Dag en Zondag. Zelfde weekend doe, komt er dadelijk op.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
0: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
13: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
14: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
15: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
16: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
19: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
20: Hey,
18: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
21: In Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
22: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
23: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
24: Met Braasband De Waadzang. 5 repetities in Drachten.
23: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
24: Sjonge jo, ik mij.
22: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
25: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
26: Snijden in Friesland.
27: Johan Terpstra.

0: Dat wie je doet.
1: Omroep Friesland. Ik ben nou ook even te reden en dan gaan we één programma er altijd voor. Want ja, dat vind ik, dat is altijd hartstikke leuk.

0: Ja, en je dacht, het zal het hit van Boston en Don't Look Back.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzaai zoeren.
1: Snijnie Friesland.
2: Dat.
1: Die
2: Doe.
0: Ja, Rieders die in de eerste auto of op die eerste brommer. En dan, ja, misschien wel op wij naar die in de kroeg of discotheek. Dat is dan in het Kaamst. En plaat die nog altijd alles losmaken. Als die weer romjest op de radio. Denk ik, ach ja, dat weer doen. Dat is juist het beeld weer. Is dat prachtig. En misschien hier stond die vierde broek. En een blouse met een grutte kraag. Ja, pak de omer op app er even bij. En deal het bij ons. Vinden we leuk, hè? Want ja, ik zie, kreeg ik nog een hartstikke leuk bericht. Maar een hele oude foto kom. Krijg net Sjen Bouke. Maar dus heet de mem hier in de dancing in Jontje 64. En Ben Steneker, wie daar wollen ze op te trainen. En toen kwam heeg. Ja, als je dat gevoel maakt het los voor zelfs. Dit is hoe de Jontje 28. Lid het witte vooral. Praat met ons mee. Dat ken je niet nummer op app. WhatsApp mij. 0620 voor jou en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. Jontje 28, paus Johannes Paulus de eerste is krijgt verstoorn. Nee, maar 23 dagen als paus. In Nederland wordt nog altijd nijpraat over het WK van die simmer. Oranje verleerde de finale van Argentinië. Miljoen mensen zitten voor het dagboek van een herdershond op tv. Ja, het is een kwartier dat Israël en Egypte het historische Camp David-akkoord in Amerika ondertekenen. Nee, eindeloos oel is de Israëlische bezetting van Zuid-Libanon en een zwieren Palestijnse oorlog. Ja, de auto van het Ier, dat werd al wel heel speciaal. Helikke wel even uit, want het waren echt hele dure auto's. Auto van het Ier. De Porsche Jochen 28. En op het tweede plaatje zit de BMW Zoon. Ik zag de bak. En de derde, daar zijn grutten, de Ford Granada. Grutte dure auto's binnen, de favorieten dus.
1: Dit is de top 3.

Op 3 Jeff Wayne, Eve of the War. Op 2 Love, You're the Greatest Love. Dat wie in de best verkochte singeltjes. Zelfde week het doe. In jantje 28. Maar de nummer 1, ja, dat is een filmplaat. Maar ijsvolle meer dan dat. Hij komt uit Grease, waar het kreunt erop Barry Gibb van de Bee Gees en zong erop Frankie Valli. Het bier van de film Grease met John Travolta en Olivia Newton-John. Oh, er zijn nog meer nummers uit die film Grease in. Dadelijk is daar hoe meer. Maar eerst de nummer 1, draaien we dan.

0: Ignition sequence start.
1: My raketsnelheid.
0: Liftoff.
1: Waarom in de tijd?
2: Wist het uit uw kop.
3: Ons saai zoeren.
4: Lang leven ons prinselijk gezin.
5: Ja, dat is hier

Oh, prachtig. Ik had er haast net al in het te praten, maar het plaatje is echt enorm. Dire Straits, Mike Knopfler op zijn gitaar en Sultans of Swing. Wauw. Ja, mooi, hè? Ja, reactie Domer op Epnjontje in 28. Hier, wat zijn Wenwijn Huizen? Dus hij werkt bij in Hilversum bij Philips op de eerste Skalda. Na de crisis van kom, als je belde erop van je werk. Of dat ik die draai net op Skalda hoefde, dat ik er net in hoefde te gaan. De Skalda besteden uit houten units wie totaal in de Jiske lijn. Van wie ik een extra kriesverkoosje, maar daarna het gooit terugfietsen naar de tijdelijke locatie in Huizen en Laren. Ja. Het gevoel van doek komt echt naar boven. Henk zei, ja, ik kreeg mijn eerste brommer, jou een poekje. Daarna naar de discotheek en vanzelfs, wat ik dan al wel jaar op de radio bij Boney M. Rivers op Babylon, dan heb ik nog even het gevoel dat ik weer in die discotheek stier. Mooi, hè? Ja, en ik hier ik zijn broek mij wie de piepen. Anja zei, ja, voor mij wie achter zonder vooral Grease. Ik hier de plaat thuis. En we gingen op Sneeuwtje Hanna voor zelfs opstappen. Dat doen ze, dat hier we in Haas. En ook Grease, ja, die draaien we Grease. Prachtig. En Gerrit zei, in 28 kocht ik mijn eerste auto voor het Escort. Radio erin, vreun achterin en dan op stap. En zo'n blues, maar zo'n Grutte Kraaf, hoe hier is het? Ja, die hier kijk voor zelfs. Mooi, hè? Njontje in 28. Ik zei het al, we hebben de nummer 1, Frankie Valli, Grease. En er zijn meer platen in die hitlist die wat te krijgen hebben bij die film. En daarbij is je gewoon even een wedstrijdje van. A of B, wat weet het? Eén van beiden. Het dier van de bioscoop heet Grease. Hokker nummer uit die film was Jerry.

0: Wordt het A, Olivia Newton-John, Hopeless Devoted to You, of B, John Travolta en Olivia Newton-John, and You're the One That I Want? Ik ben bereid wat dit wordt. Paul Feinstein, Domro Pep, stem even mij. Has hem op je telefoon. Domro Pep, Rios Boppe, Appius, tekstwolkje. Als dat hier past, dan Kerstin stem uitbrengen. En als er iets zit, mag dan wel even ergens even op drukken. Van Appius, nou een keer dubbel. Dat we vroeger net samen met Sint Wurde Wolf. Er zit een extra stapje tussen. Dus de sjoch hem zo net. Maar als dan extra drukt, dan sjoch hem. Ik zie al meestal binnenkomen bij de stem. Dus hij zit erop. Dat mag goed komen. Ja, en dan... Snijden in de storm. Dat gaat weer doen. Je bent het nice van door de PC. Van 78, Win de Patour, weer Sjouke de Boer, Klaas van Wieren en Wiebre van Wieren. En Sjouke waard Kening en de Veenhoop, Njontje in 78. Dan stier dat hier in stier Jen Rochter, Mut, BZN en Boni M. Ja, en Nederland had zijn kernreactor bij Petten bouwd. En de Doggenoder de eerste proeven.
1: De reactor in Petten, waarin de materialen getest worden, is een zogenaamde hoge fluxreactor, die een zeer hoge stralingsintensiteit heeft. Hierin kan in betrekkelijk korte tijd een stralingsschade worden veroorzaakt die in een kerncentrale misschien pas in 20 jaar zou ontstaan. Een 4 meter hoge waterkolom schermt de straling naar boven volledig af.
2: Dit wie het nice van doet. En dit is de muziek uit...
3: Njoggetje 78.

0: Shine in Friesland. Dat wie doen.
1: Maar ik de jaren 20 doet James Bond nog geen idee hier van een Brexit.
2: Can I help you?
3: Yes, my name is Bond. James Bond.
4: Oh, wat een geweldige tijd wie dat.
0: En AGM, de kloes van de V&D in jou het legerhoven, maar zijn thermische lans.
5: De ene keer win ik en de andere keer win ik.
1: Shine in Friesland. Dat

0: je eerst haast net weer, hè?
1: Ah, wel op snijden met je.
0: Dat wil je doen. Nooit je dacht, zondag Kenny Loggins en Stevie Nicks. En Whenever I Call You Friends.
2: Smiley Friesland. Dat
0: wil je. En de Vader Service en Wind Serving Klaas, die zei het. Ja, nooit je dacht, zondag hier dat plaatsje van de service. Ik stier je in dat hier voor het eerst op een surfbank. Het zegt zo makkelijk uit. Ja, ondanks erop stierst, ja. Ja, en erin valt. 100 keer bij Gleeks. En dat ik herken dat ik nou wel. Het samen omheen loeken en dan het evenwicht verliezen. Ja, en als dat dan trots is, dan kan het goed, hè. En dat weer bij Klaas ik het geval. Oh, en ik wie helemaal verkocht. Want weer dat geweldig. Ja, dat gevoel, windsurfen. Nooit je dacht, zat dat begon het een beetje net als mij. Maar ik in de jaren 80 nog heel succesvol. Het werd ik het hier van de eerste GPS-satelliet. Die lanceren we in Amerika en bij het hutfietsen binnen dit hier drie wichtige successen van Nederlanders. Ja, Raas wint voor de twaalfde opeenvolgende keer de enige Nederlandse wielerklassieker. Dat is dan de Amstel Gold Race. Gerry Kneteman wordt op 22 augustus op de Nürburgring wereldkampioen hutfietsen. En 16 september verbetert Katie van Oostenhagen het wereldoerenrecord. Dan de eerste Ironman, die wordt op Hawaii organiseren. Ja. Denk je het Siep, hè, bij zijn broer Hinne. In oktober, dat zult zien in oktober wezen, dan doet hij die Ironman. Ongelooflijk knap. Maar in 28 wie het voor het eerst. Het is de klassieke vorm van een hele triathlon. 3,8 kilometer rinnen, 180 kilometer fietsen en nog een marathon rinnen van 42,2 kilometer. Er werden dan maar 15 deelnemers, waarvan de 12 de finish heli. De winnaar werd de 22-jarige taxichauffeur, een triatleet Gordon Heller. Het verzins net, maar tussen donderdeel en ging de deelnemers vlug naar een hotel om te douchen en oren klingen aan te loeken. Dat is dit wel net meer het geval. Nou, dan geef ik naar uw eigen provincie het Nijs van Does, Zelde Dij, Erik Enema en Turkie van Omroep Friesland, 22 september.
3: Belangrijk Nijs voor de patatleefhouders. Minister handhaaft prijs van 80 cent per zak patatfriet. Minister van Ardennen is na overleg gisteren met de Unie van IJsbereiders en Cafetariabedrijven, die club is die dus, niet bereid gebleken het op 19 september afgekondigde maximumprijsvoorschrift voor patatfrietjes te herzien. Volgens voorzitter Bourgogne van die club wil de minister op korte termijn cijfers van de Unie krijgen om hem ervan te overtuigen dat de afgekondigde prijs van 80 cent voor 150 gram friet te laag is. Hij deelde na afloop mee zijn leden te gaan adviseren zich voorlopig bij de prijsbeschikking neer te leggen. We gaan onze leden niet oproepen om deze prijs te ontduiken. In afwachting van een mogelijke optrekking van de prijs in de toekomst kunnen de patatverkopers desnoods hun oude prijs handhaven. Maar zij moeten dan wel de daarbij horende hoeveelheid friet gaan geven. Volgens Bourgogne betekent dit dat in de praktijk dat voor een bedrag van 1 gulden bijna 200 gram friet zal moeten worden geleverd. Dan mag de weegschaal er wel bij pakken als de patatie geldt.
4: Dat wie je doet.
5: Jochetje 68.

0: Jeff Wayne, The Eve of the War, uit 1928. Ja, het openingsnummer van het album Jeff Wayne's Musical Version of the War of the Worlds, baseerd op het verhaal van Wells, door een invasie van Marsbewoners. In 1928 klonk dit heel science fiction. Jeff Wayne nam eens mij naar de vrouw dat Marsbewoners op Ierland te lonen komen. En ja, maar die eerste tellen wist het voor, daar komt wat een won.
1: Snijden in Friesland.
2: Dat hier doe.
0: En Wim zei het hier nog maar op, ja, doet de Eve of the War voor het eerst op de radiokamp. Dacht ik, wat is dit? Je hing al onder indruk. En alle keer dat ik het weet, dan maak ik het denk aan die tiert. Ja, dat door het programma Snijden in Friesland, dat we doen met die. Hè. Dus echt een gevoel dat er naar boven komt. Ja, hoe gaat het bij de Paul in de omroep hebben van deze keer? Wat is het hier te tussen, Grease, twee hits die in die hitlist in. Bioscoophit. Grease komt uit in 28. Ook een nummer uit die film was de Jere. A, Olivia Newton-John. Hopeless Devoted to You. Of B, John Travolta en Olivia. And You're the One That I Want. Nou, Natasha en Jan Theo, die gaan voor het duet. You're the One That I Want. Dat deelt ik voor Tineke. En ik... Rina Git daarvoor. Zelfs, ik ben nog maar 2 jaar oud, maar deze muziek is vanzelfs geweldig. En ik ga de film heel vaak zien. Maar ik, Elton John, het stemt onder woorden terug Tineke en ik, Wouter, het werd B. En hopelijk is die foto to you, haak mooie oontinkers. Nou, kist ik nog even mijn stem. Paul in de omroep heb, lichte vastsprong voor B. John Travolta en Olivia Newton-John. Wat ken ik oors, hè? Let het vooral weten. Dat ken in de omroep M. Nou, dan geven wij oor Nijs uit uw eigen provincie. Er komt een onderzoek naar een alternatieve vaarroute, Friesland. Noordwest door Riesel, een nieuw verbindingskanaal van Nij-Sliekenburg naar Blokziel, bij aansluiting op de Linde.
3: Het tracé van die nieuwe vaarverbinding rint dan parallel aan de prachtige, kronkelige oude Zuiderzeediek tussen Blokziel en de Kunder. En het laatste stuk tussen de Kunder en Sliekenburg moet dan ter staan komen door de oorlis van een nieuwe mar. Daarvoor wil men 350 hectare van de polder het bedijkte Ronde Broek, eerstelijk van de Kunder, eronder wetter in litten. De totale kosten van het hele project komen boven de 100 miljoen goenen. En een grutpad van dat geld moet van het ministerie van Economische Zaken komen. Er binnen 3 argumenten van zo'n nieuwe verbinding tussen Oerissel en Friesland. Er ontstaat een directe, korte verbinding tussen de Veluwe Ranemarren en de Friese wettersportgebieden. Door zo'n nieuw kanaal van Blokziel naar de Kunder kan men makkelijk het uitgestrekte natuurgebied de Weerribben in de kop van Oerissel ontlijsten. En als derde motief is er dan de economische budgetting. Oude Zuiderzeeplakken, zoals Vollenhoven, Blokziel, Blankenham en de Kunder, krijgen nieuwe impulsen door de recreatie. Zo'n nieuwe vaarverbinding gaat vanzelfs ten koste van een heel soort orenzaken. Een van de allereerste dingen die het nodig is, dat is de groen. En die kennen de boeren moeilijk missen. Je boerenkringen is dan ook nogal wat weerstandje in de plannen.
2: Dat?

0: Shiny Friesland.
1: Dat wie doe. Maar ik de Jirren Santig doet Turks fruit met meer dan 3 miljoen bezoekers de meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden waard. Maar Erik en Olga op de fiets terug Amsterdam.
2: Wat idioot.
1: Ja, machtig.
0: En Adjekeuren Deelstra, de ene naar de oren gouden medaille, maar naar hoesnaam.
3: Adjekeuren Deelstra heeft de eerste plaats in het algemeen klassement veroverd, dames en heren.
1: Snijnie Friesland.
0: Dat wie

0: Muziek was juist het Ojagevoel op snijdt een beetje. Het zit er haast op, haast zij zoeren. Daar is de Jong van Friesland. Maar ik noffelijke muziek, show ik nou wel eens in. Bloot er lekker bij, radio lekker om vanzelf. Hè. Ja, we sluiten maar nog even sjoggen we naar de reclame. Wat wie dan de reclame in Jontje 28 en Erik. Ja, die komt het in horen wat zit in het archief van Omroep Friesland, hè?
1: De koffiebranders uit Kampen gaan trakteren. Dan hebben we ook Kanis en Gunning. Tot 14 oktober 78 kunt u iedere dag een jaar lang gratis Kanis en Gunning koffie in de wacht slepen. En dan ben ik een soort troostpriezen die staan binnenkerst. Dan ken ik wel even naar de poelier in de Sint-Jacobstritte in Jouwens. Deze week vers kuikenfilet, zeer mals vlees, zonder vet. En, wel heel bijzonder, eerste kwaliteit kikkerbilletjes. Per 100 gram ingoenen en 94 centen. Lekker eten doet u thuis, maar dit kan ook bij ons, ook zondags. En dan hebben ze door restaurant Siderius van de Wurmendiek in Ljouwert. En daarnaast verzorgen wij graag uw recepties, trouwparties en familiediners. En beschikken wij over zalen voor vergaderingen. Wees prijsbewust, komt u eens praten. Restaurant Siderius, het bestiert al jaren weer. Het ziet in jou op een Burmediek. En de VG, ik was aan een winkel die er al lang neemt. Er is een krat pils, tolve flesjes, 0,3 liter. Meeneemprijs nu 3,98. Net alleen nog voor bier, we transportreclame maken. Maar ik voor sterke drank. En dit hebben we terug Adèle Bloemendaal. Toch wel heel speciaal. Ja, maar eens even naar deze reclame. Jongetje 78.

Ja, iconisch, hè, die reclames van vroeger. Ja, Jortje Achterslantig, we sluiten hier bij Oorsnijn in Friesland. Dat we doen. Fijn dat erbij weer is te volgen van beetje vanzelfs weer op radio en televisie. En ja, nog één ding, hè. Waar is nou het best op stemt? 28, het hier van de bioscoophit Grease. Ja, en als het daar hoe haast over die film. Dit hoe Danny en Sandy, die het naar een romantische simmer afscheid nemen en waar dan onverwachts weer zien komen op dezelfde middelbare squallen. Danny dochter stoerder als Sandy hem ken. En dat juist vanzelfs gedonder. Met de T-Birds, Pink Ladies, autoraces, squalfeesten en de platte muziek. Draait het uiteindelijk om de vraag: kiezen voor Animago of Dogs van Record? Ja, dat mooie verhaal ziet in die film Grease. En Karkoesmaatje uit A, Hopeless Devoted to You van Olivia Newton-John. Of B, Weddy Olivia, Madame met John, You're the One That I Want. Wat is het worden? Even zet, ik druk nou op de knop. Krijgt nog een stem van Yvonne, zeg ik. Hopeless Devoted to You, get ze voor. Die had ik van Pier, maar die is het net worden. Want Hopeless Devoted to You is stiekem bleven op 30% van de stemmen. Anja, Gerry, Klaske, Klaas, Griet, zeg ik, steen die door een soort willen mij dat noemen. Want het is worden, ja, mijn roemstem, you're the one that I want. En Gerry zat er nog bij, ja, lekker even erin. 20 graden nog, warm genoeg, Johan. Nou, als de eerkens nou inhaast, dan ken het tempo wat omheen. Want dat tempo zit er wel in met John Travolta en Olivier. You're the one that I want. Ik wens je daar een hele nog. Joen nog. Nijwieke Snijden in Friesland, dat ben je de web met dit programma.

0: Omroep op Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er spielet.
2: De Frieske vlogger docht vrijwilligerswerk.
3: En wel een begin alleen hoor.
2: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moertje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
4: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
5: Ja, wat zeggen ze hier dan?
4: Ja, nou, Mienskip.
6: Geweldig.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
8: Doei doei!
7: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
16: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: Als de jong valt op Friesland, gaan de lichten aan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom een Friesland je troch? Alle dagen. 12.8.12 FM.
0: Die soundtrack van de jong.
1: De jong van Friesland.

0: Alle werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolve voeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben je wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport, die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar dat rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoeieren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
5: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
10: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
11: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
10: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
11: Tjongejo, ik mij.
12: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het longen te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppig laat worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Bij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je onder het eind van de dag alles op. En je hebt schoon goed, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier litten. Mooi zien.
13: Hey! Henk! Ik kan hier even steren met het apparaat!
14: Nou dan?
13: Hast de jestactie van Omroep Friesland als jongen?
14: Nee.
13: Nou, dan zoek Terma gauw even naar Sjen.
15: Deze jest profiteert van extra onlokkelijke reclamepakketten bij Omroep Friesland. Omroep Friesland reclame. Simpel, betelbaar en effectief. Je rijdt omroepfriesland.nl/reclame.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. Kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon. En het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De Jong van Friesland.
16: Non-stop muziek.

Ik weet net als toos is te wachten op een vrolijk woord van mij. Als ik daar oprop in mijn gedachten, dan word ik zo blij van daar. Ik viel het als ik daar voorbij ren, als ik daar zoog dienst in beheer. Het zit in 100.000 flinters, die zwiet zweven trok mijn leer. Ik had die leef, mijn hele lippen, het is volle meer als harden van. Het is kret, al was het al in mijn bloed zist, en ik ken er niets in van. Die mooie eigen liekje marren, ik ken er zijn ondergeen. Het is een bjusterbarlijk barn, ik rijd echt.

0: is er weer. En nou?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment van Onderwijs. Van drop naar rest, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog aankomt.
2: Ze willen waaien een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Onderwijs, alle werkdagen van 4 en 6.
4: Die soundtrack van joen.
0: Joen van Friesland.

0: Pauline Meel.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

9, 4 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in harmonie. Na een verbouwing van 5 maanden in het theater in de oude tarief. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9, 4 oktober, bij Omroep Friesland, op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.

Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZTU. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaan-oever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte de powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goeien! Want alvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Dit programma wie jedde joerte jern tussen Olven en Ien Oeren.
4: Het is nu 4 minuten naar Olven. Goeiemorgen. Welkom bij Bureau de Vries op deze snijnte morgen. Maar dit keer de thermometer in de meerskip van Haas, Harig en de Harkema.
5: Wakker liggen nou van de toestand in de wereld. Het kabinet wat maar niet tot een besluit komt. Niet dat ik daar nou alle nachten wakker van lig, maar ik vind het wel een probleem worden. En de mentaliteit verandert in Nederland. En ja, Nederland is straks ons Nederland niet meer, vind ik.
4: Jan Schet de Vries die schreef een boek over Jeze van der Heide van Moenijn. Een vrijboetser met een gouden hart.
6: Hij wende, zat hij zelf gewijnen voor. Het dak van zijn huis weer lek. En Jeze lag onder de tafel te sliepen. Dan lag het de meesten erop.
4: En liekens alle weken hebben een verhaal uit Blauw Hoes. Hier komt Lucas Foukema aan het woord.
7: Dat feestelijke van het leven, dat mat nou en dan echt eventjes gestalte krijgen. En misschien is dat ik wel katholiek, denk ik.
4: En na snacken, na je aflevering van Hielendal Heijn, over de Nijlittenskip van Jelte.
8: En zo ben we alweer 5 weken na de vakantie. En het leven krijgt weer richting en vorm. De meisjes hebben weer structuur, Veerle gaat naar de voetbaltraining en Linde naar turnen. En in het weekend de wedstrijd. Elke zondag musicalles in Groningen en om de week ga ik met onze oudste dochter naar Cambuur. Net zoals ik dat vroeger met mijn vader deed.
4: En naast Nijthoven, in de 2e uur van Bureau de Vries, het Nijs Forum. Dit keer over de dreigende droneaanval van Rusland op de NAVO. Het advies van de SER om asielzoekers verder aan het werk te helpen. En komt er nou lang omlet meer rond de windturbines op loon in de street? Het zijn het stroomtekwad.
0: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
4: Mooi dat Harkes bij Bureau de Vries. Als eerste, wat houdt die u te sliep? Maar die vraag geven we vanuit het bureau Sanon dan de provincie terug. Dan komen er geen politici, bestuurders of orenpommeranten onder het woord. Maar gewone Vriezen die het misschien wel jonke jou, Wennie. René Koster, stuts van de wieken de thermometer in de meerskip van Haas, Harig en Harkema.
9: Waar ik wekker van lees? Nou, van de politiek.
10: En dan in het bijzonder?
9: Nou, wat er met het loon al een keer gebeurt. Het is het klimaat, het milieu, defensie, oorlog, ja. Zees het maar. Ja, wat kunnen we er ontwaan? Ja, maar misschien een andere missie om te denken, denk ik.
10: Ja, jullie hebben dezelfde politiek. De antwoorden moeten van de politiek komen?
9: Nou ja, daar stemmen we voor. Maar ja, als het zijn werk net maar eens werk in, dan wordt het heel moeilijk. Ja, ik denk dat we wel naar de stembus moeten.
10: Nee, wel?
9: Ik denk het wel.
10: Ja, dat zeiden we naar het vorige kabinet dat misleerde wie je zijn. We moeten naar de stembus en ja, dan komt het goed. En oh ja, vol goede moed.
9: Maar zou het niet komen omdat we te volle partijen hebben? Hadden we nou eens drie partijen in Nederland, in wat met drie komt nu te kiezen. Nou hebben we er 26.
11: Als je nuchter alles bezorgen, dan valt het allemaal wat aan. Ik heb er nooit zo goed gaan. Dan vroeger. Vroeger moest je arbeiden en dan ben je blij op je opslag krijgen. Maar vandaag en dag maakt het niet meer uit. Je krijgt het verzeld. De regering die zwaar het wel goed voor ons.
12: Ja, je kunt je overal druk om maken, maar waar je geen invloed op hebt, dat heeft niet zo heel veel zin. Tenminste, ik probeer dat zo min mogelijk te doen.
10: Ja, je hoeft de krant maar op te slaan of de televisie aan te doen. En oorlog en geweld en ellende, het stroomt je tegemoet.
12: Ja, zeker. Ja, het is zoals het is.
10: Of negeert u dat?
12: Ja, misschien ook wel. Als je er toch niet zoveel invloed op hebt, dan, ja, dan kun je er heel druk om gaan maken. Maar ja, heeft dat nog zin, hè?
10: Was het 25 jaar geleden beter?
5: Ja, vind ik wel. Ja, toen waren we nog eerlijk tegen elkaar. En we zijn niet meer eerlijk tegen elkaar. Omdat we bang zijn voor de gevolgen.
10: En wat is uw verwachting van hoe het over 25 jaar zal zijn?
5: Ik ben bang dat Nederland er dan heel anders voor staat. Dat wij Nederlanders in de minderheid zijn. Dat er een heel ander regime heerst in Nederland. Nou ja, ga zo maar door.
10: Dat is niet iets waar u naar uitkijkt?
5: Nee. Ik niet voor mijn kinderen niet, mijn kleinkinderen niet. Nee, echt niet. Nee.
10: Dat klinkt somber.
5: Ja, in die zin is dat somber. Maar ik ben wel bang dat we die kant op gaan.
13: Zo, mijn vrouw wordt wat minder, daar lees ik wel eens wijken van. Maar verder, wij klagen net.
10: De persoonlijke dingen, die rijdt je jou. Maar dat de wereld in de branche zit en dat ze geen meerderheid voor de politiek krijgen.
13: Ja, maar daar in de Oekraïne en dat houdt mij wel weg. Ja, dat heel ik. Ja, daar ben ik heel soort mee bezig. Ze gaat het op internet. Ja, Belinda, dat vind ik vreselijk. Ja. En dus Trump natuurlijk, dat is ook een verschrikking. Ik zei dat al. Trump en Poetin, hij in dezelfde klas zitten ook. Zo het net zo weer.
10: Ja.
13: Maar ja, wij kennen er niks van waar weer.
10: Maar ja, dat is nou even de vraag. Kennen we er niks van dan?
13: Nou, op goede partijen stemmen. En achter goede dingen stemmen. Dat ben ik wel. Ja. Maar ja, van jou is die partij goed en van mij is die partij goed. Daar kom ik net om. Ik ben eigenlijk wat een CDA-mandje. Maar ik weet net meer waar ik op stemmen moet. Ik ben de poel mee, jongen.
10: Nee, wel. Ja, Montebal dacht het al goed.
13: Ja, doet het goed, maar dan moet meer hier op het Tosken beliksem.
10: Oh.
13: Dan moet meer van u gaan. Vind ik. Daar gaat de eerste termijn van uit.
10: Ja, maar CDA-politici ben toch ik meestal van de consensus.
13: Ja.
10: Van het oerlis en van
13: ja,
10: de meerderheden.
13: Ja, dat moeten ze mee ophouden.
10: Oh.
13: Dat moeten ze mee ophouden. Ze moeten wat meer hier op het tasje zetten.
14: Het is een rare toestand. Ik zie de toekomst niet zo heel erg licht in. Maar ik denk er niet te veel over na.
10: En waar maakt u zich dan vooral zorgen om?
14: Nou, toestand in de wereld, hè. In het oosten. En ook Oekraïne, Rusland. Dat zijn dingen die me interesseren en daar ben ik een beetje bang voor. Maar ik zelf niet meer, want ik ben 92. Dus ik zal mijn tijd wel duren, denk ik dan.
10: Want dan heb je ook veel meegemaakt, tijden van armoede, tijden van oorlogen.
14: Ja, ik ben van 34, dus ik heb alles wel een beetje meegemaakt. De oorlog en die tijd daarna. Het ging prima allemaal, maar het was ook veel beter dan nu, rustiger.
15: Nou, er verandert gewoon helemaal niks. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit waar je op stemt. Heb ik het gevoel. Want het zou eigenlijk aardig omslaan met Wilders. Maar je ziet eigenlijk dat het allemaal gewoon die hanengevechtjes maar blijft. Ja. Ik vind dat de overheid ook niet doet wat ze moet doen. Ze moeten zorgen voor de infrastructuur, dat de wegen. Ze moeten niet zich gaan moeien met mijn beukje en allemaal dat soort dingen. dat betutteling alom.
10: Leven en laten leven.
15: Dat is wel mijn... En dat kan hier in Harlingen wel goed, hoor. Ja.
5: Waar ik dan wakker van lig tegenwoordig... maar ik probeer er niet van wakker te liggen... maar ik probeer niet in die angst te gaan schieten... is dat ik behoor ook tot een minderheid... vanwege mijn seksuele geaardheid. En ik merk dat daarin ook een hele nare verandering bezig is. En dat het mij soms ook bang maakt... En dat ik ook merk in mijn omgeving dat je daarom ook wordt genegeerd. En aardig zijn voor elkaar is eigenlijk heel klein. Dat begint gewoon door het groeten met elkaar of iets kleins zeggen. En van daaruit kun je dan wel samenkomen in. Ja, het is een wereld die helemaal op hol is geslagen nu.
10: Er is vandaag ook een rapport gepubliceerd waaruit ook blijkt dat homo-acceptatie bijvoorbeeld enorm gedaald is onder jongeren de afgelopen jaren.
5: Ja.
10: Waar schrijft u dat aan toe?
5: Ik denk als gevolg van wat er op internet gebeurt. Ik denk ook met alles wat we moeten in het leven. Dat we aan zoveel dingen voorbij lopen, juist die hele kleine dingen, omdat we zo druk zijn met van alles wat moet. En je loopt jezelf voorbij. En je neemt de rust dan niet meer om stil te staan bij de kleine dingen.
10: Nee. Waar ligt u wakker van?
5: Wakker liggen? Nou, van de toestand in de wereld. Het kabinet wat maar niet tot een besluit komt. Niet dat ik daar nou alle nachten wakker van lig, maar ik vind het wel een probleem worden. En de mentaliteit verandert in Nederland. En ja, Nederland is straks ons Nederland niet meer, vind ik.
10: En waar komt dat van, denkt u?
5: Weet ik niet. Mensen hebben een heel kort lontje. Om het mutje is een ruzievechterij. Ja, jammer. Jammer.
10: Maar het is ook wat in strijd met eigenlijk de lijstjes die je ziet. Daar staat Nederland bijna altijd bovenaan als het gaat om inkomen. Om hoe gelukkig we ons voelen, hoe de medische voorzieningen zijn, noem maar op.
5: Ja. Ik denk niet dat dat altijd klopt. Ik weet niet waar ze die lijstjes weghalen.
16: Ja, of je er nou wakker van leren, maar je maakt je er wel zorgen om. Ja.
10: Wat zie je er veranderen met om dat te keren?
16: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ja, ik denk dat we misschien wat liever voor elkaar moeten wezen in de wereld.
10: Het is een golf van negativisme wat over het land waait. Van dit is niet goed en daar protesteren we tegen en dat moet anders.
16: Nou, de wereld verloedert een beetje, hè? Het wordt er niet leuker op. Nee. Waar lig ik wakker van?
17: Nou, allereerst wonen we in, als het dan over Haren gaat, in een fantastisch dorp. Met fijne buren, veel betrokkenheid, enorm minskepgevoel. Dat maakt dat je soms wat minder wakker ligt. Maar over de grote wereld lig ik soms wel zwakker. Dat vind ik wel zorgelijk.
10: Want het komt in golven op je af als je de media gebruikt.
17: Ja.
10: Oorlogen, ja, geweld, discriminatie, ja. Homo-haat. Het houdt niet op.
17: Nee.
10: En wat treft u daarvan het meest?
17: Nou, sommige dingen zijn heel dichtbij. De boosheid hier in Nederland. De oorlog in Oekraïne. Maar ook de dingen die we in de wereld niet zien. Die geen persaandacht krijgen. Waar enorme armoede is. Oorlogen, misstanden. Ik heb er niet iets. Dat wisselt per dag een beetje. En ik probeer me soms ook van af te sluiten. Dat ik een dag of twee dagen het nieuws even niet volg.
10: Dan bent u even een nieuwsmeider.
17: Ja, ja, ja, even niet. Soms is het zoveel dat ik denk, nee. En alles, al het negatieve vraagt ook aandacht, geloof ik, op dit moment in de pers. Ik ben vaak op zoek naar mooie dingen. En in zo'n dorp ervaar je ontzettend veel mooie dingen. Die zijn natuurlijk overal in de wereld, maar daar ligt op een of andere manier niet de aandacht. Dat is jammer.
10: En als we nou eens dan inzoomen op Harig,
17: ja?
10: Wat maakt Harig dan zo mooi?
17: Nou, ik denk de geschiedenis van 1000 jaar. Voormalig de Stinsen, hè. We wonen hier op de Stinsenwei. Met die vroeger 3 Stinsers. Veel onderlinge betrokkenheid en heel veel verenigingen. De hele kleine dingen van de burenhulp die nodig is. De groet. Volgende week hebben we hier op het erf. De hele buurt komt hier burendag vieren. Dat is warm. Dat is thuis voelen.
10: Ja.
17: Ja.
18: Ik lees bijvoorbeeld werken van de band. Band had het wat lastig op school. Wordt ze hier pesterij en zo. Dus ik ben eigenlijk wel tegen behoefte dat je zegt van, oh ja, dat is wat lastig.
10: En Had je het idee dat dat serieus oppakt werd?
18: Ja, ze ben er wel serieus mee bezig. Ik ben er zelf ook wel wat aan loeken, ja. Maar Squallen pakt hem wel serieus op, dus dat is wel mooi. Ja.
10: Want wat docht het mij de Ben?
18: Nou ja, hij heeft net met plezier in Squallen. En dat wil je wel graag, dat je dat, dat je dat mij houdt. Dat heeft mijn Squallen wel dat plezier brengen kan. Dus.
10: Ik kwam je dat hier maar oprennen en ik zei hier, de steen des aanstoots. En dat maakt mij wel nieuwsgierig. Wat is jouw steen des aanstoots?
19: Ja. Nou, dat, ik vond het gewoon leuk. Die stieren die hebben hier in de groef rond en er zit een ring om.
10: Maar de... het liep het een beetje op het zwaard van Damocles. En dan zoen je dat ik nog zeg maar, op een hele raad beloeken kennen. Het is als hing er een knieft boppen uus van dat zomaar vallen kan.
19: Zat je dat zitten, dat zou het beste kennen. Maar we moeten niet zo negatief denken. Nee. Dingen we hebben invloed op, hè? Dat doe ik wat om.
10: Wat houdt u uit de slaap?
20: Weinig. Ja, ik slaap als een os. Ik leg mijn hoofd neer op mijn kussen en ik ben verdwenen.
10: Al die wereldproblemen die hier spelen gaan niet met u mee onder de deken?
20: Nee, volstrekt niet. Nee. Ik ben helemaal zen, ja.
10: En komt dat uit desinteresse, omdat u het nieuws mijt, of heeft het een andere oorzaak?
20: Nee, ik denk dat ik vanuit mezelf zo gebakken ben. Hè. Dus, zeg maar, ik neem de dingen zeg maar, op een afstand waar. En zonder dat ik daar nou heel erg op inlog. Dat is niet per se desinteresse, maar iets waarvan ik denk, ja, dat zijn omstandigheden waar ik misschien invloed op heb, misschien ook niet. Maar het is een beetje op afstand, hou ik dat altijd. En, ja, en dat doet me goed. Het is een manier om zelf in balans te blijven. Hè? Tussen degene die datgene wat ik zelf leuk vind om te doen, wat ik fijn vind, waar ik gelukkig van word. En ja, de rest is ja, decor, zal ik maar zeggen. Ja, ja.
6: Ik wil wel de boeren steunen, maar ze moeten niet meer sokactie beginnen. Nou, hier op de dijk en het is wel het eten voor de beesten. En dat brand is op, dat jij het niet zo.
10: Ja, ze zijn de wanhoop nabij.
6: Ja, maar...
21: Ik snap wel dat ze de wanhoop nabij is, maar dat is meer omdat ze bungelen. Hun vergunningen zijn ingetrokken, ze weten niet waar ze aan toe zijn. Ja. Kijk, er moet iemand zijn die zegt, oké, we gaan het nu gewoon zo doen.
6: Ja.
21: Hè?
6: Ja.
21: En dan kan je, dan weet je, hè, wij kennen hier ook wel boeren die zeggen van oké, als ik morgen hoor, u moet stoppen, dan weet ik het. Maar nu weet ik niks. Dus nu heb je geen toekomstperspectief. Ik denk dat mensen daar wel open van worden.
6: Ja.
10: Waar is jouw wekker van?
6: Nou, lieve matje, ik sliep altijd heel goed. Ik lees nooit ergens wekker van.
10: Wat is jouw recept?
6: Ja, dat zou ik net vertellen kunnen. Maar er is geen jongens op beurt en ik lees geen 5 minuten en ben ik al vertrokken.
10: En alle ellende u te verraad.
6: Ik denk nergens aan. Ik weet ook net hoe dat kan, maar ik sluit mijn gedachten gewoon voort.
10: En wat er dan aan ellende op de televisie al hier is?
6: Nee, ik zou haast nooit naar de televisie.
10: Maar je opzet zin net?
6: Nou, dat weet ik niet, maar mijn man zit uit voor televisie en die had een praatprogramma ervoor en daar vind ik niks aan. En dan zet ik hem op een tablet een filmpje te zien en dan komt hij heel mooi tot rust.
10: Ja.
6: Dus,
10: maar als jouw man al die praatprogramma's jocht, dan krijgt hij de hele ellende van de broer Wotters van de heren.
6: Dat zit er zeker met mij, ik weet het net, maar wie kan allebei er heel goed slepen.
10: Je bent op een harken, maar misschien wel wat nuchter.
6: Nou, misschien wel.
22: Er gebeurt heel veel, maar je mag je niet overal meer zorgen over maken, denk ik. Want ja, dan is niks meer goed. Je moet je eigen feestje vieren, je eigen slingertjes ophangen. En er wat van maken en wel proberen goed te doen en goed te blijven kijken. Maar ja, wakker ervan liggen, ik vind het heel erg, maar er zijn ook fijne dingen.
10: Ja, maar als ik van de week weer hoor dat AI mogelijk uit zichzelf de hele mensheid kan vernietigen... Ja, dan denk ik wel even, oh jee, wat staat ons te wachten?
22: Ja, maar toen mijn kinderen klein waren, en heb ik het over 20 jaar geleden... toen waren er in ene voor het eerst van die enorme golven water, ja, dat water, die tsunamis. En dan denk je, de wereld vergaat. En nu is het eigenlijk, we hebben tsunamis, alarmen en daar gaan we weer mee om. En het is heel erg dat het daar gebeurt. En je moet dan weer van geluk spreken dat jij niet op die Breuk ja. woont. Ja, ik kijk altijd naar wat wel goed gaat.
10: De positieve kant van het leven.
22: Want anders dan worden we allemaal depressief. En we leven in het nu. En we moeten het ermee doen. Dus...
1: Nee, dat mag je eigenlijk niet klaaien. Ik sliep naast als een baar, dus wat dat ongeert, nee, dat is waardig knap.
10: Maar komt het omdat hij alles voor de wing geeft?
1: Ik denk dat dat voor mij speelt, ja. Zeg wel, ja. Het is, ik maar krijg een beetje wat look je ervan aan eigenlijk, hè. Die vraag mag je jezelf een beetje stellen. En als je het een beetje links van je lezer laten kennen, dan denk ik dat je er meer vrede mee hebt als dat je het heel boord naar je taal loopt kennen.
10: Ja, maar goed, dat is vaak net in je zijn keuze, hè. Want als je nou boer bent en de wist net waar je ontdekt bent vanwege alle regels dat het kabinet heel tijd mee komt, snap ik wel dat is met de rechts in de morgen is.
1: Ja, als een boer zijn en nood zijn wil gaan, dan snap ik dat wel, ja. Ja
10: zeker. Als een hoer ziek is en dat is net te vinden.
1: Nee, dan is dat wel een onverhaal, zeker.
10: Dan maken ze die zwaargen over het klimaat en het is al die wetter te kwad en droogte en dan weer fiesten volle.
1: Ja, wat moet je er hoe zeggen? Ja, natuurlijk, dat houdt je mond een beetje wekker, zeg maar.
10: Maar jij net echt?
1: Nee, mij net. Nee, absoluut net. Nee. Ik mij net.
10: Hou dat feest.
1: Ja, hey, dank je.
10: Hoi. Het jet even hoe je hem daar komt.
2: Ja.
10: Lijst er wel eens wekker van?
2: Nee, eigenlijk net. Ik maak je net zo vol zwaar genoeg.
10: En hoe kan dat? Want als de televisie ondas, dan is het al die oorlog en ellende.
2: Ja, dat is weer, maar kom maar goed.
10: Dat is positief.
2: Ja.
10: Er staan nog een paar maten bij, die BMX zijn positief.
2: Nou, ik zing natuurlijk, ja, ik zing gewoon in de televisie en vooral het nice.
10: Want?
2: Ja, het is alleen maar narigheid, was juist. En ik denk net dat ik me daar op deze leeftijd iemand van Jippie.
10: Wat voor woord bist al?
2: Ik ben 13 jaar oud.
10: Ja, dus we hebben wat genieten van het leven dan die drokmeisje de toekomst.
2: Dat is zeker hier.
10: Ja, maar dan zoek dat met wel.
2: Ja.
10: Er zit een jas aan, die zit op trots op de boer.
2: Ja.
10: Want de boeren die zitten wel wat een beetje in een probleem moet heen, hè?
2: Ja.
10: Maken ze die daar ook om?
2: Nee. Het probleem verletter.
10: Oké. Want hoe oud is nou?
2: 18.
10: Nou, er zijn een soort op die leeftijd die aan wel beginnen te praktiseren van hoe komt dat mee werk en mee een hoe is en zoek ze wat.
2: Ja, maar dat is een probleem voor straks, maar net een probleem voor nou.
10: Krijg je altijd letten op het rokken meisje?
2: Ja.
10: Nou oké, hey, dank u wel, hè. Hoi.
3: Ik geloof in God. En die houdt leven in de hand. En hoef ik me geen zorgen te maken. Mensen denken dat ze de wereld kunnen redden. Dat kan God alleen.
10: Maar wij hebben toch ook een opdracht? Wij moeten toch ook niet op zijn beloop laten?
3: Nee, maar als we gewoon onze verplichtingen doen, onze taken doen. Doen wat God wil dat we doen. Dan mag ik het toch aan hem overlaten.
23: Ik sprak een dorpsgenoot. En die zei van ja, de mensen krijgen kinderen. En die geven ze voeding. Maar zonder de op ervoor. En toen zei ik, ja, ik zeg dat klopt. En toen zei hij, ja, ik was laatst ergens met televisie kijken. Met de jeugd erbij. En de jeugd die was met voetballen en zo in de kantine of zo. En de jeugd die, ja, die was toch rare dingen aan het doen. Dingen kapot maken. Toen zei een van de andere jongeren, die zei van, oh, dat mogen jullie niet doen. We moeten ermee stoppen. En toen zei een van je moeders, die had het niet tegen haar eigen kinderen, maar tegen de jongen die daar een opmerking over maakte. En die zei van, je moet je er niet mee bemoeien. Toen dacht ik, ja kijk, dat is nou het hele punt wat gewoon zo scheef is in de maatschappij.
24: Ik denk wel eens, hoe komt het? Want wat er allemaal gebeurt in de wereld, dat is op het ogenblik niet zo mooi.
10: En binnen specifiek dingen weet je je benammen dan zwaar genoeg, weet je?
24: Nou, over die oorlog van Rusland, van Poetin. Wat doet er? Hij zit alleen in Oekraïne, maar hij drijft al verder Europa in. En daar maak ik me zo wel de zorgen over, ja. En misschien niet voor uzelf, maar voor de kinderen en de kleinkinderen die achter u aankomen. Wat voor tijd kreeg die nog? En daar ben ik zo wel bang voor.
4: De politiek, het klimaat, de oorlog in Oekraïne, migratie, Trump en Poetin. De lezer inwenners van Haas Harig en de Harkema dus wekker van Sadoch Blieken. Het is een reportage van René Koster.

0: don't ask. De jazzy klanken van Wouter Hamel en Don't Ask. Het had toen zijn zuizendwaardig kist toch echt wel een indringend eer nemen voor Hein de Haan, de huid van Jelte de Haan. Zijn zoon Jelte wie ziek en verstoor op hele jonge leeftijd, koert 4-4. En toen was er zelfs ik nog ziek en koen net terug als wethouder van de gemeente Ljouwt. Voor Bureau de Vries had hij een column bij ons in oktober, want dan zou Jelte zuizen hier worden.
1: Hiendal Hein, Jelte zijn nalatenschap. En zo ben we alweer 5 weken na de vakantie. En het leven krijgt weer richting en vorm. De meisjes hebben weer structuur. Veerle gaat naar de voetbaltraining en Linde naar turnen. En in het weekend een wedstrijd. Elke zondag musicalles in Groningen. En om de week ga ik met onze oudste dochter naar Cambuur. Net zoals ik dat vroeger met mijn vader deed. Prachtig om te doen. En hoe gaat het dan met Sanne en met mij? Nou, we moesten allebei echt wel weer richting vinden. En dat doen we beide op onze eigen manier. Maar we hebben de beweging voorwaarts ook weer te pakken. Sanne is druk met het schrijven van een boek. Een boek over het vinden van veerkracht als het leven breekt. En natuurlijk is ons eigen verhaal van Jelte daarin een belangrijke rode draad. Ze is net weer vrom van een weekje schrijven op Ameland. En dat vond ze heerlijk. Ook pittig, want natuurlijk heeft ze alles wat we met Jelte metmaakt hebben ook weer opnieuw beleefd. Maar ze had er de ruimte en de tijd voor. Geen andere afleiding. Geen mama, mama, mama of een kerel die aan haar kop zeurt. Schrijven. Wandelen, bijslapen, verwerken, maar dus ook creëren. En dat deed haar goed. En de meisjes en ik hebben haar mist, zeker. Maar we hebben het ook prima redden met z'n drietjes. En ik ben ook weer in beweging. Ik reintegreer weer in het normale leven. Ik loop stage als ontwikkelaar, dat heb ik de vorige keer zei. Hartstikke leuk om te doen. Ik zit nog in de gemeenteraad van Leeuwarden. En ik oriënteer me daarnaast ook op meer maatschappelijke werkzaamheden. Want als ik eerlijk ben, past dat natuurlijk ook heel goed bij me. En ondertussen ben we samen bezig om de eerste verjaardag van Jelte zonder Jelte voor te bereiden. En dat wordt weer bijzonder. Op 13 oktober zou Jelte 6 jaar worden. Op zondag 11 oktober vieren we dat. In de stad Schouwburg de Harmonie. Er komt namelijk een tweede NPO-documentaire over Jelte uit. Gemaakt door Suzanne Hilhorst. Zij is een geweldige documentairemaakster, schrijfster en journalist. Maar ze is zelf ook moeke van 2 kindjes die overleden binnen aan een metabole ziekte. En inmiddels is ook een goede vriendin. Ze heeft een documentaire gemaakt over wat Jelte achterlaten heeft. Jelte zijn legacy. Daarvoor heeft ze Jelte de afgelopen jaren intensief volgt en ons dus ook. En ook filmt. Tot en met de dag van vandaag. Die documentaire die gaat op 11 oktober in de Harmonie in première. En daarna wordt de Jelte Next Gen Award uitreikt. Dat is de grootste wetenschapsprijs in de metabole wereld. Bedoeld voor een jonge onderzoeker die baanbrekend onderzoek wil doen om die behandeling van metabole ziekte dichterbij te brengen. Want we weten allemaal, onderzoek is de enige weg naar behandeling. Zodat niet slechts 15% van de 10.000 kindjes in Nederland die aan een metabole ziekte lijden behandeld worden kennen, maar hopelijk op afzienbare termijn wel 50%. En even voor de vergelijking, kanker is nu ongeveer 85% behandelbaar. Kortom, er is nog een hele weg te gaan. En we hebben met Jelte natuurlijk altijd ons best deed om ervoor te zorgen dat volgende Jeltes wel een kans op leven krijgen kennen. En dan is zo'n Jelte Next Gen Award natuurlijk een prachtige nalatenschap van Jelte. Daar ben we als ouders ook hartstikke trots op. En daar ben we Meterkids dankbaar voor. Die middag die wordt presenteerd door de 3WM-DJ's Barend van Delen en Wijnand Speelman. En de Leeuwardenband Koester die verzorgt de muziek. Zij speelde ook zo mooi tijdens de afscheid van Jelte. Kortom, we maken er weer gewoon een bijzondere eerste verjaardag van Jelte zonder Jelte van. Voor ons een manier om hem vast te houden. Maar ook om hem deur te geven. Want misschien is dat wel wat nalatenschap uiteindelijk is. Dat iemand die er niet meer is, maar wat hij heeft betekend, gedaan in beweging zet het, dat dat wel deur gaat en verder gaat. Wij gaan het leven van Jelte dus vieren. Bewust en samen. En daar kun je dus ook bij wezen. En zeker dat je hem dat mooi vindt. Van harte welkom. Het leven vieren doen we bewust, maar we vieren het nog liever met elkaar. Dus voel je welkom. Er zijn gratis kaartjes te boeken via www.harmonie.nl/Jelte. Of geef zoveel je het waard vinden, want de opbrengst die gaat naar Meterkids om zo nog meer Jeltes te redden. Zie ik je hem zondag 11 oktober?
0: Ja, Hein de Haan, Marcin Kolm, Hiendal Hein in Bureau de Vries. 11 oktober dus wordt een bijzondere dag, als ketst hij. En sinds die tijd zal hij ook zien, lijst de kolm dan voor Bureau de Vries. Muziek in het Fries snel, hier is Beukema.

0: Als wij naks weer praten, wie dat? Van Beukema. Ja, wie een bijzondere man, Jeze van der Heijden van Moenijn. Hij wijnde in een heel instorten huske in de bosk. Hij lutte hem eigenlijk niet om van regels en beleefde het ene na het oren avontuur. Jan Schet de Vries die had zijn levensverhaal nog opschreun en uitjoen, holpen troch tiental mensen die hem kennen hebben. En het bureau ging naar de schrijfster ta, Jan Schet de Vries dus, om meer te weten te komen over Jeze en het boek.
1: Nou, Jeze van der Heijden wie een, dus een oud omke van mijn man. En hij is binnen in Moenijn in 1898. En hij was de jongste van het gezin van Klaas en Vogeltje van der Heijden.
2: En nou is de titel van het boek Jens van der Heijden, een vrijboetser, maar een gouden het. Lees die titel eens uit.
1: Nou, dat hier. Hij had een heel grote vernoor hoor. Het was een echte vrijboetser, want hij ging zijn eigen gang. Hij had geen baan. Hij had gewoon, hij handelde altijd. Hij wende, zat hij zelf gewenje voor. Het dak van zijn huis weer lek. En Jens lag onder de tafel te slepen, dan lag hij de meeste droog. Later toen weer de hele morgen eruit, want hij had de guide net in huis. En de henden waren in de huis. Hij had gewoon zijn eigen leven. Hij had geen baan in het handelen, dus hij moest jagen. Daardoor had ik wel de naam Jens een mut kregen. Ik vind het altijd misselijk dat hij een bijnaam heeft, maar goed, zo heet het. Nou, verder, ben weer een schat van een man. Dat zei ze, ik alle oud-hompjes, zei ze dat. Ja. En dan ben ik van de buurt, want ik praat ik met de bakker Tabe de Vries. Nou, hij zei, oh, we zitten dan te visken. En dan kwam er bij ons. En dan had hij altijd wat zout mee en altijd een pantje. En als er dan een vis ging, dan maakte hij eens die ta. En dan bakte hij daar. Oh, en dat vonden we zo mooi. Nou, dat zijn van die prachtige herinneringen, hè. Nou, het is zo, in de Moenijn, er was een vrouw en die hier s'nachts volgens een oren man op bezoek. Want haar man, die moest werken s'nachts en dan, nou, de jongere in daar, die koerde beslist niet meer om te gaan. Die had er gewoon even een soort valsgericht ontketen. Als ze wisten dat die man werd in het huis van die vrouw weer, zette de hele kloft jonge Malje naar dat huis daar. Ze stonden daar voor de deur te balten en te razen. Er ontstond een gevaarlijke situatie. Dit kon wel eens uit de hand rennen, weer de gedachte van een van de Moenijsters, Jeze van der Heijden. Hier moest wel wat barren. Hij hield het heren zo schoon en kwam op een geweldig idee. Hij moest die grote bende aanleiden. En daarom haalde er een mooie fiets uit. Hij stroopte zijn bobbenbroek uit en stoot in de onderbroek ter van het heem. De hele ploeg dacht dat het die man was en ze vlegen alle gerechter Jens aan. Maar Jens kon gruselijke hut rennen. Ze konden hem net benaai komen. Hij stoot in de onderbroek het bos in en de waderwaai, omdat er daar alle paadjes goed wist. Wilst kon die mannelijke trouwbreker voortkomen en kwam er zonder een kramke weer thuis. Hij werkte net. Hij handelde. Hij voelde het heel lastig dat er van hier wat hebben we. Hij weer een eigen dag en nacht ritme. Hij weer s'nachts vaak de muren jagen en dan sliep de roedij. Hij hier, handelde. De vrijheid zou er wennen. Hij wende sinds laatst wennen tussen het Reetsjerkerbosk en tussen het Turkijebosk, dacht ik, om in Jena worden. En daar is hier een kamp geloon. En hij weer gewoon, zat we zijn deurig heel mooi, zes zelfvoorzienend. Hij heeft zijn eigen stukje bos voor het hout voor de kachel. Hij heeft zijn eigen huske, dat kwam uit de tuin, de inhoud. Hij heeft een rijwaterbak. Hij heeft, ja, gewoon, hij rende hem zelf. Ja.
2: Hij wie een vrij man.
1: Ja, gewoon helemaal vrij.
2: Maar hoe hielde dat dan begliks dat er eens een keer ziek weer en naar de dokter moest of zo?
1: Dat weer dus een probleem, want hij was een keer ziek en hij werd net verzekerd en hij moest het ziekenhuis. Nou, dat had een hele raboelje geweest, want ja. Maar wethouder De Vries, toen van in die tijd, die had alles voor hem klaarmaken dat er verzekeren was. En, maar dan moest er ook werkje. Nou, het weer de poor op een familie. Want die kreeg de schuld.
2: Oh ja.
1: Ja, nou ja. Maar Sint-Lijs had dan hoe dan net mee te werken, nou?
2: Nee.
1: Ja.
2: Nee. Want hij is, het laatste eind is hij in Gleenstra staat, ja. In Burgumkaan.
1: Ja, eigenlijk is dat een, het had een hele mooie tijd voor hem geweest in Gleenstra staat. Het bij elkaar wijzen, hij was altijd alleenig. In de Jenneborn vertelde ik een van de meesten die mij om gegevens hulp. Wie is een keer een oefening van de Nationale Reserve. En er was sketten en toen waren we bang. Toen wilden we graag daar waaien. Nou, zei je er dus in, Kleesteren staat het al aankomen. Nou, dan had er een heel hartstikke mooi onderdak gehad. Te oppassen wist dat een vrouwtje ziet. Ik beschrijf in het boek. En ja, dat weer heel gezellig. Misschien wel een beetje te gezellig. Dus dat hier gevolgen. En toen zei de man van het vrouwtje dat ja, dat moest eruit worden. Ja. Dat hier nooit moet. Want hij weer nog een jong. Ik denk 24 jaar of zoiets. En het vrouwtje weer een volle jonger. Dat hier nooit. Hij had het nooit moeten. Nou.
2: Maar dat hier gevolgen, zei ze, rekken zij zwier.
1: Ja. Ja.
2: Dus hij is ik huid worden?
1: Ja, hij is huid worden. En je dochter, eerder. Maar ze ben, dat is al gauw er een echtscheiding kwam. Ja. Maar die wilde ik naar tekenen. Ja. Dus de band die zij kregen, het is ding ik nog op zijn naam.
2: Ja.
1: Ja.
2: En hier contact met zijn dochter?
1: Nee. Dat mocht beslist net. Het had hem oerse zeer dingen. Ja, dat is heel jammer. Want hij houdt oerse van ben. Maar ja, dat ben dingen, hè, die dit baren kennen. Hij had weer gekozen dat er los hand zie of zoiets. Maar dat kwam meer terug onrecht, want hij hoorde het hoor. De Duitse bezetting, die had er ik... nou ja, hij weer voor de duivel in waar. Hij weer zo. Ze hier wel meer streken, ja. In de Monijn wie jert iets de streetverluchting net zo best. De meesten moesten ze zelf voor lucht zwaaien als ze op een paard gingen. In die tijd gingen de protte Monijnsters in het zuster het net zo rond. Ze leuden nog in spoken. Hoe daar gingen ze vaak het heegste woord, maar als het schimmerig was, waren het bange schieters. Nou, Jezus zit er heel dalkje moeite mee. Die weer voor de duivel net bang. Als het jongens wat mistig en goed zuster weer, vleger in een witte onderbroek en in het witte hemd, trog de monijn. Het liek een krekke spook. De meesten bestoorden het ze wat en het was een dagenlang jongens net op het dik te komen.
0: De schrijfster van het boek hoor Jeense van der Heijden, Jan Schet, De Vries dus. Dadelijk in Bureau de Vries weer een verhaal uit Blauwhoes. Maar nou eerst Billy Joel, Piano Man.

Hier van de grote hits van Billy Joel. Deze weer uit november 1973, Piano Man. Dit horen van Bureau de Vries eindigen weer alle weken mijn verhaal uit Blauw Hoes. Een verhaal dat opteken is in het rand van een Europees project, waarbij het inwoners uit vier Europese dorpen vertellen hoe haar dorp, de Mierskip, het gaat dan om dorpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië.

0: een beetje spelenderwijs die kerken verkennen, sinds maar. Mijn speurtocht. En wat ik al kreeg, dat zei over de vliegtuigjes van de balustrade. En je hoopt je van harte dat er iets van dat leeuwen. Dat is een groot woord als het dan bij een git verzelt. Maar dat er misschien toch iets naar binnen komt van dat het lim. Ik wel speciaal is en dat. Dat dus lieve heer op zijn katholieks net 4 voet is. Maar ik hield dichtbij. Als je een oren helpen, zullen en oortrees te kennen. Maar speel je mij elkaar, wat je mij elkaar. Bijzondere momenten thuis. Of mij paak en beppen. Of mij de. Nou, de kind iets mij speel je van. Nou ja, van boppen. Van het jocht dat als het ware een beetje naar binnen streelt. In uw gewone dagelijkse lippen. Dat vind ik het mooi. En ik hoop je dat ze dat een beetje omvullen. Ja. En daar maar verder kennen. Ja, naar zijn dienst. Dus de vlaggen hingen uit hier in de kerken. En de band die komen, nou, kreeg op zijn snijs. En de familie erbij, vrienden erbij. En alle mensen nodigen om erbij te wezen. Het koor is dubbel onwijzig. En ze gaan voor het eerst, hè, voor het eerst my own, dus de eerste communie. Dat ben een mooi moment om te zeggen van ja, het leven is ik een, dat feestelijke van het leven. Dat mat ze nou en dan echt eventjes gestalte krijgen. En misschien is dat ik wel katholiek, denk ik. Ik bedoel, ik denk dan toch maar dat het een soort geschenk is. En dat mag mij ik vierd worden. En dat doe je mij ook hoor. En dan is iedereen welkom, ja. Ja, Ian zei dat bij u zo mooi van dat het eigenlijk nog een beetje in het DNA van het dorp zit. Dat is zeker zo. Dus dat geldt voor een heel soort mensen hier in Blauwezwol, dat die kerken wie wol wat hier. En daar heeft iedereen wel een warm gevoel bij en wil graag dat bloeit. Dat betekent net altijd dat mensen elke week in kerken zitten. Door de wieken, dan is het kind ik wel eens weinig, een man of 20. Misschien dat elke week de mensen bij elkaar komen om stil te wijzen en te bidden en te jongen. En dat, nou, dat kostbare moment even te hebben, dat krijgt het oren ek mogelijk maakt. Mooie tjens naast mijn carnaval of mijn Christ of tuinvieringen of oren dingen die je rondom die kerk ik gebeuren. Het ene maakt het oren mogelijk. Het hing het onderkoor, denk ik. Dat had wel wat. En ik vind het toch wel heel mooi. Ja. Een soort natuurlijke, een soort oerreligie, om het nemen. Maar dat deed er gewoon. Als dan de viering is op de boerderij, zoals het Aurone Simmerwier bij de familie Bruinsma onder de parrebeermen. Ja, dat vind ik dan wel heel mooi. Het koor zit erbij en op het elektrische piano bij mij doeken. En Mijl Koor Sjongen en Mijl Koor, die viering hoorde der buitenuit, wie het exact mooi waar. En dan ben er een soort mensen. En die willen dat graag mijn maatje, om der dan die viering te hebben. Ik die baan met het laan en de baan met de grijden en met de natuur. Dat viel je dan heel erg speciaal. En dat het wel wat. Ja.
1: Lucas Foukema dus over het katholieke dorpsleven in Blauwhoes. Daarmee is het tolvoeren aanstelling Bureau de Vries, het Nijsforum. Joert Ma Aard, vakbondsbestuurder, Sint-Werg wethouder van Smellingenland, Piet Fortuyn. FNP'er Tjebbe Brinkman van Acht Karspelen en VVD-fractievoorzitter Erik Terkeurs.
2: Dit is Bureau de Vries.
3: Dit weer de verhelling van de eerste oeren Bureau de Vries, dat van een mooi jedder uitstuurd is tussen alve en tolve oeren. Want 4 oeren hebben we muziek en daarna geven we verder maar de 2e oeren Bureau de Vries.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij is heel samen komen.
4: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM. 10 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman, Mathieu van der Poel, reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt bij een graad of 19. In de rest van het land zonniger met temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goeien. Ontalvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Zat dat vermetje tussen Tolven en Ian te jern weer.
6: Het is nog 6 minuten tot Tolven tijd voor een urenlang debat en opinie op de radio en de televisie. Hoe reëel is een aanval van Rusland op een NAVO-loon?
7: Dit is allemaal niet fictief. Het is reëel, het is aan de hand. We worden getest en ik heb liever dat we daar stevig staan.
6: Het gaat ik over de strenge regels voor nieuwe windturbines in Friesland. Hoe hard ben die regels nog?
8: Wij jaren hier altijd de meesten die graag zijn moeten wollen. Maar ik denk van Jilt, daar wen ik nog horen meesten in San om jou.
6: En Nederland docht toch mooi aan het Songfestival, had de NPO besloten. Jilde de jaren bezwieren net meer?
9: Omdat we het belangrijk vinden om deel te nemen en een brug te bouwen naar verbinding in een wereld waarin het niet makkelijk is.
6: En Nederlanders willen meer natuur, ook had boeren dan rond de inleveringen matten.
10: Maar als je dan dus mensen de feiten laat weten, hoe het daadwerkelijk verdeeld is met de ruimte in Nederland, dan vinden ze eigenlijk wel dat er dus relatief weinig ruimte voor natuur is in Nederland.
6: Goedemiddag, welkom bij het NEES Forum van Bureau de Vries.
0: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
6: En in het NEIS Forum joort oud-CNV-voorzitter, nou CDA-wethouder in Smellingeloon Piet Fortuyn. De voorzitter van de VVD-fractie in Provinciale Steden, dat is Erik Terkeurs. En Tjibbe Brinkman, hij is FNP-wethouder in Achtkarspelen. Om maar eens bij jou te beginnen, want het is alweer een skoftlien dat jou hier onder tafel onskoten. Wat is jouw eigen NEIS, joort?
11: Nou, je beleven wel eens wat als wethouder. En deze week hebben we van de vereniging Friske Gemeenten hier een vergadering. Mijn favoriete onderwerp natuurlijk het Fries, maar daar winnen we bij Tresor. En daar hebben we een prachtige rondleiding gehad van directeur Arjen Dijkstra. En daar hebben we echt heel bijzondere boeken gezien. Want dat ons 16 tot 20 miljoen euro's worden had ze op de merken kwamen. En om dat te zien, de eerste afbeelding van Redbad, oude Friese boeken. Gisbert Jaapeks, dat vond ik wel een hechte punt in de week, omdat mij te meidje nou in die depots kon en misschien hoe we het straks bewaren. Ja, interessant.
6: Ja, komen je oors een soort bij het trezor?
11: Ja, ik had wel eens wat onderzoek wel dingen en alles, maar nou kwam weg in de schatkamer, dat we apart voor ons dingen, dus dat vond ik wel heel mooi.
6: Ja, speciaal voor de wethouder eigenlijk?
11: Nou ja, voor de wethouder, ik ben natuurlijk een zwekje die gong wat jetter naar huis, maar dan brengt me wel even zetten en neem je de tijd even voor. Ja, dat is prachtig mooi.
6: Ja. Ben je bekend bij het trezor, Fortuin?
3: Ik ben er wel eens best, maar ik ben nog nooit in de schatkamers geweest, nee.
6: Nee. En in jouw terkeurs?
12: Hetzelfde.
6: Ja, Wolderswest, maar net in die...
12: Dit is wel heel uniek.
6: Unieke inkijk.
11: Zeker, hoor. Zeker.
6: Ja. CNV-voorzitter, nou CDA-wethouder Piet Fortuin, hier ik aan de tafel. Mooi dat je erbij binnen in dit forum. Wat is jouw eigen neus, Joert?
3: Ik vond het wel heel nieuwsgierig het neus dat Kooi, een draagster ondernemer, een fonds komt voor innovatieve bedrijven, die van start-up naar scale-up te willen. Als ze zijn van, we stellen uw eigen vermogen beschikbaar, zo'n 30 miljoen, om ondernemers in Noord-Nederland, om die een stap verder te helpen. Nou, ik denk dat het heel mooi is. We maken toch aan van in het noorden van nieuwe ondernemers, die net al in de start-up bij Jerry Grutter worden. Nou, ik zie dat zelf, ik ben heel erg belutsend bij het innovatiecluster Drachten.
6: Dat past precies in jouw streetje eigenlijk, hè?
3: Precies bij, dat ben sectie, dat toon aan jouw bedrijven, er inmiddels zeker een aantal start-ups rondom in Drachten komen. Maar dan moet ik in Friesland blijven, of in het noorden blijven. En nou, zo'n fonds van ondernemers in het noorden, ik denk dat het hartstikke mooi is. Het rijkdom dat mij miljarden op dit moment. Maar dat ik ondernemers in het noorden zeggen van wij helpen oren ondernemers om te groeien.
6: Ja, dat is echt een VVD-thema of net de keurs. Ja, dat ringen ondernemer de oren helpen wel.
12: De ideale wereld.
6: Ja. Kunnen we dit verder uitbouwen? Gewoon al ophouden, maar de subsidies en alles terug het bedrijfsleven doen litten?
12: Idealiter wel natuurlijk. Idealiter wel. Maar goed, dat kan niet altijd. En je hebt dus overigens zeker wel een stimulerende rol. Die moet blijven houden. Maar dit is een hele mooie initiatieven.
6: Ja. We zijn dan toch bij jou, Erik Terkeurs, fractievoorzitter dus van de VVD in Provinciale Steden. Gomez een keer Joost ken ik nog als burgemeester. Dat wie in een vorige leven van Ljouter deal, het sterkste deal. Maar wat is jouw nice van deze week?
12: Nou ja, als het over de Provinciale Staten gaat, waar wij heel druk mee zijn op dit moment, is natuurlijk de omgevingsvisie.
6: Ja.
12: Ja. Hoofdpijndossier is aan de andere kant een dossier waar we heel veel dingen en hopen te regelen voor de toekomst, kader stellen. Er zit heel veel in waar ik mij zorgen over maak. Er zitten ook een paar leuke dingetjes in. En het leukste dingetje vind ik persoonlijk, waar ik echt heel blij van word, misschien in Smalikland ook wel, is dat dit college nu onomwonden kiest voor de Lelylijn, inclusief tracékeuze en inclusief keuze voor stations. Dus dat is dan toch mooi afgetikt.
6: Tja.
12: Maar er zitten ook dingen in waarvan ik denk van dat is veel te strak dichtgetimmerd. We hebben het zo meteen over windenergie. Nou, vind ik wat van. Woningbouw, zelden laat ik een pak. Dus de provincie trekt soms een iets te grote broek aan. Dus we hebben wel als VVD wat zorgen over de POVI, zoals je voorlicht. En,
6: de POVI, hè?
12: Ja, omgevingsvisie.
6: Ja. Provinciale POVI is, omgevingsvisie.
12: POVI is van dat ongelooflijke foute vertaal, inderdaad.
6: Ja. Ja. Zo'n meisje in Twiesel een beetje weten wat POVI is?
11: Nou, als het gewoon zou zeggen, zo is het net. Zo kan het zelf ook net weten. Hè? Maar dan weten we dat toevallig. Maar dat ben van die aankwartings. Maar ja, Claire, moeilijke taal zit er altijd een soort bij. Maar wat makkelijker al,
6: ja.
11: Alleen dan je denkt, wow, die ledelinen, die maar we net.
6: Nou, dat wil ik vregen, ja.
11: Nee, nooit een keer. Nee, boer op tien. Ja, nee, dan krijgen we hier. We waren echt het gewest dat een wengemeente wordt van de Ranenstad. En dan zitten we aan in ons eigen Jippenlofmuseum. En wie kan de huizen net meer betalen? Nee, maar we net gaan.
3: Maar als dat nou net doen, worden we dan juist net het Jippenlofmuseum. Want als Friesland en Noorden net investeert in infrastructuur, ik denk dat de Lelylijn echt een grote trobberaak is. Net voor Friesland alleen, maar ik voor het westen van het land, verbinding maatje. Als we het net doen, worden we dan juist dan op dat moment net in het Luchtmuseum.
11: Ja, maar denk je me nou echt dat geld ooit loskomt? Ze gaan per miljard hier gereserveerd en bij elke nee kabinet wordt het de dreksel aanhalen. Wie tellen het mij? Ik wil eerst wel graag een bereik op Schoolenburg of op Koster Tillen. Of dat dus infrastructuur maken wordt in plaats van dat we met de trein naar de gang gaan.
6: Want Erik Terkeurs, jouw leeuw er echt nog heel tijd in. Ik ben haast vernuweren dat jou nog zoiets van, nou, die Lelylijn, dat steert erin. Maar komt dat er ooit van?
12: Dat is een heel andere discussie. Kijk, of het geld er komt, dat is een landelijke discussie. Daar gaan wij niet over. Ik vind wel dat wij een verantwoordelijkheid hebben als Noord. Want het is ons belang dat wij wel voorsorteren op dat er dingen komt. vind ik hartstikke belangrijk. Dat we ook een paar cent opzij leggen. Dat we ook nadenken over een tracé. Dat we ook nadenken over waar komt het station in Drachten. Ik vind het nog steeds cruciaal dat die ontsluiting er komt. Ik ben het dus niet eens met dat het een nadeel van Friesland is. Een andere discussie is er voldoende besef landelijk dat die spoorbaan essentieel is, ook voor Nederland? Nou ja, dat is een groeptracé.
3: Maar dan is het misschien wel het meest belangrijk, hè? Dat met name uw partij, de VVD, dat die het laatste duwtje geeft. Want op dit moment, als we alle Kamerleden optellen in de Tweede Kamer, dan is een grote meerderheid is voor, ik zal het op elkaar niet verliezen.
12: Ja, dit nog.
3: Is voor de Lelyline. Maar het zit met name op twee ministers van de VVD. Dus als ik zou zeggen, bel ze vanmiddag nog even. Want binnen kwart moet de beslissing vallen. Dan komt de appreciatie van Knot. Dat moet voor de Christ. En dan weten we als het al wat net gebeurt. Dus ik zou zeggen, bel de bewindslieden van de VVD nog even.
12: Nou, er is vanuit de noordelijke VVD een stevige lobby. Want inderdaad, ik weet het natuurlijk ook wel. Maar dat is wel belangrijk. Maar als wij als Noorden er al niet in geloven, dan is het voor Den Haag toch heel makkelijk om de streep door te halen.
6: Dat is weer.
12: En zo werkt het spel ook.
6: Mooi. Wij zullen er dadelijk verder op praten, want die POVI komt in een oren voor dat we wat waarom. Ja. Als we toen de windturbines hebben. Maar eerst geven we 4 uur de grenzen naar de wraadpolitiek.
13: Is een realne risico ze na teren, którego z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance.
14: Het zijn dreigende woorden van Europese leiders en van inlichtingendiensten de afgelopen dagen. Rusland zou binnen enkele maanden kleine aanvallen willen uitvoeren op NAVO-grondgebied.
7: Dit is allemaal niet fictief. Het is real, het is aan de hand. We worden getest en ik heb liever dat we daar stevig staan.
15: Zegt u nou dat er eigenlijk veel meer sabotageacties plaatsvinden van Rusland in Nederland dan wij weten?
7: Er gebeurt wel veel meer dan dat u weet.
14: Coalitiepartijen en de oppositie liggen al maanden in de clinch over de rijksbegroting. Maar weten ze elkaar wel te vinden als het tot een militair conflict komt.
16: Waar het probleem zit is natuurlijk gewoon dat we met dit construct niet een zeer daadkrachtige regering hebben. En dat is natuurlijk problematisch op het moment dat de veiligheidssituatie ook nog is verslechterd.
6: Ja, alarmerende beruchten in de haardsteden in Europa. Onder andere de leiders van Duitsland, Frankrijk en Polen. Die waarschuwen dat er een droneaanval aankomt van Rusland. Op een van de NAVO-landen, vooral aan de eerste kant. Maar dodelijke slachtoffers als gevolg. Hoe reëel is dit scenario? Ik hoor premier Jetten hier lang net zo duidelijk oor als oren Europese leiders. Erik ter Keurs, willen wij wel genoeg waarschuwen? Nemen we dit wel serieus genoeg?
12: Ik denk als NAVO wel. Ik denk in Oost-Europa ook wel. Ik denk dat het hier in Nederland nog een beetje ver van mijn bedshow is. Kijk, dus, er zijn heel veel landen tussen ons en Rusland. En wij zullen ook niet snel worden aangevallen. Maar de Russen zullen ongetwijfeld op een gegeven moment proberen iets met de Baltische Staten te gaan doen.
6: Ja, Tjibbe Brinkman, wat denk je? Ben je wel wacht genoeg? Wel genoeg alarmeerd?
11: Nou ja, dat wil zijn hè, dat we wat van die pakketten vertreden dagen gaan maken. Maar ik denk net dat het in het systeem zit om daar klaar voor te wijzen. En we zullen ook nooit klaar wijzen. Hoe kan je nou ooit klaar wijzen van oorlog? De generatie die de Tweede Wereldoorlog naar mij maken had, die is er haast uitstaan. Wie weet er net oors? Nou, als ik zie dat de wifi al uitvalt, tot ze in paniek binnen, dan denk ik van nou, dan ben je dus hier al net klaar. Dus of we nou willen net drinken, als wat er wordt in grote chaos zodat we. Maar ik denk echt net dat je daar alle dagen bij stilsteen maakt. En ik denk echt dat je heel tijd angst in de maatschappij. Jij, mij dit soort woorden en al. Want ik wil er niet van dat we in een reguliere oorlog het zullen inderdaad met spelden prikken zullen dienen worden. Maar ik denk net dat Rusland dus aanvallen zal.
6: Nee,
11: dat denk ik niet.
6: Wat denk je over
3: dat? Ik denk dat het op dit moment al gebeurt. Alleen dat is cyberaanval. Wij worden op dit moment, denk ik, echt in het westen van het land. Ik in Nederland is er wel degelijk al in cyber. Hè. Via internet worden wij, denk ik, elke dag al aanvallen. En ik denk dat het volle reëler is dan we maar elkaar denken. En het is net voor een dag dat de tanks de grens zullen komen. Maar wel mijn cyberaanval, mijn drones, mijn infrastructuur, pijpleidingen, elektriciteitsnetten die onder het water lezen, die omgevallen worden. Dus ik denk dat het heel reëel is. En ik denk dat we in de weerbaarheidsdiscussie dus echt wel reemaatje maken. Dat geldt voor oerheden. Maar ik meest natuurlijk wel realiseren. Maar van jongens, we hadden wel rekening mee. En dat is geen paniek. Maar we moeten rekening houden dat de hele economie, de oerhit, wel teruggeert op het moment dat de elektriciteit uitvalt, op het moment dat internet eruit geert, op het moment dat er cyberaanvallen komen. Ik denk dat het volle reëler is dan we denken.
6: Ja, en Erik de Keurs, docht de politiek daar genoeg om? Wat is jouw gevoel daarbij?
12: Ik denk het wel.
6: Ja?
12: Nee, wat je net terecht zegt, je kunt je nooit voorbereiden op wat gaat komen, want je weet niet wat gaat komen. Wat je wel weet is dat de Russen dingetjes gaan proberen. Ze zullen ons inderdaad niet aanvallen, want daar hebben ze dus de directe kracht niet voor. Maar kijk, de Russen zijn vastgelopen in Oekraïne. Ze kunnen die oorlog alleen maar winnen als de Europese steun weghalen. En hoe haal je Europese steun weg? Door Europa te gaan pesten. Nou, en daar zijn ze nu mee bezig. Dat gaan ze op verschillende manieren doen. En volgens mij is het besef best wel bij onze politiek aanwezig. Niet voor niks van die opmerking van zorg dat je voldoende eten in huis hebt, et cetera. Maar veel meer kun je ook niet doen.
6: Nou, hebben jullie het? Hebben jullie voor 3 dagen niet? Of voor 8, zou waar nooit al zijn?
12: Nou, 2 misschien.
6: Ja, oh, top. Zie je
11: nou, wel van per week, hè? Dus mijn vrouw had cateringbedrijf. Daar gaan we nog wel. En wie ben er wel klaar voor. Maar we hadden samen nooit meer niet in huis. Maar daar krijg je ook best een twaaspjalt aan. En stel je voor, ik geloof dat uw winkels, die ik heb van per week, had hij maar een product of 6 dagen of zo.
12: 2 dagen.
11: En dan krijg je paniek. En dan is degene met het meeste geld en de grootste bek, die steen van rond. En dan krijg je een hele rare maatschappij. Dan komen er hele rare, onverkwikkelijke dingen uit dat barrensoer.
3: Ik heb wat in mijn vorige functie wat in Den Haag omrond. En als ik dan de Nederlandse bank heb, daar kwam ik dan wel zo de vlier. De oerhieden, wat zich echt, en het geldt voor gemeente, provincie, landelijke overheid, die ben echt wel bezig. En die moet ik echt op een gang wijzen van als er wat gebeurt, ben we er dan reefbaar. En stel dat een van de scenario's die daar dan wel eens op tafel is, stel dat 3 dagen de stroom uitvalt, 12 hoort geen stroom. Wat gebeurt er dan? Dan ben de supermarkt dicht, dan heb ik geen internet meer. Wat gebeurt er dan? Dan moet ik wel rekening houden. In het ergste geval, zeiden ze zelfs daar, bleven mensen dan tussen of hel is de boodschap van Gees uit de winkels waai.
11: Nou, zo.
3: Dus je moet als oerhiet er wel rekening mee houden en wel scenario's ontwikkelen.
6: Het Smellingen Londi?
3: Wij zijn er wel mee bezig, zeker.
6: En hoe is dat die nacht kastelen?
11: Ja, wie had ik op de tafel gewoon. Alleen zou ik zeggen, het is gewoon ek als leger oerhiet dat gewoon ek heel lastig. Ik denk dat dit echt meer van de landelijk oerhiet. Wie moet natuurlijk de plan klaar van uw gemeente, zei dat. Maar het grootste deel zal toch landelijk en de wereldpolitiek zal dat wijzen.
6: En dan nog even de vraag die ik in het fragment al oproppen waard. Voor de politiek dan lang omlet inriedig wijzen. Wat denk je hem?
11: Ja.
6: Ja?
12: Ja, uiteindelijk wel.
11: Ja.
3: Ik denk het grootste gedeelte van de politiek, net 100%, maar op het moment dat er een crisis is, dan komt er toch iets kouder om kouder. Ja. Dan moeten we maal kwart oplossen.
11: Ja.
6: Dus werd nou eigenlijk nog vochten we het om een meerderheid voor de begroting. Dan komt er dan wel in een heat van.
11: Ja, maar dat telt dan net meer. Dan telt het net meer hoe de puntjes wij. Dat is nou net belangrijk. Maar nu is het alweer de alcohol. Wat in de bek hing je op bepaalde punten. En die valt dan één keer fort.
3: We hadden zo'n bij corona.
11: Ja.
3: In de coronatijd, bij de politiek in Nederland aardig. Maar ik was eerst van, jongens, dat moet gebeuren.
6: In het begin wel.
3: In het begin wel. Want toen werd er echt sprake van crisis. En toen we het lid van het politieke debat maar in de kans komen, we moeten dit oplossen.
11: Ja, en maar Sandje niet in dit ook. En dan wonen wij al je wel dat goed het zacht waren en alles.
6: Oké, okay. Je hebt er vertrouwen in. Nou, dan gaan we naar het favoriete onderwerp van Erik ter Keurs, de Bovi.
17: De provincie Friesland maakt actief meewerkje onder initiatieven van bedrijven in Dokkum en Haarlem om plaatselijk energie op te wekken met zinnepanelen en wiemon.
18: Er zit wel wat betekenis nodig.
17: Haast alle politieke partijen in provinciale steden willen dat de provincie op die plak nieuwe grote wiemon op land testiert.
18: Landschappelijke inpassing, lokaal eigenaarschap, maximaal 24 hier.
17: De bedrijven in Haarlem en Dokkum hebben eigen energiepark met hege windturbines nodig, omdat er in Wattis Friesland een acuut stroomtekort is.
18: Wij jaren hier altijd de meesten die graag zijn moeten wonen. Maar ik daarvan jeelt, daar wen ik nog horen meesten in San om jou.
6: Het Fryske stroomnet zit vol nieuwe aansluitingen van bedrijven en huizen binnen op een heel soort plak net meer mogelijk. En nieuwe kabels lissen en nieuwe transformator gesteld zetten. Dat wordt het eeuwen. De oplossing lokaal de energie opwekken. Bij Glieks in Hallem en in Dokkum. Maar de provincie leidt dwes in potentie. Erik de Keurs, ja, het is een beetje jouw onderwerp. Hè? De POVI, de provinciale opmiauwingsvisie. Dat wordt, nemen we net meer. Nee. Want dit gaat om iets heel concreets. Wat vind je ook van de taszingen die het nou van de week dien binnen? Want er kan nou wel wat als het om die bedrijven in Hallem en Dokkum gaat en andere bedrijven die het heel nedig stroom nodig hebben. Maar is het genoeg?
12: Nou ja, de discussie die gaat woensdag nog wel komen in de staat. En ik vraag me af of inderdaad er wel politiek draagvlak is voor de toezegging. Of die toezegging niet wat steviger zouden mogen, wat mij betreft wel. Kijk, als je als ondernemer te maken hebt met een situatie dat je onvoldoende energie hebt. En dan kom je met z'n allen in beweging. Wat er gebeurt dus daar in Hallem. En ik vind als je als ondernemer in deze situatie zit, wie zijn wij als provincie dan om te zeggen dat dat niet kan of dat dat niet mag? Want het alternatief is dat die ondernemingen weggaan naar het Hallem op een gegeven moment. Je kunt wel zeggen als provincie, ik vind het niet mooi. Dat is zeker waar. Maar je moet ook rekening houden met de lokale omstandigheden. En ik vind überhaupt, en dan komen we bij die hele POVI. Hoezo moeten wij als provincie dit op zo'n manier dicht timmeren? Waarom kan de gemeente dat niet zelf? Waarom moeten wij op provinciaal niveau gaan bepalen waar windmogelijkheden komen? Ik vind dat een hele rare gedachte. Laat dat over aan ondernemers, laat het over aan de lokale politiek. Wij mogen wel een kader geven, maar dat dit nu met de pet in de hand moet worden weggebedeld bij de provincie, vind ik echt heel slecht.
6: En dan naar Sippe Brinkman, want ja, Job Binnen, wethouder in een gemeente. Dan zou je denken, kennen van ik vind het wel sympathiek wat Erik de Keurs zei van de VVD in provinciale steden. Maar je zou ik denken, kennen de FNP is altijd full tegenstander geweest van al die windturbines. Wat vind je jou?
11: Nou, zo in de woorden hebben ze sowieso net zo boord gehad, want we gaan meer bijemkes heen. Dat is meer voor de kele vraag, zou ik maar zeggen. Dus nee, alle gekheid. Nee, ik heb wel een eigen mening. Ik vind wel wat bedrogen. Dat die nou verlet gaat, dan mag dat kennen. Maar ik ben direct mee eens dat het net overal kan. En dus het hing ook van het plak af. Maar aan de andere kant werd ik door de heer de Keurs wat zijn van ja, waarom had wie als provincie daarbij bemoeien? Nou ja, daar hebben we dus een heel soort punten dat we als gemeente zien onrennen met woningbouw, spreiding, zwaar dan rennen. We echt zien de provincie aan. Dus het is net zo van de ene keer wel en de andere keer net. Dat is nou klaar het systeem dat we hadden. En ja, als je zegt van, nevens meer zeker boerengroen dat er net meer bouwd worden mee, dat in het plan zit. Ja, waar willen we dan nou bouwen? Dat weet ik dan net meer. Dus dat vind ik een heel vreemd iets. Want uitbreiding, ja, op een gegeven moment gaat de inbreiding al je wel horen. Dus dat vind ik een groot probleem met die POVI. En ik, nou ja, die Wimoen, ja, ik vind dat geen zicht. En als je daar bij de afsluit, nou ja, het is daar in het water, ja, het daar net. Maar het probleem is, hoe kan we zo weinig stroom hebben? Dat gaan we al je versloeren killen en het is te hard gaan. Dus we hadden een groot probleem, maar ik wil net graag dat die bedrijven voortgonnen. Daar ben ik helemaal mee eens. En dan zie je toch ruimte aanmaken.
6: Dus versoepeling zou jou voorwezen?
11: Ja, van bedrijven wel. Maar die wil werk houden.
6: Dus dan mag er windturbines komen in Hallem, wat jou onbelangrijk
11: is? Nou, ik kon ervan uit dat we een groot bedrijf. Nou ja, over het algemeen ben je loodsen ook niet heel mooi. Maar ik vind in het centrum van bij een dwarp en alles, als je zegt, mooi historisch dwarp en dan steeds bij zo'n groot ding, dat vind ik net mooi. Nee. Dat hing het echt van het plak af.
6: Ja, maar dan zou deputaire Sybe Knol van jouw eigen FNP, ja. Van ja, maar dat ben ik meestal niet. Het is geen oorsje, maat. Ik wil dit net.
11: Nee, maar dat is maar alles. Houden we een camping gaan willen we net. Wil we uitbreiding van het
6: dwarf. Is hij te voorzichtig dan, vind je?
11: Nou, nee, je maakt natuurlijk ook lafiëren hier tussen een coalitie, dat snap ik ook wel. Maar dat alle besluiten die we nemen, nou als wethouder, als raadslid, als bestuurder, zal er altijd een vaar en tegenstand zijn. En natuurlijk wil net die een graag dat in het zicht hebben. Zoek zelf ook net wel. En die trilling zoek ik net graag wel. Alleen nog op mijn industrieterrein, als je die bij een bedrijf, dan denk ik dat jij daar wel thuis.
6: Piet Fortuyn, je bent oud vakbondsbestuurder met Sint-Wurg wethouder in Smellingeloon. Bot mij nieuwe bedrijven wanden. Wat vind je van deze discussie? Mat die windturbines tast die weer of net?
3: Nou ja, we hebben in Smellingeloon echt wel een stroomprobleem aan. We merken echt wel oud nieuwe bedrijven op dit moment echt net meer. Omdat we gewoon te minder stroom gaan. Dus binnen echt bedrijven die melden zich. Maar ja, we kunnen maar mondjes maar aandelen. Ik denk dat je windmolen op een industrieterrein, ik denk dat prima kan. Ik ben er net voor om bij iedere boerderij in Friesland een windmolen deel te zetten. Maar als je industriële ontwikkeling gaat, dan zet je op een industrieterrein Del. Ik denk dat moet kennen.
6: Drachten heeft trouwens een soort van uitzonderingspositie, hè?
3: Drachten had een uitzonderingspositie. Had over nog geen windmolen, maar wel een dik stroomprobleem. Dus als ze Del zet, dan was ze net naast elke boerderij Del zetten, want dan hebben we echt een chaos in Friesland. Maar als het gedoseerd op industrieterrein, ik denk dat die mogelijkheid die maakt er echt wel weer.
6: Dan moeten we het nog even de dwarfsmoenen houden. Er zijn dwarfscoöperaties, energiecoöperaties. En die zeggen van ja, wij hebben wel animo om een molendel te zetten. Dan hebben wij lekker goedkeerde stroom. Het is dwarsem, alle inwenners willen meidwan. En dan zegt de provincie, nee, dat mag niet. Terkeurs, wat vinden jullie daarvan?
12: Nou ja, dat sluit een beetje aan bij de discussie die we net hadden. Het ruimtelijk aanzicht. Kijk, wat de provincie zegt, we begrijpen dat jullie graag je eigen energie willen. Maar cluster die molens nou op een bepaalde plek. Het zet niet overal bij ieder dorp een molen neer. Ik denk dat dat ook weer iets is waar het gaat om maatwerk. Op de ene plek kan het wel, op de andere plek kan het niet. Ik begrijp heel goed dat dorpen het idee hebben van wij moeten toe naar eigen energievoorziening in het kader van leveringszekerheid. Maar tegelijkertijd, ja, je moet wel de afwegingen maken. Is dit wel de plek om zijn molen neer te zetten? Dus ik ben nog niet.
6: Heel enthousiast, Leuk.
12: Ik ben niet enthousiast. Nee, als je hier een collega van de Partij van Arbeid had neergezet, die had heel enthousiast al die dorpsmolens.
6: Dan probeer ik het even bij het schip brengt, man. Ja. Je bent een man die wattelen is in de meerskip. Je wil graag ondernemers en dorpen die het zelf wat betekenen, de rond aan. Maar een dwarfsmoenen, ken je dat?
11: Nou ja, dat hing er dus echt wel vanaf van het plak. En hoe je de subsidiestroom, hè? We hadden nou, we kon echt mee participeren om mijn jongen te zien in dat zinnenpark in Schoolenburg. Dat hadden we nadien. Maar luister, hoeveel geld dat achterom maakt voordat het wat oplevert. Dat is nogal wat. En ik vind de oerhit is geen ondernemer. Nou, en dat een initiatief uit een dwarf komt, ben ik altijd een voor. Maar dan moet je eerst even zien van, wat met er nou gewoon JLB? En dan krijg je ook willekeur natuurlijk. Van die in het waar wil en door net. Met een goedkeper stroom en dit. Daar ga ik nou wel moeite mee.
6: Ja, net heike reserves bij de dwarfsmoen.
11: Ja, eigenlijk wel. Ja, daar kom ik wel op van de heer Knol.
3: Ja, ik ben bij dwarpen ik wat huurig. Als ieder dwarp in Friesland een salmoenendel zet, ja, dan krijg je er echt een hele prot.
11: Ja.
3: Dus wat mij betreft lees je nog wat accenten op industrieterreinen. En als je dan eens wat al kent, wat net kent. Nou, als dan al iets wordt als dwarp, dan moest ik heel erg naar de hechte zien. Toen kun je net bij ieder dwarp een moenen van 1200 meter del zetten. Want dat ken helemaal dan net.
6: Dus ter keurs, nou pril ik eigenlijk weer dat er wel iemand niet is van het is maar mooi dat de provincie dit regelt.
12: Ja, dus, er komt dus een discussie woensdag en dan zullen we wel zien wat de meerderheid vindt. Maar ik heb het gevoel dat de sfeer in de Staten is zoals die aan deze tafel is.
6: Oké, ja, dus die dwarfsmoen, dat werd echt een groot probleem.
12: Dat werd een lastige discussie, ja.
6: Wij jaren der komende weken meer hoor. Nou, zijn we naar het werk.
19: Immigranten moeten sneller aan het werk, zegt de Sociaal-Economische Raad.
20: Begin dit jaar kwam bijvoorbeeld de Rekenkamer tot de conclusie dat Nederland er nauwelijks in slaagt om statushouders aan het werk te krijgen.
19: Vanaf het begin dat vluchtelingen in Nederland zijn, zou het werk centraal moeten staan. Bijvoorbeeld door met een talentscan meteen te kijken naar de kwaliteiten van mensen en wat diegene voor ambities heeft.
20: Ja, dan zegt de SER, een grote rol is weggelegd voor gemeenten. Die moeten mensen die in hun gemeente komen gaan beleiden van werk. Maar ja, dan komen we ook weer terug op de eeuwige discussie. Hebben al die gemeenten hier wel de ambtenaren voor?
6: Asielziekers moeten zo gauw mogelijk aan het werk geholpen worden. En ik had nog net besloten, als ze blijven maaien, is de strekking van het advies van de SER, de Sociaal-Economische Raad, deze week. Wat vlechtelingen, ja, die vinden volle jaar een baan als ze betiend beginnen met taal, opleiding en werkondervinding. Ik zeg jou knikken, Piet Fortuyn. Ben je het helemaal eens met dit advies van de SER?
3: Nou, ik ga zelf nog wat maaiwerken over dit advies.
6: Dat is eigenlijk jouw advies.
3: Nou, dat is net. Ik ga in de voorbereiding ben ik bij Belutsen West. Nou, ik ben er van harte mee eens. En we zitten gewoon bij misschien niet de Oekraïne. Nou, hij draagt een grote Oekraïne-opvang. 60-70% had ik gewoon werk. Dus ik ben een groot voorstander van op het moment dat mensen hier naar Nederland daar komen, zo gauw mogelijk met ze in gesprek, integreer ze, zwaar je dat ze de taal aan zich eigen maatje en zwaar je dat ze werk krijgen. Dus wat mij betreft een uitstekend advies. En ik zou gauw mogelijk invullen, want werk is een hele belangrijke toegang tot integratie.
6: Erik de Keurs, wat vind je?
12: Ja, mee eens. Maar los daarvan, we hebben ook gewoon mensen nodig. Dus je hebt behoefte aan arbeidskrachten. En voor de mensen zelf is het belangrijk om op zo'n manier goed te kunnen integreren. Want de beste manier om te integreren is werk hebben.
6: En jou je dan net een verkeerd signaal, hoor? Dat die mensen al heel gauw aan het werk gaan. Wil ze nog helemaal net helder hebben als ze je blauwe maar of net?
12: Ja, maar het gros blijft toch. En je kunt beter... stel je komt uit een veilig land. Hè? Je komt uit Tunesië, weet ik wat. En dan zit je in de procedure. Zelfs dan vind ik van waarom zou je niet in de tijd dat je hier bent gewoon netjes aan het werk zijn? Waarom de hele dag niks doen? Dat is niet gezond.
3: Ik zit bij gewoon in Smengeland. We hebben een grote Oekraïne-opvang bij een heel grote AZC. Weer 100 mensen. Die mensen die rennen elke dag op straat om. En die wacht je maar. En die wacht je maar. Soms draaien voor jou over hier. Dan hadden ze niks om handen. Zwaar je ervoor dat mensen moeten werk komen. En lid ze integreren. Leren ze de taal. Leren ze de Nederlandse gebroeken. Er is geen betere manier voor integratie als werk.
6: Tjibbe Brinkman, wat vind je jou?
11: Ja, ik ben het helemaal met mijn vakgangers ben ik eens. Ik vind dat vreemd dat het nou pas dat advies komt. Want dat woon ik 20 jaar alleen al. Dus, en ik denk de meeste mensen. Ik had het altijd een heel vreemde redenatie. Had ik dat voor.
3: Nou, ze altijd zijn, als we dat doen. Maar ik ben het hartgrondelijk mijn oneens. Maar ze zijn altijd, als dat doet, dan is dat een oorzoegende werking van nog meer vluchtelingen om naar Nederland te komen. Dat is altijd het idee. En dat is dus maar een barrière wat we opwerpen. Dat mensen langdurig wachtje maar. Want ik denk dat eigenlijk misleren is. Oh, en dan rennen de mensen alleen maar op z'n rillen.
11: Ja. Nee, die barrière is er net. Want er zijn nog wel andere dingen die je dwaan kan. Maar doe maar eens ertussen komen. Doe maar eens wat er dwaan gaat. Dat geldt voor iedereen. Als nou asielzoeker status had, Oekraïne of gewoon... Ze hebben het wezen. Doe maar gewoon deze wat om handen gaan. En alles wordt we daar aan lang. En toen zit alleen die spanning. We hebben Oekraïne opvang. Heb ik in het wezen. Dan zit hij heel daar. Zit alleen maar wat nee. Wat voor ellende dat daar gebeurt en alles. Dus het is goed. En zeker ik voor de integratie. En waarom dan wat je? Want dan mijn stampas ding. Of dan mijn stampas de taal leren. En dat gaat al je feesten dreig.
6: Maar goed, dan de uitviering. Want daar maakt ze haar nou al zwaar genoeg. Dit met de gemeente er dan bij dwan. Ter keurs, chirurg dat zitten. Is dit uitvierbaar? Oekraïners, dat gaat misschien wel. Want die staan dichter bij de arbeidsmarkt. Die kunnen hier wat makkelijker beginnen. Maar als het uit... Ja,
12: nou, is het algemeen dat als je Rijksoverheid een nieuwe taak geeft aan gemeenten... dan horen daar patiënten bij. Nee, dat is hoe het normaal... Dat zal hier misschien weer wat spannend worden. Ik vind dat uitvoerbaar moet zijn. Dus dat je als gemeente ook zegt... van, wij nemen die verantwoordelijkheid, wij gaan hiermee aan de slag. Want het zijn misschien ook wel je toekomstige eigen inwoners... Maar in zijn algemeenheid, als je als Rijk zegt... gemeente, je hebt hier een taak, hè, en zover is het nog niet. Hè, dat is alleen maar een advies van de werkgevers en werknemers. Maar als je als Rijk zegt, we nemen dat advies over... Ja, dan hoort er ook een paar centen bij om het mogelijk te kunnen maken.
6: Piet Fortuyn, je bent op wethouder in Smellingenloon. Denk je ook dat de gemeente dit erbij doen kan?
3: Nou, dat wordt toch wel kritisch. De Geertbuze over echt al honderden mensen.
12: Ja,
3: dan hebben het heel Oekraïners en het AZC. Dan hebben het over echt honderden. Maar ik vind wel dat het wel moet. We doen dat natuurlijk voor een deel al in de participatiewet. Maar ik een hele grote ondernemers wel. Dus dat was die geerwerking. Maar ik ben het wel eens. Als er een nieuwe taak bij krijgt, dan maakt er ik de centen bij. Maar dat ontslaat hij net van de verantwoordelijkheid om te gaan met het bedrijfsleven al vast maar te zien van wat kennen we. Maar het is een advies van de SER. En ik hoop dat het kabinet er ik wat mee doet. Safir is nog net, maar ik denk dat we er een protomees mee helpen.
6: En dan nog naar 8-kaarsplan. Zullen ze daar ambtenaren hebben om dit mogelijk te maken zien, heer Brinkman?
11: Nee, we zitten al heel krap. En ik vind ook... De net alleen met werkziekje, maar uw bijstand gaat natuurlijk ook omhoog. Want de cijfers liggen er net omdat een soort mensen ook, omdat het systeem nog werkt, die binnen langdurig komen in de bijstand. We hadden cijfers hebben gezien, en dat hing het direct vanaf welke bevolkingsgroep hadden hoor. Dus uit welk land komen ze. En sommigen kunnen eigenlijk gewoon uit mij komen, maar ook de taal, hoe installaties van nieuwe burgers, dat ze gewoon naar de taal net kennen. Hoe licht gaat dat al hier? Ik vind die naar Kaasman zitten druk. Er wel volledig op mij en de Oekraïne opvang en de statushouders die we elke jaar hier een kwotum krijgen vanuit de provincie. En daar is zoveel ambtelijke capaciteit om dat al je te begeleiden en in die maatschappij in te krijgen. En dan krijg je er weer een taak bij. Ja, we kunnen het gemeentehuis aanhandelen uitbreiden. Dus ja, ik ga er wel echt nooit toe Het is gewoon een industrie op mezelf gast worden.
6: Ja, hoe is het met die asielziekers op de gemeente? Hoe zo'n slag om haarzelf van de slag te krijgen?
11: Ja, ja, ik kan er echt gewoon worden, dus dat kan iedereen. Maar het houdt net op wat er van u vregen wordt als lidsroerheid. En we gaan niks te zeggen. Het is elk jaar die krijgt een papierke. Dit is het aantal dat we opvangen moeten. Als we dat net doen, dan hebben we in treden, hebben we straft en alles. Nou, dan hebben we de spreidingswet. Dan is het van, om net mij doen, dan dit. Dat we constant, we als leger overheid, we dwongen om dat te doen. Maar wie ben maar een lidse gemeente, echt met draagkracht en alles. Dus ja, dan denk ik van, je kan alles wel zezen. Maar het moet ook het fiber wijzen. En alleen maar een poeder geld komt er net. De meesten moet het wijzen.
6: Ja, dus je bent op mezelf wel voor het idee, maar zeker. Je zorgt ik nog wel problemen in.
11: Ja, het is net altijd met geld op te lasten.
4: De landbouw neemt volle meer ruimte in als Nederlanders tinken.
10: Ja, dat zegt eigenlijk best veel, moet ik zeggen.
4: Net 90% van de ruimte gaat naar de landbouw, zat een soort mensen kan tinken, maar liefst 60%.
10: Maar als je dan dus mensen de feiten laat weten, hoe het daadwerkelijk verdeeld is met de ruimte in Nederland, dan vinden ze eigenlijk wel dat er dus relatief weinig ruimte voor natuur is in Nederland.
4: 58% vindt dat er meer natuur komen moet, zat het planbureau voor de leven om jou en jij er adviseren. Ook als dat ten koste gaat van landbouwgroen.
6: Ja, deze week in het Nijs een representatief onderzoek van het bureau Markteffect in opdracht van Natuurmonumenten. De landbouw neemt volle meer ruimte in als dat Nederlanders denken. Net 90% van de ruimte gaat naar de landbouw, zoals de soort mensen dus denken, maar eerst 60%. En 58% vindt dat er meer natuur komen moet. Ik had dat dan ten koste gaat van de landbouwgroen. Nou ja, laten we daar eens eventjes een peiling over doen, Tjibbe Brinkman. Hoe zo'n jouw stemt hebben in dit onderzoek?
11: Nou ja, wat is natuur? Dat wil je net zijn, want van mij ben we een Legoland, we zijn een groot cultuurland, dat is alles is onrijke. En als ze zeggen van krijg ze in de Twizzler meer, we smiet al die oude eerme groenwijn naar boven mijn grote watergarten of een proto megenonderwijs met fietsen in de moelen gaan, dan denk ik van nou, dat soort natuur zit ik in net op te wachten. Dan ga ik liever dat het mooi boerenland blijft of dat er wat meer kroeden en zo weer inkomen. Dat vind ik echt hartstikke mooi. Maar ja, daar wil ik net bij zijn van wat van natuur? En als we natuur hadden, komt de wolf, dan hebben we weer een probleem. Dus ja, dan denk ik van, wat willen we nou? Maar nee, omdat er nou in één keer, ik wist dat we dat 60%, 8% van Nederland is bebouwd. Maar lees me dan uit wat natuur is, want alles is hier onrijker te vermeesken.
6: Ja, en dat je die interpretatie van natuur een beetje rommer maakt, slip me zeggen, dat je er mooi in recreëren kunnen, dat er bisten en planten groeien kunnen.
11: Ja, dat is inderdaad van de natuurmonument. Ik zie die dingen en dan zet ze met de loop, zet ze naar zo'n ding, daar ben ik net zo van. Ik vind mooi boerenland, vind ik echt mooi. Je bent toch een boerenland?
6: Een mooie vlakte Engels rijgras
11: is nou, het. Nou, het Engels rijgras, ik ga liever kroerdig, dat vind ik volle mooier. Dat gaan ze al die even neer. Dan heb ik met de ruilverkaven in die grote perceelen. Hè, als je bijvoorbeeld beurzen bij de Moontje Groppen of bij het Paradiske, bij Kallen, dan is het echt die mooie litse stukjes land met de dikse walen of met de Elzersingels eromheen, dat vind ik mooi.
6: Dat zou voor jou wel meer maaien.
11: Ja, dat herstel, dat vind ik. Hey, maar ik snap ook dat zo west is. Alleen nou is er in één keer waar van, oh, er is de boeren gaan we te volgen. En dan maar we daar maar waar een woord park van meidje. Wie heb je natuur? Als ik in Roemenië kom, dan zeg ik van, ga in de Karpaten, daar is natuur, daar kan zo'n beertje in komen, liever net. Maar daar kan je al je zeggen van, nou, dat is ongerept en alles. En dat zal ik in Oorland zal dat wijzen. Maar wie ben gewoon een onhard land.
6: Erik de Keurs, wil jou meer natuur?
21: Nou ja, na zo'n vurig pleidooi van de FNP kan ik moeilijk zeggen dat ik.
11: Ja, ik ben altijd wel het joeiend, hè?
21: Wat ik wil aangeven, Chip heeft een terecht punt. Alle natuur die we hebben is aangelegd. En is een terrein met houtwallen, is dat per se lelijk? Kijk, ik begrijp dat het onderzoek gedaan is. Ik begrijp ook wie de opdrachtgever is. Ik begrijp ook wat eruit komt. Als we landbouwgrond zouden moeten inleveren, dan zou ik zeggen kijk dan naar woningbouw. Want daar zitten we best wel krap. Maar natuur, zoals wij dat hier aan alle kanten aanleggen, en als ik kijk wat voor een uitstralingseffect die natuur heeft op de landbouw en op we hebben natuur genoeg.
6: Ja? Oké. Okay. Ja. Piet Fortuyn, wat vind je jou?
3: Nou, een per kanttekening. Het is een landelijk onderzoek. En dan pak ik het een groot verschil. Als je in Rotterdam kan jarenlang in Rotterdam wennen. Als een Rotterdammer vregen, moet er meer natuur komen. Dan zou het een Rotterdammer geheid, er moet meer natuur komen. als die in Friesland vrees met de meer natuur komen, dan is dat een oren rondelijke afweging. Want Rotterdammer die zit over het algemeen aardig in de industrie en kwart in de ruimte. Ik zie wel dat landbouw had een stevig beslag op de Nederlandse groen. Als wij alle ambities in Nederland weer maken, wel landbouw, defensie, dat maakt een groot beslag de komende jaren. Wenningbouw, infrastructuur, dan hebben we ongeveer drie keer Nederland nodig. Maar dat kan net, dus we met keuzes maken. Ja, en dan zullen het soms ten koste gaan van landbouw, dat is ook wel. Als het was juist bijvoorbeeld op de Veluwe en in het zuiden van het land, in Brabant, hoe bio-industrie een beslag leidt op alles. Dan denk ik, ja, soms maken we misschien toch een omslag maken in dit land.
6: Nou ja, en is het net wat flauw om er een definitiekwestie van te maken, van wat is natuur? Je zou niks eens kennen van terkeurs. Had mensen aardig wat geld, een mooi hoes een keer bekennen. Wij worden ze dan het eerste wennie.
21: Ja, natuurlijk in een mooie natuurlijke omgeving. Maar, als je van de klei komt, dan weer op de klei wonen. Dan ga je niet naar de wouden. Als het om het inleveren van landbouwgrond gaat, dan inderdaad ben ik het eens. Dan hebben we een aantal opgaves doen. Hè. Waterretentiegebieden, infra. We zijn het allemaal maar, de woningbouw. Maar dat is wat anders dan landbouwgrond inleveren voor aangehaakte natuur. Daar ben ik geen voorstander van. Daar zou ik ook nooit voorstander van worden.
3: Maar dat is toch prima een combinatie, maatje. Dat zei van een boer die wat oors wil, die zei van ik ga extensieve veehouderij.
21: Dat zou
3: een natuurlijk landschap.
21: Precies.
3: Alleen dat is een omslag.
11: Dat is wat ik zei. Dat
21: is
11: het
21: punt.
11: Ja, kroederik laan. Dat is goed. Bodembeheer is het allerbelangrijkste wat er is. Maar dat is een heel omslag. Maar om nou te zeggen, van nou, als nou door het land heen rest, dan maar ze even door de hekjes heen. Maar omdat ze dan, dan paadjes gaan maken, omdat ze er ook net doorheen komen kennen, ja, hoor op.
6: Ja, en toch wil ik het nog één proberen, ja, om dit dilemma op tafel te krijgen.
11: Ik
6: kan
11: nog zo'n festival gaan zoen.
6: Wil je ook dat liever?
11: Ja.
6: We hebben nog 10 minuten door. Dus we kunnen nog 10 minuten door het songfestival hebben.
11: Ik ben mijn baas.
6: Ja, nee, dat is ook graag. Ja. Ja, dus dan wil ik het dilemma toch nog even wat duidelijker schetsen. Want ik denk dat een heel soort mensen midden die het wel heel mooi vinden om in de natuur te wijzen. En waarom krijg je, bedoelde binnen, hoeveel mensen hebben we intussen? 18 miljoen of zo?
3: En we groeien naar 21 miljoen.
6: We groeien naar 21 miljoen. En dan zei ze toch van ja, maar ja, die landbouwgroen, daar moet hem net aankomen. Dan moet die 21, hield hij meer op dat lietse stikkie en moet ik net recreëren.
3: Maar dat is trekwerk steeds. Wij hebben een ruimte tekort in Nederland. We gaan wel drie keer in Nederland horen. Ja, en dat maakt keuzes, maatje. Want we groeien van 18 naar 21 miljard. Dan hebben we het gematigde scenario, is dat ik nog. Ja, dat betekent dus dat we een protte huizen bouwen, maar protte infrastructuur, maatje. Defensie willen protte. Ja, en dat zal vaak ten koste gaan van landbouwgroen. En dat geldt denk ik voor natuur.
6: Ja, en dat je nou bijvoorbeeld de Groene Ster nemen bij Ljout, zo'n natuurgebied, of de Potten bij Snits of zo. Daar ben je toch een soort mensen die er graag in gaan.
3: En ik denk dat dat prima is.
6: En als je al die huizen bouwt, dan wil die meeste Rick wel 7 uur.
3: Dus moet je compenseren met extra natuur.
6: Ja, jou bent wel eens, maar ik kan jou net wat zilver hier brengen, man. Hè?
11: Nee, maar is dat nodig?
6: Wat ben ik
11: nee, nee. Wie wij zo mooi als wat in te wisselen. Dus, of de land in kan, dan krijgen we er zo heen. Dus ja,
6: joh.
11: Maar ik vind beetje zwaar, vind ik ook prachtig mooi. Ja, ja, en Gaasterland ook. En je maakt, ja, het is een dure hobby uit je waarom met de auto rijden willen. Maar Friesland is wel heel mooi. Alleen dan denk ik van, ben dat nou de ding dat we is er ook met waarde hadden. En dat gewoon jij ja, heug in flat waar je tolven, ja, dan heb je een probleem. Maar die wijn, dat blijkt me wel graag. Nou ja, dan gaan ze een balkon. Ja,
6: of ben je dwongen, dat zou natuurlijk.
11: Ja, dat ben jij. Nou ja, dan mag je even naar onderen rennen. Dan gaan ze middel wat van die parkjes om je bejaarders te doen.
6: Ja, dat mag net voor jou.
11: Ja, maar wat dan? Dan mag ze boven de stad. Ja, want die stad die had echt net meer dat land midden in die stad te zetten. Dat is een reis hier, man.
6: Nou ja, Ljout had ik een Ljouter bos.
11: Oh, dus, ja, heel mooi, heel mooi. Eentonig.
6: Nou, het zijn al je verschillende soorten.
11: Ja.
6: Goed, nou ja, je had erom vregen. Hier komt hij dan.
1: Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival.
2: Omdat we het belangrijk vinden om deel te nemen en een brug te bouwen naar verbinding in een wereld waarin het niet makkelijk is.
1: Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen.
2: De wereld staat in brand. Daar willen we graag een plek voor geven, ook in dit festival.
1: Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van AfroTros als organiserende omroep.
22: En het is groot en het is relevant, dus dat verdient een plek bij de publieke omroep.
6: Ja, deze weken in het Nijs Nederland. Doch toch weer mooi om het Songfestival had de NPO bepaald. Dat is de oekoepelende organisatie van de omroepen. Omroep Afrotros die hier weer omlutsen. Omdat Israël ik mooi docht. De omroep die vindt dat het evenement de mooi neutrale karakter verleen had. Maar de koepelorganisatie NPO dus die wil teruggaan. Ja, de grote vraag. Jo binnen expert, Tjippe Brinkman. Wat vind je ervan?
11: Ja, een goed ding.
6: Ja?
11: Ja, prachtig mooi. Ik maak al de Graad Songfestival zien, ja. En ik vind alles wat nog politiek is, maar dan maar we echt niet meer mee. Dan maakt het voetbal in Engeland het sturen, dat Maccabi Tel Aviv en alles docht echt nog mee. Ik vind net dat je iets met mijn cultuur mengen maakt met de politiek. Waarom maakt iedereen het juist om met die concerten die er al je plek vinden, maar ze hield het uitlezen aan. En als je echt een sterk signaal willen, dan is dit het net. Want echt net één wet van wat nou wil als wat nou net mij doet mij niet. Dat is mooi voor de bühne. Als het echt wat was, dan maast ik zelf als politiek, als wraadpolitiek, maast er wat ontwaan. Maar er maast toch net een festival van feskes. Dat had er niks mee uit te steken. Want overal toch wel mensen uit Israël of Oorland over mij. Maar dan kunnen we heel volle net. Want dan kunnen we met China kunnen we echt heel weinig evenementen horen. Of mijn Oorland, die zeggen van dat wordt net zo lekker. Dus
6: ja, misschien is er één verschil. En dat is dat dit een wedstrijd is dat dit, ja, ik voor een groot gedeelte om stemmen gaat. En dat is juist dat bepaalde landen juist op Israël stemmen gaan. Net vanwege het mooie liedje. Maar vanwege de politiek om Israël te stemmen.
11: Nou, ik had al jaren volgen. Toen wist het ook altijd naar de Scandinavische landen op de Scandinavisch. Toen wist dat Cyprus en Griekenland ook op elkaar. De Oostbloklanden gaan op elkaar. Toen wist dat Duitsland met de grote Turkse mensen die stemde op Turkije. Sabisa had die inmenging net, maar dat is er gewoon. Dat is net een eerlijk festival. Dat zei ze ook net. Maar maar dit verschrikkelijke drama wat daar gebeurt. Want ik zou zeggen, je doet 16 bij maar verliezen. En dan binnen ze in die Gazastrook ben dus een heel bedreiging. En aan de andere kant ook, die hun baan of hun ouders verlamd binnen. En dat is het. En ik zeg ze in Oekraïne, dat is het gevoel. Maar ik kan me net voorstellen als die een baan verliest. Dat is dat ik vind het verschrikkelijk wat er bad. Maar dan maak je dat op politiek niveau, of echt, dan maakt ze eens een keer een statement, want dan blijft het stil. Waarom zit dan een Eurovisie Songfestival daar verbroken? Daar ben je te horen middelen voor. Daar gaat het niet om.
6: Piet Fortuyn, wat vind je?
3: Ja, dit is een heel gevoelig onderwerp. Ik vind het echt ingewikkeld. Want ik vind dat wel degelijk ik statements aan Jan Kist. Maar ik herken het ik wel dat zei van ja, is dit nou een songfestival liet zich ervoor? Ik zou zeggen, hel je stem maar gewoon uit. Dan is dat mooi kwijt. Dan veroor je het festival. Maar het is net alles politiek, maatje. Dat ben ik wel eens. Want dan wordt het wel heel erg. We hebben eerst maar in Werhorst op. Dus ik haal op dit moment heel voorzichtig de neiging. Ja, Nederland kan wel meedoen, maar dan maakt het wel oors. Dan maakt het stem maar uithalen, dan helst het sentiment er ik uit. Maar het is net alles politiek, maatje, in dit land.
6: Nee, het stem word ik niet zien. Het krijgt een liedse oordeel.
3: Ik zou er gewoon uithalen. En maatje er een festival van. En dat is wel mijn kwaliteitsjury of zo.
6: Ja, ik weet van commissaris van de Kening Arno Brok dat hij een groot leefhaber is van het Songfestival. Die is van de VVD. Dus is dat wat van VVD'ers, het Songfestival, Erik ter Keurs?
21: Een deel van de VVD'ers is inderdaad is groot fan. En volgens mij is Arno voorzitter van de fanclub. Mijn persoonlijke positie is dat ik inderdaad goed vind dat ze deze keuze gemaakt hebben.
6: Ja?
21: Wat net langs kwam. Het stel is imperfect, maar om dit nu te gaan gebruiken om een statement te maken, dat vind ik wat jammer. Tegelijkertijd gevoelig dossier. Maar ik denk dat. Dat is ook inschatting geweest van de NPO, denk ik, dat de meerderheid van de mensen het toch prettig vindt dat wij wel meedoen en dat we wel participeren. Dus dan maar. En tegelijkertijd is het signaal nu ook al afgegeven. Het is niet voor niks discussie geweest. Maar ik denk dat Arno heel erg verdrietig zou zijn als het niet doorgaat. Dat is voor mij al een reden om te zeggen van
6: doe het toch maar.
21: Ja. Anders is je een heel jasje gereinigd.
3: Ja. Oh, dat willen we. Dat willen we net.
6: Dat willen we voorkomen. De stemmerij zul je er uithelie kennen.
21: Of in ieder geval verhoren, ja.
6: Ja. Maar de grote vraag is wel, ken je als artiest hier nou nog op een goede manier om uit. Hoe zeg je jou dat het zit brengt, man?
11: Want nou, dat denk ik net, want succes, alles wordt er bijhalen bij deze discussie. En dus je moet er heel goed mee omgaan, maar er was meteen in een hakje geplaatst als pro, als tien, dus nee, dat zal heel moeilijk worden.
3: Maar Maar iedereen denk ik zelf, ik maar wat een aanweging in maatje. Dat geldt voor artiesten, maar dat geldt natuurlijk voor u als, als politici en als consumenten. Krijg ze woord. Wij halen je de zonnepanelen. Ik deel van China waar je van echt die vreegje afvreegje maar bij de ogen horen. Klapt dat al jaar. Wij keepje uw kleren uit Bangladesh werd toch wel degelijk het maatje. Dus haast zelf ik als consument, als oorhit, altijd dezelfde ik een verantwoordelijkheid. Welke kar makkest? En bist die bewust van het feit welke kar als makkest?
5: Ja.
3: Maar dat maakt artiesten doen, dat maakt politici doen, maar dat maakt consumenten niet doen.
5: Maar goed, toch als artiest, want er is op zelf niks verloren. Israël docht nog altijd mee. Dus je kent het inderdaad uit lezen van nou, dan hebben we dadelijk een insturing Piet Fortuyn, die Shell des Jongen.
3: Zoek net man.
5: Nee?
3: De kans dat we winnen is net grut.
5: Nee, is het al nooit grut. Dus maak het ik al net uit. Maar dan wordt het wel van, oh, dat maakt het hem dus net uit.
3: Ja, maar dat is helemaal niet slim dat mensen een kleur bekennen. Lidmensen maar zich maar uitspreken van jongens, ik had daar voor mezelf moeite mee of ik had er geen moeite mee. Dus dat maakt kennen.
5: Ja, en zou er dan nou wel een goeie in te vinden wijzen die het Nederland verzint worden gekend? Dat het, want Piet Fortuyn, dat werd
3: ik
5: hem dus
3: het net. Nee, dat liep niet beter van net.
5: Zou je er dan wel een goeie in vervingen?
21: Nou, het lastige is dat dit dossier zo verpolitiek is. Dat, het is een hele enthousiaste, fanatieke minderheid in Nederland die op allerlei manieren zich uitspreekt voor de situatie van de Palestijnen. Daar kun je van alles van vinden. En Israël is ook een beetje aan het doorschieten. En laat het daar reëel zijn. Maar dat is wat anders dan dat je iemand die zegt, en ik ga meedoen als artiest, dat je die het onmogelijk maakt om mee te gaan doen. En de cultuur in Nederland is tegenwoordig wel zo dat we elkaar het licht in de ogen niet meer gunnen. Nee. En dat vind ik veel kwalijker dan de vraag of we wel of niet meedoen. Op een gegeven moment, kijk, democratie is niet de dictatuur van de meerderheid, maar het is ook niet de dictatuur van de minderheid. En we zitten nu wel soms in die laatste fase, zeker op dit soort dossiers. En dat vind ik heel, heel spijtig. Dus nou, ook ik ga niet zingen inderdaad. Maar ik vind wel dat als er een artiest is die zegt van ik ga Nederland vertegenwoordigen, dan moeten we zelf ook zeggen van oké, dat is goed.
5: Ja.
21: Succes erbij.
5: Nou, ik vind nog even naar Tjibbe Brinkman. Want dit wie op jouw fysiek, hebben wij het voldoende behandelen nou?
8: Nee, we gaan dit van tevoren. Nee, dat is heel buiten behandeld. Nee, maar ik wil wel.

0: mijn haar is, dat maakt het stemt me heel vertredelijk. En soms kan ik net meer naar het zien.
1: Dat lijkt mij een heel mooi statement om af te sluiten. Kun je daarbij invinden?
2: Ja, wie kan daar zien we.
1: Ja, daarom. Dank daarvoor, Tjebbe Brinkman, voor het statement en de rest van alle inbreng. Erik de Keurs, VVD-fractievoorzitter in Provinciale Staten, dank voor je komst. En CDA-wethouder Sint-Wurg. Piet Fortuyn, dank voor het meedoen in het Nijs Forum. En na week is nijm. Dan is er ik weer een nieuwe editie van Alben Ontien. Nog een noffelijke snijm.
3: Dit weer de verhelling van het programma Bureau de Vries van Aron de Middy. Na Alben op deze stuurder met het oog op morgen. En daarna muziek in Friesland non-stop. Vooraan ze zal vast wel treizen en graag ontmoen.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mierskip, zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou ja, mierskip.
4: Geweldig. Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Vorige maand werden al 2 Nederlanders uitgezet die in Israël in het civiel-militaire coördinatiecentrum werkten, dat toezicht moet houden op het staakt het vuren. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er wel nog steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten van de 2 ziekenhuizen kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan en daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer de laatste tijd al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. De op voorhand beladen Nations League wedstrijd tussen Israël en Ierland is makkelijk gewonnen door de Ieren. Binnen een half uur stond het al 3-0 en dat werd ook de eindstand. In de aanloop naar het duel was er onenigheid binnen de Ierse ploeg over wel of niet spelen tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. Na een stemming bleek dat een meerderheid wilde dat de wedstrijd doorging. Ierland speelde met zwarte armbanden om en de aanvoerder schudde alleen de scheidsrechter de hand. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land is het zonniger en stijgen de temperaturen tot maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster.
8: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
1: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroeg ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
3: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Gisteren werd Demi Vollering wereldkampioen wielrennen. Een geweldige prestatie. Maar nu kreeg ze vandaag van de wielerunie een gele kaart en een boete van 1000 euro voor het, ik citeer, innemen van een niet toegestaande positie op de fiets. Huh? Wat raar. Zat ze achterstevoren op de fiets of zo? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. D66 vierde zijn 60ste verjaardag. Waren de leden een beetje in feeststemming? Ik vraag het zometeen aan Lars Geers, want die was erbij. 40 centimeter, zo laag was de stand van de Rijn in Keulen nog nooit. Wat dat voor ons betekent, bespreek ik met een hydrometeoroloog. En in 2004 werd de 26-jarige Erwin Laan vermoord door een van zijn beste vrienden. Hans Pol reconstrueerde deze schokkende gebeurtenis in de documentaire Fataal Schot. En het koor van de Nationale Opera is weer in de prijzen gevallen. Wat maakt dat koor toch zo goed? Zometeen ontvang ik twee koorleden in de studio. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 27 september.
2: Drie witte busjes zorgden voor opschudding bij een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk.
3: A major incident has been declared around a UK-US military base that the American Air Force has used to launch attacks against Iran.
2: Een buurtbewoner zag ze 's nachts rijden, vond het verdacht en belde de politie.
4: Armed officers responded and subsequently arrested five men in the Welford area.
2: Vijf mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. In de busjes lagen namelijk explosieven. En dus werd de buurt in alle haast geëvacueerd.
5: So I just had time to feed the cats, put some clothes on and then we got in our car and came here.
2: Op de luchtmachtbasis staan onder meer Amerikaanse bommenwerpers. President Trump is dan ook opgelucht over de aanhoudingen.
6: Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our port.
2: Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden vanmiddag het partijcongres van D66.
7: Er zijn een paar mensen met actieshirts. Ik zou u willen vragen om te gaan zitten of de zaal te verlaten, zodat wij hier met elkaar dit 60-jarig jubileum kunnen vieren.
2: De actievoerders bleven staan en premier Jette werd door beveiligers van het podium gehaald. Maar Jetten liet de feestvreugde niet bederven. Een aantal demonstranten is uit de zaal verwijderd.
7: Ja, democraten, dit hoort er ook bij. Zeker in ons land, waar die vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren voor ons ook zo belangrijk is.
2: Duizenden jongeren demonstreerden inderdaad in Amsterdam tegen de militarisering en oorlogen.
8: Stop de afbraak, bouw aan vrede!
2: Ze vinden dat er niet meer, maar juist minder geld naar Defensie moet.
9: De enige die ik hoor praten over dat de Defensieuitgaven goed zijn, zijn generaals, admiraals, dat zijn de mensen die dat moeten gaan gebruiken.
2: De actievoerders maken zich ook zorgen om de dienstplicht.
10: Ik maak me niet per se zorgen om in dienst zelf te gaan, maar ik zie het niet als de oplossing om geweld tegen geweld te gebruiken.
2: Deze jongen kreeg al een brief van het leger.
11: Zeker, ik wel ja.
12: Wat moest je doen?
11: Dat weet ik niet meer, dat is al een tijdje geleden.
12: Iets gedaan?
11: Ik heb hem bij het oude papier gegooid.
2: Buitenspelen voor volwassenen. Zo ziet Anne uit Bad Hoevedorp haar nieuwe pingpongclubje.
13: Van beginner tot iets meer gevorderd, maar iedereen mag gewoon komen.
2: Bij gebrek aan een tegenstander deed ze een oproep en toen liep het storm. Zo'n 20 mensen zitten nu in een appgroep om af en toe te pingpongen en te kletsen.
13: Maar al de eerste keer dat we deze afgesproken hadden met een paar mensen, kwamen er verhalen naar boven dat het moeilijk is om een community te vinden.
2: En nu komen de jeugdherinneringen naar boven.
14: Speel maar, doe maar mee. Ja, wat je vroeger op de basisschool ook had. Mag ik meedoen met voetbal? Ja, doe maar mee. Ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, de krant van morgen is alvast ingezien door Jeroen van Kan.
12: In Colombia lopen veel mensen rond met een militaire achtergrond. Dat is een overblijfsel van de burgeroorlog die daar heeft gewoed. En dat levert expertise op die geld waard is. Daarom recruteert Oekraïne via sociale media Colombianen om mee te vechten tegen de Russen. Dat schrijft Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna in NRC.
2: Wie op het aanbod ingaat, kan per maand meer verdienen dan thuis in een half jaar. Volgens een organisatie die de belangen van achterblijvers behartigt, zijn er sinds die oorlog begon, zo'n 7000 Colombianen naar Oekraïne vertrokken om mee te vechten.
12: Ja, de organisatie heet De Stem van Hen die er niet meer zijn en ondersteunt mensen die ineens niks meer horen van familieleden in Oekraïne. Het contact met de autoriteiten verloopt vaak moeizaam. In de contracten die worden afgesloten staat dat nabestaanden $300.000 krijgen als hun familielid om het leven komt. Maar dat lijkt niet in alle gevallen te gebeuren.
2: Defensie is ingericht als een plek voor mannen en daar moet snel iets aan veranderen, vindt Tweede Kamerlid Michelle Jachtenberg van D66. Zij biedt morgen een actieplan aan staatssecretaris Boswijk van Defensie. Dat schrijft Trouw.
12: In 2030 moet de krijgsmacht voor 30% uit vrouwen bestaan, maar die doelstelling wordt niet gehaald als de organisatie niet aantrekkelijker wordt gemaakt voor ze. Niet vrouwen moeten zich aanpassen aan een systeem dat niet voor hen is ontworpen. Het systeem moet veranderen, schrijft Jachtenberg.
2: In haar actieplan stelt ze onder meer voor een opleidingstraject voor vrouwelijke leidinggevenden in het leven te roepen. Hoe meer vrouwelijke leiders, hoe meer rolmodellen andere vrouwen hebben, zegt ze in het plan. Ook wat kleding betreft moet er veel veranderen. Er zijn nu wel speciale scherfvesten, maar de levering van nieuwe gevechtskleding die ook geschikt is voor vrouwen is al 2 keer uitgesteld.
12: Ja, zelfde probleem, maar andere sector, zou je kunnen zeggen. In het Parool staat een artikel over hangplekken speciaal voor meisjes. Er komt er eentje in de Amsterdamse wijk Eiburg. De reden, hangplekken voor jongeren worden vrijwel vanzelfsprekend ingenomen door jongens. Maar ook meisjes hebben behoefte aan een plek buiten om samen te komen.
2: In samenspraak met de doelgroep komt er nu eentje in de Barbie-kleuren roze en blauw. Later komt er ook nog een mooier locatie in het Theo van Gogh-park. Ook daar hebben de buurtmeisjes wel ideeën over. Het ontwerp dat een kunstenaar eerder maakte voor de hangplek vonden ze te kinderachtig.
12: Ja, een van hun wensen is een grote schildering van het motto van de groep: Girls just wanna have fun. De gedachte is dat het met zo'n kreet meteen duidelijk wordt voor wie de plek bedoeld is. En bovendien maakt het opschrift de kans dat jongens de boel overnemen een stuk kleiner.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Sarah Julia met Therapist's Daughter. Ja, u hoorde het al in het nieuwsoverzicht. In de Amsterdamse Rai vierde regeringspartij D66 vandaag haar 60-jarig bestaan. De Democraten wonnen de verkiezingen, leverden de premier, maar de samenwerking binnen het minderheidskabinet en met de oppositie gaat moeizaam. Dus is er wel reden voor een feest. Onze politiek verslaggever Lars Geertsen was erbij vandaag. Goedenavond, Lars.
1: Dag Mieke, goedenavond.
0: Ja, we hoorden net het nieuwsoverzicht ook dat die actievoerders de speech onderbraken van Jette. Hij werd zelfs even weggehaald door beveiligers. Was er paniek?
1: Nou nee, dat zou ik niet willen zeggen. Nee, er was geen paniek. Je kon merken dat zeker de top van de partij en wellicht zelfs ook Jette zelf er toch wel rekening mee had gehouden dat er iets kon gebeuren. Die partij is de grootste geworden, heeft de macht, levert de premier. En wordt daarmee ook overduidelijk mikpunt van demonstraties. Dat zag je 's ochtends al voor de RAI. Toen werden de congresgangers al geconfronteerd met actievoerders tegen subsidies en belastingvoordelen voor de fossiele industrie. Tegen dierenleed. Later op de dag stonden er twee mensen met een groot spandoek die blijkbaar voor Hamas waren. Niet een heel populair standpunt, maar ze waren er wel. En aan het begin van de speech dus inderdaad stond een klein aantal activisten op en die wilden opkomen voor de situatie in Gaza. Jette ging daarop in. We hebben dat gehoord. Heeft ze verteld dat ze dat hij de aandacht aan wilde besteden. Deed respectvol over de demonstratie. Maar toen ze niet wilde gaan zitten en niet weg wilde gaan, werden ze verwijderd uit de zaal. En begon Jette zijn toespraak weer opnieuw. En toen zonder onderbrekingen.
0: Ja, 60-jarig jubileum vieren ze. Was er verder wel een feestelijke stemming?
1: Nou, eigenlijk wel. Er was een jubileumprogramma. En er werd begonnen met een grote breakdance act. En aan het eind trad Typhoon op. En stonden een hele hoop prominenten van nu en van vroeger volop te dansen op het podium. Oh. Nog nooit meegemaakt dat gebeurde. Maar wat dat betreft dus wel feest. Maar je merkte toch dat als je de stemming peilde, dat het wellicht wat minder uitgelaten was dit congres dan het vorige congres in februari. Toen was de partij net de grootste geworden. Toen hadden ze net het kabinet gepresenteerd met Rob Jetten als premier. Dat was een feest natuurlijk. Daar werd de overwinning gevierd. Met je toch meer iets uitgelatenheid dan nu. Nu zijn ze een half jaar bezig. Ze merken eigenlijk wel dat wat ze toen ook wel wisten, dat het niet eenvoudig zou worden. Nee. Dat ook werkelijkheid is geworden. Dus is wat meer bedeesdheid ook.
0: Ja, dat snap ik. En in welke mate verwijten ze dat Rob Jetten?
1: Nou, je merkt dat ze de moeizame start toch niet op het bordje van Jette willen leggen. Ze willen hem niet afvallen. Er wordt steeds gewezen naar andere partijen die ook nog moeten wennen aan het minderheidskabinet. Die niet per se op vooraan staan om samen te werken met dit kabinet. Dus wat dat betreft zijn ze nog wel steeds groot fan van Rob Jette. Maar ik merkte toch ook dat de eerste kleine teleurstellingjes er ook wel zijn. Bijvoorbeeld dat incidentje over het gebruik van AI, kunstmatige intelligentie op de socials. Dat stak toch wel een aantal mensen. Je merkt toch wel dat hier en daar wat twijfel erin begint te sluipen.
2: Ik denk prima, helder, duidelijk en hij staat ergens voor. Dus dat, en ja, als premier dan lig je ook onder vuur en dan sta je onder een vergrootglas. En dat is pittig en natuurlijk een AI-hobbeltje die gewoon genomen moet worden en dat soort dingen. Dus ja.
3: Ja, dat was voor u wel even een dingetje dat hij zijn social media berichten door AI liet maken?
2: Als het gaat om onderwerpen die heel gevoelig liggen en die heel kwetsbaar zijn, dan vind ik dan moet je daar een streep trekken. Want anders is het de computer die voor je praat.
4: Hij krijgt gewoon een voldoende wat dat betreft.
3: Wel een beetje zuinig voor een D66-lid.
4: Ja, het is gewoon genuanceerd.
5: Er zitten sowieso drie partijen in. En natuurlijk heeft Rob Jetten daar een belangrijke rol in. Maar ook de anderen hebben net zoveel verantwoordelijkheid om er iets van te maken.
6: Ik vrees dat ik het niet gered had als ik dat had moeten doen. Dus ik ben blij dat hij op die positie zit. En ik vind de afgelopen weekend, hebben we het rondom het ICC, wat hij daar neergezet heeft.
3: De VN-toespraak, waarbij hij heel kritisch was op Amerika.
6: Ja, daar krijgt hij van mij een staande ovatie voor.
1: Ja, dat soort zaken kun je dus wel horen. Ook zijn bezoek aan de homobar in New York, waar de Pride-beweging uiteindelijk uit voort is gekomen. Dat wekte heel veel sympathie daar. Rob Jetten benadrukte vooral vandaag alle positieve dingen die zijn kabinet heeft bereikt. En dat mensen daar toch ook aan moeten denken. De stikstofbrief die er is gekomen. De woonagenda die is gepresenteerd. Al dat soort zaken bleef hij zeer positief en zeer optimistisch over.
0: Ja, en dit weekend hoorden wij ook opeens optimistische geluiden uit Den Haag over de begroting. En dat zou wellicht helpen om de critici weer voor zich te winnen.
1: Ja, ja, dat was opvallend inderdaad, want het leek muurvast te zitten. De algemene politieke beschouwingen van anderhalve week geleden, die hebben de partijen geen centimeter bij elkaar gebracht. Jette zei toen al meteen dat hij nieuwe gesprekken wilde gaan beginnen. Vrijdag zei hij ineens dat hij met een nieuw bod zou komen. Nou, er zijn gisteren gesprekken over geweest. En wat bleek? Ineens was het kabinet bereid om tegemoet te komen aan een van de wensen van onder meer PRO. Namelijk de bezuinigingen op de sociale zekerheid volledig van tafel te halen. En dus was mijn vraag aan Rob Jetten, nadat hij was uitgespeeched, waarom het kabinet nu ineens bereid was om aan de eisen van de oppositie tegemoet te komen.
6: Het was duidelijk dat op koopkracht, op investeringsklimaat voor ondernemers en het akkoord met de sociale polder, de Kamer eigenlijk links en rechts zei, doe nou nog een extra stap kabinet. Daar hebben we vorige week aan gewerkt, dit weekend aan de oppositie voorgelegd. En het is mooi om te zien dat zij graag daarover doorpraten.
3: Maar de vraag is natuurlijk, waarom was het debat überhaupt nodig? Want alle standpunten daar waren u ook al bekend. Dat hebben ze u van tevoren al verteld.
6: Ja, en toch hebben we al veel van de wensen van de oppositie in de zomer kunnen verwerken. En is het ook altijd de vraag, waar zet je op in? Zijn ook andere partijen bereid om elkaar ergens halve wegen te treffen. Ja, die bereidheid proeven wij echt bij de oppositiepartijen. En daarom doen we ook nu als kabinet met dat nieuwe voorstel een stap in hun richting. Om hopelijk zo snel mogelijk een begroting te hebben. En op heel veel van die thema's echt aan het werk te kunnen.
3: Maar stond u niet gewoon met de rug tegen de muur?
6: Nou nee, ik vind dit ook wel uiteindelijk de kracht van zo'n minderheidscombinatie. Hè? Dat we weten dat we moeten luisteren. Dat we ook zaken moeten doen met anderen. En het vind ik ook echt een compliment dat een aantal van die oppositiepartijen nu zeggen. Wij zijn ook bereid om compromissen te sluiten. Het is echt nog niet rond. Maar met de eerste reacties die we van hen nu hebben gekregen, hopen we dat we eruit kunnen komen.
3: Ja, maar ik zou bijna zeggen, dat is geen wonder, want u heeft ze exact gegeven wat ze wilden op links, namelijk dat bedrag op die sociale zekerheid is van tafel.
6: Nou, ik ga verder niks zeggen over wat we op tafel hebben gelegd als voorstel. Voor ons is het belangrijk dat we echt een aantal hervormingen en investeringen mogelijk gaan maken. En het einddoel, dat wordt heel erg gedeeld. Er was veel discussie over de start om die sociale polder aan tafel te krijgen. Ik hoop dat we dat nu kunnen lostrekken.
0: Ja, en kan die beweging van Jette de goedkeuring van de leden wegdragen?
1: Nou, ik moet er even bij zeggen dat ook bronnen rondom de coalitie zeggen dat er zaken in zitten voor rechtse partijen. Niet alleen maar voor linkse partijen, maar bij de leden vandaag toch even de focus op PRO. En de opluchting dat die bereid zijn verder te praten. Want vanaf dag 1 na de verkiezingen was er al de wens bij D66 leden om toen nog met GroenLinks, PvdA en PRO, nu PRO dus, te gaan regeren. Dat ging niet door. Toen ze het coalitieakkoord zagen, was sterk de hoop dat ze met PRO samen gingen werken om dat akkoord, wat ze toch iets te veel VVD vonden, naar links te trekken. Moet eerlijk zeggen dat ik ook leden gesproken heb die nog steeds een breed akkoord willen. Maar bij de meesten klopt het hart toch wel aan de linkerkant.
7: Ja, daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Ik denk dat ik ook wel, ik identificeer me denk ik ook iets meer met dat deel van de oppositie dan de rechterkant.
6: Mijn persoonlijke voorkeur zit toch wel echt aan de linkerkant van de spectrum.
3: Gisteren bleek dat PRO en Volt bereid zijn om te gaan praten omdat het kabinet vergaande stappen heeft gezet. Kan het uw goedkeuring wegdragen?
8: Dat kan zeker onze goedkeuring wegdragen. Ja,
9: ik ben daar heel blij mee.
0: Nou, het kan snel gaan nu misschien met de onderhandeling, als ik dat zo hoor.
1: Nou, dat hoopt het kabinet in ieder geval wel. Morgen komt 50PLUS nog langs. En er is ook goede hoop dat die er iets in zullen zien in dit voorstel. Maar ja, als het kabinet inderdaad aan alle wensen tegemoet is gekomen, dan is er ook weinig om niet mee in te stemmen, zou je bijna zeggen. En dan is wel de vraag inderdaad waarom dat dan niet eerder kon. Het kabinet wil dinsdag met een brief komen waarin het nieuwe voorstel staat. En dat is geen toeval, want woensdag begint het debat over de financiële beschouwingen. En dan wil je eigenlijk wel dat er al iets ligt waar iedereen mee in kan stemmen. Dan is de vraag, is het dan ook al rond? Nou, vanuit PRO wordt daar nog wel een beetje op teruggeduwd. Want zeggen ze, ja, we hebben nog niet precies gezien hoe het kabinet alles wil betalen. En voordat we ergens een handtekening onder zetten, dan willen we dat toch wel weten. Hè, hoe precies het belasten van vermogen gaat. Maar ook zelfs daar is het gevoel dat het wel kan lukken. Laat het niet deze week zijn, dan misschien over 2 weken. En dat vinden ze in ieder geval binnen de coalitie toch wel een doorbraakje, hoor je dan. En een huzarenstukje. De verkleinwoordjes zijn er nog wel. Maar iedereen heeft, en terwijl het daar helemaal niet naar uitzag, ineens weer hoop dat het zomaar zou kunnen gaan lukken.
0: Oké, dankjewel, Lars Geerts.

0: Een teken was dit van Vrouwtje. Ja, de waterstand in de Rijn bij Keulen bedraagt op dit moment, schrik niet, 40 centimeter. Nog nooit stond de Rijn daar zo laag. En dat water stroomt naar Nederland, dus wat staat ons te wachten? Dat vraag ik aan Jan Verkade. Hij is hydrometeoroloog bij Deltares en Rijkswaterstaat. Goedenavond, meneer Verkade.
1: Goedenavond.
0: Is dat een nieuw vak, hydrometeoroloog, of bestaat dat altijd al?
1: Nou, ik denk dat het al een tijdje bestaat. Wat ik doe als hydrometeoroloog is, ik doe eigenlijk onderzoek naar het voorspellen van en het waarschuwen voor hoog en laag water.
0: Ja.
1: Dat doe ik inderdaad bij Deltares, dat zei u al. Maar ik ben ook lid van een team van Rijkswaterstaat bij het Watermanagement Centrum.
0: Ja.
1: Het Watermanagement Centrum Nederland. En dat is een team waarin we, het team dat verantwoordelijk is voor het monitoren en het voorspellen van de waterstanden, ja, en de rivierafvoer van de Maas en de Rijn.
0: Nou.
1: En dat doen we al 20, 30, 40 jaar of
0: toch
1: zo.
0: Toch al. Nu, ik zei net 40 centimeter in Keulen. Wanneer komt die bij ons binnen dan? En hoe laag is die dan ook zo?
1: Ja, misschien moeten we die 40 centimeter even wat kwalificeren. Want dat, het is niet zo dat, dat er maar 40 centimeter water door de Rijn stroomt bij Keulen.
0: Oh.
1: Die 40 centimeter is een waterstand ten opzichte van een referentieniveau. De waterdiepte is ongeveer 1,5 meter nu.
0: Okay.
1: Dus dat betekent dat er boten met, nou, komen we misschien straks nog even op. Maar over een 1,5 à 2 dagen is dat is een waterdruppel die Keulen voorbij stroomt bij Nederland. Bij
0: maar
1: het meetpunt.
0: U zegt dat de diepte is 1,5 meter. En waarom hebben ze het dan over 40 centimeter? Of is dat te ingewikkeld om uit te leggen?
1: Nou,
0: dat
1: is een waterstand.
0: Want dan denk je, er staat maar 40 centimeter in,
1: ja,
0: die Rijn.
1: Ja, dat is een beetje misleidend inderdaad. Dat is een waterstand ten opzichte van een lokale referentie. Okay. Een beetje een soort NAP, maar dan lokaal.
0: Oké, okay, goed. En welke maatregelen kunnen we dan op korte termijn nemen?
1: Nou, we kunnen er eigenlijk niet zo heel veel aan doen.
0: Oh.
1: De afvoer van de Rijn is eigenlijk een natuurlijke afvoer. Die reguleren we niet. Dus ik denk dat we het gewoon moeten accepteren dat ook in Nederland we over een paar dagen die hele een nog lagere waterstand hebben dan dat we op dit moment hebben.
0: Ja. En wat zijn de gevolgen dan op de langere termijn?
1: Nou, dat zijn misschien eerst even op de korte termijn. Voor de scheepvaart is dit heel vervelend. Ja. Hè? Want die hebben eigenlijk maar weinig waterdiepte. Dus die boten met een beetje een diepgang, die kunnen eigenlijk niet meer varen. Dat gaat nog even aanhouden, denk ik. Nou, wat er nu gebeurd is in Nederland is dat er dus al delen van de IJssel die zijn afgesloten. Een deel van de IJssel is eenrichtingsverkeer. Dus dat betekent dat boten een heel eind om moeten varen via het Amsterdam-Rijnkanaal, via het Markermeer en het IJsselmeer. Vanuit Duitsland naar het Twentekanaal in Zutphen als ze daar naartoe willen. Maar er zijn natuurlijk ook gevolgen voor wat andere delen van het watersysteem. Zo gebruiken wij dat Rijnwater, de aanvoer van de Rijn, om het IJsselmeer zoet te houden.
0: Ja.
1: Nou, dat lukt dan wat minder goed. Dus dat betekent dat het IJsselmeer aan het verzilten is op het moment. En dat heeft weer wat gevolgen voor bijvoorbeeld drinkwaterwinning.
0: Daar en voor de natuur.
1: En voor de natuur. Nou, dat is niet per se die verzilting, maar die lage afvoer komt natuurlijk omdat het heel droog is in het stroomgebied. Dat betekent dat grondwaterstanden erg laag zijn. Dat betekent dat kleine beken soms droog vallen. En daar heeft de natuur ontzettend veel last van. En dat leidt tot heel veel schade. Ja,
0: ja, verlies van biodiversiteit ook, hè?
1: Precies, ja.
0: Ja, en die lage waterstand, speelt u nu ook de Maasparten?
1: De Maas is ook heel laag. Ja, de afvoer van de Maas is op het moment een andere orde groter dan de Rijn. Hè. Bij de Rijn komt nu zo'n iets minder dan 600 kubieke meter per seconde het land binnen. Bij de Maas, bij IJssel is dat ongeveer 20 à 25 kubieke meter per seconde. En dat is ook heel laag. Ja, dus daar moeten we ook goed letten op wat we met het water doen en waar dat naartoe gaat.
0: Maar de Maas is een ander type rivier, toch? Begreep ik.
1: Ja, de Maas is meer dan de Rijn een regenrivier. Dus daar hebben we eigenlijk altijd van die hele lage afvoer in de zomer. Of daar zakt het wat meer uit. En de Rijn was altijd een gemengde rivier, waar het sneeuwpakket ook wat water naleverde. Nou, dat hebben we dit jaar veel minder gezien, omdat die sneeuw veel eerder gesmolten was eigenlijk. Dus de Rijn wordt ook voorzichtig aan, krijgt hij wat eigenschappen van een regenrivier.
0: Ja. En heeft het nog consequenties voor ons drinkwater?
1: Nou, op het moment is Ja, ik ben daar niet de expert, maar wat ik hoor is dat de drinkwaterlevering op dit moment gegarandeerd is. Dus dat het hartstikke goed gaat. Maar ik weet wel dat ze wat meer moeite hebben om dat drinkwater schoon te maken. Dus om het zout eruit te halen en om bij lage afvoer is het water wat meer vervuild. Omdat vervuilende stoffen wat minder gemengd worden. En dat kost wat extra inspanning bij de drinkwaterbedrijven om dat er weer uit te halen. Dat klopt, ja.
0: En zou je zeggen, nu er zoveel droogte is, hoeven we ons geen zorgen meer te maken over overstromingen?
1: Ja. Nou, in de komende paar weken hoeven we ons daar misschien geen zorgen om te maken. Nee. Maar dat is misschien niet waar u op bedoelde.
0: Nee, de klimaatverandering betekent soms ook heel veel meer water, hè?
1: Uit de lucht. Ja, dat klopt. Dat is het paradoxale van klimaatverandering. Ja. Dat voor de rivieren betekent dat we zowel meer droogte gaan krijgen, dus vaker en heftiger, maar ook vaker en heftiger overstromingen. Dus dat bestaat naast elkaar. Nou, we zien het nu. Hè. We hebben dit jaar de laagste Rijnafvoer ooit gezien. En 5 jaar geleden hadden we andersom de hoogste Maasafvoer ooit. Ja. Dus de overstromingen van destijds. En dat bestaat naast elkaar. En dat gaat vaker gebeuren. Klopt.
0: Ja. Zijn er oplossingen voor de lange termijn?
1: Nou, voor de lange termijn moeten we 2 dingen doen. Het gaat natuurlijk om klimaatverandering. Nou, die klimaatverandering is er al. Die is niet meer van verre toekomsten en van verre plekken. Maar die is ook van het hier en het nu. We zien ook dat die heel veel sneller gaat dan dat we gevreesd hadden. Dus dat betekent dat alle maatregelen die we aan het nemen zijn, dat die versneld moeten worden. Dan hebben we het over klimaatadaptatie. Dat gebeurt ook. Hè. Daar is een Delta-programma. Het is laatst herijkt. Daar zit de Delta-commissaris bovenop. En daarnaast zullen we natuurlijk moeten proberen om die klimaatverandering zoveel als mogelijk tegen te gaan.
0: Ja.
1: Dus toch minder uitstoten.
0: Doet de politiek genoeg?
1: Voor adaptatie zie ik dat er heel veel in beweging is.
0: Nou, dit klinkt een beetje zuinig, maar daar moeten we het dan maar mee
1: mee doen. Ja, van motivatie denk ik dat we meer zouden moeten doen. Ja. Maar dat is een persoonlijke mening.
0: Ja, nou, dat mag. Dank je wel voor je bijdrage. Hydrometeoroloog Jan Verkade. En bij mij is inmiddels Hans Pol binnengekomen in de studio. We gaan het hebben over een documentaire die hij heeft gemaakt. Fataal Schot. En dat gaat over de 26-jarige Erwin Laan in Beverwijk, die in 2004 door zijn voetbalmaatje werd vermoord. Een schokkende gebeurtenis die nu dus nauwkeurig is gereconstrueerd. Goedenavond, Hans.
2: Goedenavond.
0: Een bizar verhaal. Ik heb de documentaire gezien vanmiddag. De moordenaar was een van zijn beste vrienden. Mm-hmm. Kun je kort vertellen wat er 22 jaar geleden gebeurde?
2: Ze zouden op vakantie gaan. Zeg maar
0: met een groep vrienden.
2: Groep vrienden. En ze gingen nog even naar het café van Erwin. Dat is degene die dood is geschoten, zijn vader. En dat liep fataal af.
0: Ja, die vrienden gingen naar huis. Die Maurice, die moordenaar, die bleef. En die heeft hem doodgeschoten. En dit was hij ook van tevoren van plan. Nou ja, niemand zag het aankomen. Het idioot is dat hij hem wel heeft vermoord en daarna dus een stille tocht ging organiseren.
2: Ja, hij heeft een stille tocht georganiseerd. Hij heeft een kist gedragen. Ja, dat is heel schizofreen eigenlijk. Heel idioot gebeurtenis. Omdat er was heel veel vertrouwen natuurlijk. Ook in deze jongen. En uiteindelijk liep hij, voor de politie was het vrij eenvoudig om die moordzaak op te lossen. Maar niemand kon geloven dat Maurice het was. Dat was schokkend voor iedereen.
0: Een soort totaal ongeloof. En als kijker van die documentaire denk je ook steeds van, ja, wat zit hier achter? Wat heeft hij gedaan? He, hij is veroordeeld voor die moord. Mm-hmm. 14 jaar cel heeft hij gekregen. Na 9 jaar kwam hij vrij.
2: Ja.
0: En dan hoop je als kijker dat je hem hoort uitleggen wat er gebeurd is. Maar dat hij zit er niet in, hè, zelf.
2: Heb
0: je dat geprobeerd?
2: Keer, ja, daar begon het eigenlijk allemaal mee. Toen ik hoorde van deze zaak eigenlijk. En BNN-vara mij vroeg om over deze zaak een film te maken. Toen ben ik in eerste instantie naar zijn advocaat gegaan. Dat was Hans Anker. En die wilde alleen maar meewerken als zijn cliënt, toenmalige cliënt, die inmiddels al vrij was hoor. Dat hij toestemming gaf dat hij kon meewerken aan de documentaire. En toen heb ik een poging gewaagd om hem te vinden. En dat is Ja, dat is gewoon totaal mislukt natuurlijk.
0: Nee, want het is iemand, je zei, je was toen al vrijgekomen.
2: Ja.
0: Waarschijnlijk gewoon, of waarschijnlijk onder een andere naam, een ander leven begonnen.
2: Ja, ja, natuurlijk.
0: Zo gaat dat.
2: Zo gaat dat.
0: Ja, maar goed, je dacht, ik ga die documentaire ga ik maken met de nabestaanden.
2: Ja.
0: Die zaten daar wel op te wachten, 20 jaar na die moord. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, niet allemaal. Het eerst was zijn vader en zijn zus. Dat was eigenlijk de eerste. En daar wonnen we het vertrouwen wel mee. En toen die vriendengroep. En ik had nog een verhaallijn, dat was de politie. Die natuurlijk een vrij bizar onderzoek hebben gestart. En uiteindelijk... Ja, was dat de dader was een van de vrienden.
0: Ja, maar goed, die familie wilde dus uiteindelijk... Je hebt hun vertrouwen wel weten te winnen.
2: Ja, ja, ja.
0: Hoe gaat het? Ja, we moeten natuurlijk ook niet alles weggeven, hè? Want mensen moeten nog naar die documentaire gaan kijken. Maar hoe gaat het nu eigenlijk met die familie en dat voetbalteam? Die mannen zijn nu allemaal meer dan 20 jaar ouder. Zijn allemaal middelbare mannen geworden.
2: Ja. Nou, ik vond dat wel dat diepe wonden heeft geslagen. Ja. Ook in die vriendengroep. Maar ook, je bent je zoon kwijt. Ik vond vooral die familie vond ik het echt schokkend. Dat vergeet je gewoon niet. Ook je vertrouwen, zou ik maar zeggen, wat je hebt in het leven. Dat loopt een enorme deuk op.
0: Maar ook die vriendengroep.
2: Ook die vriendengroep,
0: Die hadden allemaal therapie gehad. En die waren eigenlijk... Maar die waren eigenlijk nog steeds er niet echt overheen, voor mijn gevoel. Dat had ze...
2: Is ook logisch, natuurlijk.
0: Zo'n diepe wond geslagen.
2: Ja, ja.
0: En waarvoor, hè? Nou goed, we zeiden dus al, die dader wilde zelf niet... Je laat hem naspelen, hè, door een acteur.
2: Ja, die want dader. Hij heeft één keer een interview gegeven toen hij zelf in de... Hij was toen opgepakt, heeft hij een interview gegeven vlak voor zijn proces. En dat interview, dat is in een boek gekomen van een gevangenisdirecteur. Ja. Dus dat... En dat kreeg ik via zijn vrienden. Die kwamen op een gegeven moment naar mij toe en die zei van moet je eens kijken, dit moet je lezen. En ja, waarschijnlijk is er niet zoveel van het boek verkocht. Maar ik vond het toch fascinerend om de moordenaar zelf aan het woord... ik heb het gelezen, zeg maar. En dat was zo gedetailleerd wat hij daar vertelde over het hoe en waarom. Ja, het blijft onbegrijpelijk natuurlijk. Ja.
0: Goed, het is dus een acteur, hè, die dus zijn woorden...
2: Die verhaallijn,
0: uit dat boek dus zegt, hij speelt het na. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. Een klein fragment.
3: Ik verzamelde al mijn moed. Pakte mijn pistool. Richtte op zijn rug. Ik durfde niet. Maar ik moest het doen.
0: Ja, is het duidelijk geworden, zonder al te veel weg te geven, waarom hij het moest doen van zichzelf?
2: Ja, ik vind het niet zo erg om het weg te geven.
0: Oh, nou ja, ik ben altijd heel voorzichtig. Hè?
2: Oh ja.
0: Ik wil niet laten dat mensen zeggen, nou zeg, je hebt alles al verklapt, alles gespoilerd.
2: Alles verklappen.
0: Nee, vooral de schrijvers die vinden dat soms zijn ze woedend. Nee. Dus ik ben heel voorzichtig geworden daarin.
2: Oh, oké. Okay. Nee, vind ik geen enkel probleem.
0: Nee, fijn dat je... Oké, dat is duidelijk dan.
2: Ze gingen op vakantie en die vakantie was bij elkaar, was dat €2000. En hij had het geld, hij was de regulateur van die hele vriendengroep, dat had hij in zijn zak gestoken. En uiteindelijk moesten ze op vakantie, maar hij had dat geld dus in zijn zak gestoken. Dus ze konden helemaal niet op vakantie. En hij had één oplossing. En dat was alleen maar van, ik moet iemand doodschieten. In dit geval was Erwin.
0: Want dan kan de vakantie geannuleerd
2: worden. Kon de vakantie niet doorgaan. Ja, het is een bijna... Je kan er gewoon niet bij, omdat iemand gestorven is voor
0: een lausje
2: 2000 euro.
0: Ja. Maar het was iemand die al lange mentale problemen had, heb ik begrepen. Omdat hij al... een paar jaar zei dat
2: een leugenachtig leven leidde eigenlijk.
0: Nou, een pathologische leugenaar. Ja. Die dus een jaar lang gezegd heeft dat hij een opleiding volgde. Terwijl die iedere dag met de bus heen... maar dat komt vaker voor.
2: Je hebt hem goed gezien, die film.
0: Ja, zeker. Ja natuurlijk. Ja. Maar bedoel, je hebt ook dat komt vaker voor. Mensen die zeggen dat ze studeren. En die studeerden helemaal niet.
2: Nee, precies.
0: En op een gegeven moment had gezegd, ik heb een baan. En die baan had hij helemaal niet. Dus dacht ik van, dat was natuurlijk toch... Mentaal was die jongen natuurlijk gewoon ook niet in orde.
2: Ja. Nee, dat gaat langzaam natuurlijk.
0: Dan kom je steeds erger. In je eigen leugen raak je verstrikt.
2: Ja, en dan volgt op een gegeven moment de onafwendbare ontmaskering. Waar hij natuurlijk zo bang voor was.
0: Ja. Heeft die dader uiteindelijk de film wel gezien?
2: Ja, dat is een heel verhaal.
0: Nou, vertel het dan.
2: Uiteindelijk besliste toch de BNNVARA dat een poging moesten wagen om toch die dader mee in contact te komen. En die vriendengroep, dat was op de laatste draaidag, weet ik nog heel goed, die kwam opeens met een foto aan van waar die dader op stond. Ze was toch herkenbaar.
0: Ja.
2: En toen zeiden zij van, moet je kijken op die foto, kan ik op een of andere manier achterkomen wie die dader is en waar hij zich bevindt. Ja. Nou, uiteindelijk is er een detectivebureau opgezet en die hebben ze die dader gevonden en hebben ze een brief overhandigd van je kan deze film bekijken voor de uitzending. En daar heeft hij gebruik van gemaakt. Tot woede ook van, en dat kon ik heel goed begrijpen, van Jan, de vader.
0: Ja.
2: Die zei natuurlijk weer van, heeft hij godverdomme weer de regie in handen.
0: Ja.
2: En dat kon ik heel goed begrijpen. Maar goed, hij heeft de film
0: dus
2: gezien.
0: Ontmoet.
2: Hier een paar honderd meter van deze studio vandaan. Ja.
0: En?
2: Ja. Ja, heeft die film gezien en hij zat een bankje, of het is een stoeltje voor mij en heeft de film helemaal gezien. Het ging over hem. Hij zag ze, de familie. Hij kende natuurlijk iedereen behalve dan de politie. Ja. En dat was, hij had hem gezien en het was doodse stilte, 5 minuten lang. En toen zei hij van, ja, zo was het.
0: Oké. De documentaire Fataal Schot wordt woensdag, dus aanstaande woensdag 30 september uitgezonden om 5:30 op NPO 2. Dankjewel, filmmaker Hans Pol.
2: Alsjeblieft.

0: Aretha Franklin met Seesaw. Ja, het koor van de Nationale Opera is door het Duitse tijdschrift Opernwelt uitgeroepen tot koor van het jaar 2026. Internationale muziekcritici roemen de uitzonderlijke prestaties die het koor in het afgelopen seizoen leverde. Hoe komt dat koor zo goed? Dat ga ik bespreken met twee koorleden, sopraan Jannelieke Schmidt en tenor Ruud Vizeleer. Hartelijk welkom allebei en gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, jullie zijn blij. Ja. Goed, we gaan eerst even naar jullie luisteren. Het kooroptreden in Tchaikovsky's De Maagd van Orléans werd namelijk door die jury expliciet genoemd.

0: Ja, het is een beetje heiligschennis, maar we gaan er gewoon overheen praten. Want anders zit straks de tijd om en dan hebben we jullie helemaal niet pratend gehoord. Ik zie dat jullie meteen helemaal weer in die rechtszaal zitten van bij de Maagd van Orléans. Ja.
1: Ja.
0: Want dat was het, jullie zaten als koor daar in de rechtszaal.
1: Ja. Maar het is zo grappig, als je erin zit, dan heb je er eigenlijk niet zoveel notie van hoe zoiets klinkt. En als je dat nu weer zo hoort, denk je, oh, zijn wij dat wat mooi.
0: Ja, echt waar. Ja. Nou ja, eerst even die vraag, wat maakt jullie koor zo goed?
1: We zijn heel lang als groep bij elkaar. We blijven als groep bij elkaar. We zijn niet allemaal projectmatig bezig. Dus je kent elkaar door en door. En je weet op de bühne wat je aan elkaar hebt en zo. En dat is heel fijn. Je kunt naar elkaar kleuren. En...
0: Ja, want het is hier in Amsterdam zo dat het koor zijn de mensen voor een groot deel in vaste dienst. Terwijl voor iedere productie de solisten worden apart worden ingehuurd.
1: Ja.
0: Ja. Wat zou jij zeggen als iemand zegt, waarom zijn jullie zo goed?
2: Omdat we een groep mensen zijn die samen mag werken met een andere groep mensen die dezelfde kwaliteit hebben als ik. Nou, als wij met z'n allen. Namelijk, we willen allemaal elke dag het allerbeste doen.
0: Er is geen kinderzinnen bij jullie.
2: Nee, het zijn allemaal vakgekkies.
0: Ja,
2: die
0: oh,
2: willen
0: dat
2: gewoon
0: dat
2: helemaal
0: is het.
2: Graag elke dag weer opnieuw denken. Ja, dit was echt wel tof wat ik
0: want
2: kon
0: er zijn
2: doen.
0: Mensen die denken van nou, als je in het koor zingt, dan eigenlijk wil je liever een solist zijn. Maar dat is dus helemaal niet zo.
2: Ik denk
0: jij bent ook wel solist, weet ik. Maar niet in principe.
2: Nee, ik denk als je eigenlijk liever solist wil zijn,
0: toch
2: dan
0: wel.
2: Ben je solist.
0: Ja?
2: En als je eenmaal één keer, zoals ik dat dus ooit een aantal jaar geleden ging doen, met het koor heb meegezongen, dan ben je verkocht.
0: Ja?
2: Ja, dan wil je niks anders meer.
0: Ruud Vizelier, jij zit er al 37 jaar bij. Hoe kwam je daar terecht?
1: Mijn vader zong ook in het koor. En we hebben nog 2 jaar samengewerkt. En het was zo'n logische stap. Het was altijd zo mooi. En ik ben als heel jong jongetje met hem meegegaan.
0: Ja, maar je moet er wel de stem hebben.
1: Ja, nou ja, goed. Dat was dus zo. Ja. Maar in 72 meegeweest naar al die producties, dan ben je gewoon om.
0: Was het toen een heel ander koor?
1: Ja, het was wel een ander koor, ja.
0: Dat is,
1: het conservatorium en zo, waar je dan nu allemaal afkomt en daar naartoe gaat en als vervolgstap, dat was toen niet zo. Er waren mensen gewoon die een goede stem hadden. Die kwamen uit de Jordaan, die waren lekkere Amsterdammers en die zaten...
0: Die zaten in het koor?
1: Ja, die zaten in het koor. Loodgieters en timmermannen en weet ik veel allemaal. Maar zoveel passie.
0: Was het toen slechter of beter?
1: Nee, het was niet slechter. De passie
0: was
1: er. Het was anders, ja. Het is natuurlijk... We zijn nu geconfronteerd geworden met het internet en zoveel dingen die we te zien krijgen van... Ja, dit zou het moeten zijn. Dit is het niveau en dit is anders. Dus je groeit naar iets anders toe. En zo.
0: Wat natuurlijk ook zo is, Jan-Lieke, jullie moeten heel uiteenlopende muziek zingen van hele uiteenlopende componisten, hè?
2: Ja.
0: Dus dat gaat echt van hele moderne tot barok.
2: Ja, dat alles. We repeteren Vliegende Hollander, Wagner. Ondertussen Cherrytown, dat is Shostakovich, maar in het Engels. En zo liefst mogelijk, zo verstaanbaar mogelijk ook nog, zodat mensen dat Engels ook kunnen verstaan. En dan ondertussen gaat er een Johannes-passion lopen.
0: Ja.
2: En we komen net uit een Pagliacci en een Cavalleria. Dus dat zijn allemaal compleet andere kleuren.
0: Ja, die heb ik gezien. Daar zijn jullie weer als koor onderdeel van het publiek.
2: Ja.
0: Omdat dat dan stuk is over en twee stukken. Dus jullie

0: toch in mee.
1: Dan ga je er toch in mee. En dan. Ja.
0: En al die talen. Je moet dus soms gewoon in het Russisch. Dan denk ik, krijgen jullie taalles?
2: Ja, want we hebben voor elke taal een taalcoach die een aantal repetities bij ons echt de hele tijd op alle slakken zout legt. En tot het helemaal perfect is.
0: Ja, en je zit natuurlijk ook gewoon toch steeds ook met een andere dirigent.
2: Ja, we hebben onze eigen vaste dirigent.
0: Ja, jullie koordirigent, ja.
2: Ja, maar dan als die ons heeft klaargestoomd, dan hebben we voor elke productie weer een andere dirigent voor ons.
0: Ja. Nou ja, ik zei al, het niveau is hoog, hè. Dat vindt dus een internationale jury. Is er dan ook bijvoorbeeld, want jij zit er al 37 jaar bij, is er dan ook een soort selectiemoment ieder jaar? Zo van, mag ik nog wel een jaar door? Waarom zit je daar zo over te lachen?
2: Ik stelde me opeens voor hoe
0: is
2: dat eruit zou zien.
0: Is dat een rare vraag?
2: Nee, helemaal niet. Ik stelde me opeens voor dat ik denk, oh, dan gaan we weer met z'n allen.
1: Ja, nee, dat is er niet. Nee, het wordt wel in de gaten gehouden. Kijk, je doet eigenlijk elke dag auditie. Je zit voor zo'n dirigent en je koordirigent en die zit vlak voor je neus. En soms moet je met twee man zingen, soms met drie man zingen. En dan hoor je best wel van, oh, die moeten oppassen, die moeten wat aan gaan doen. Maar het is ook de kracht van de groep. Je bent een kleine gemeenschap en je hebt je spoor verdiend. En dan kan je misschien iets een stapje terug doen dat je toch gedragen wordt en dat je toch lekker muziek blijft maken en je verdiensten hebt in het koor. Maar de kwaliteit wordt natuurlijk bewaakt. En tuurlijk, dat is wel eens moeilijk dat je denkt van oeh.
0: Is er wel eens iemand die, van wie dan gezegd wordt van nou ja, dat een stem als die ouder wordt achteruit gaat. Ja, dat weten we allemaal.
1: Ja, er zijn mensen met regelingen uitgegaan in het begin. Als er een nieuwe koordirigent komt en die kijkt dan en die heeft zijn eigen ideeën erover. En het is in het begin wel gebeurd dat hij dan 4, 5 mensen dat aangaf van ja, daar moet iets voor geregeld worden, want dat lukt niet meer en dat is jammer.
0: Dat is dan misschien soms pijnlijk, omdat jullie hier zitten als twee blije eieren. Zo van, nou, wij hebben eigenlijk alleen maar heel erg leuk met elkaar.
1: Maar
0: ik moet je zeggen, ik ga regelmatig naar jullie toe. En het is wel zo dat dat plezier wel overkomt, ook op publiek.
1: Mm.
0: Nee, zonder te slijmen, dat je denkt van, je hebt het gevoel van jullie hebben er gewoon een plezier in.
1: Ja, maar dat is het toch. Het is bijna therapeutisch, vind ik. We hebben lol, muziek maken, zingen.
0: Is er ook wel eens muziek waar je denkt, nou, ik begrijp hier geen bal van?
1: Weinig.
0: Hele moderne componisten?
2: Meestal omdat je dan in het proces zo vaak het aan het doen bent. Dan komt het in je lijf, het komt in je systeem. En dan, zo heb ik ook wel echt van dingen leren houden waarvan ik eerst dacht.
0: Wat dan?
2: Vorig jaar deden we Semele.
0: Ja, van Händel.
2: Van Händel. Ja. Prachtige muziek. Ja. En voordat ik eraan begon, dacht ik, ja.
0: Barok?
2: Barok, Händel, hoe ga ik mezelf daar nou in friemelen? En uiteindelijk vind ik het fantastisch en zo tof dat ik dat heb mogen doen. En dankzij dat ik het heb mogen doorvoelen en leven en het in mijn lijf zit, denk ik nu, oh.
0: Händel.
2: Händel, dat moeten we doen.
0: En Ruud, heb jij een favoriet?
1: Ik vind die Russische opera's eigenlijk wel hartstikke leuk. Ja. Ja, daar zijn we al heel vroeg mee begonnen en hebben we heel veel gedaan. En het zijn toch wel bijzondere, speciale projecten.
0: Boris Godunov.
1: Ja, Boris Godunov.
0: Daar haalt het koor volgens mij. Nou, jij zit helemaal zo.
2: Ja.
0: Hoezo? Waarom?
2: Oh, omdat ik daar zat één koorstuk in waar we schreeuwend smeekten om brood. En ik schiet bijna vol als ik het erover heb. Al. Dat vond ik zo machtig.
0: Ja, dat was een zware opera volgens mij voor het koor.
1: Ja, maar wat ik zo interessant vind in die Russische producties ook, dat was al met Mazeppa in 91. Kijk, we hebben Oekraïners in het koor, collega's. We hebben Russische collega's in het koor.
0: Ja.
1: Dan,
0: ja,
1: is er een regisseur die is gevlucht uit Rusland. Die gaat het doen.
0: Ja.
1: En dan is er een dirigent die is gevlucht naar Engeland. Die staat daar, die moet het doen. En dan moet ze vertellen over dat verhaal. Precies dat verhaal. En dan heel voorzichtig daaromheen manoeuvreren. En, maar niet alles heel precies benoemen. Nee. En dat vind ik zo dapper.
0: Ja. Het koor is ook heel internationaal geworden. Hè?
1: Ja.
0: Alles.
1: Een paar grote klappers gemaakt. Ja.
0: Nou, ik verheug me nu wel weer op jullie volgende première. En ik dank jullie hartelijk voor je komst.
1: Mag ik nog één ding zeggen?
0: Nou?
1: We kunnen het niet zonder al die mensen om ons heen van andere afdelingen.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Daar delen we de prijs mee.
0: Geldt voor mij ook.
1: Ja, ook mooi.
0: Jatte Lieke Schmid en Ruud Vieselier. En morgen zit hier Chris Keine. Dag.
3: NPO NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, actrice Olga Zuiderhoek vertelt over haar rol als oma Saar in het nieuwe seizoen van de televisieserie Zussen.
4: Samenspelen is toch leuker dan beroemd willen worden. Daar gaat het mij niet om.
3: En acteur Pepijn Schoneveld over zijn voorstelling Welkom dat je luistert, waarin hij zijn levensverhaal verweeft met zijn liefde voor het Nederlandse lied.
5: Toen dacht ik ineens, hey, ik heb gewoon zin om kleinkunstliedjes te zingen. Ik hou ontzettend van Nederlands

0: Kleinkunst.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
2: Ster.
3: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
10: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Friesland non-stop.
16: Non-stop de pet.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

9th Jouwer Oktober. Live bij Omroep Friesland. Siep van der Ploeg en Friends. In de harmonie. Na een verbouwing van 5 mannen in het theater in Jouwer-Terrier. Siep van der Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder woorden De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9th Jouwer Oktober. Bij Omroep Friesland. Op web, app en televisie van kwartier oer 8 na.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.